0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag zondag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: The number one tune. This week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
4: Number one.
5: Number one.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
1: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
2: This is a Nim FM production.

0: Limb Radio.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Improser, safety through innovation.
2: Limb Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

0: zegen, beste luisteraars. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus, de opgestane Heer. U luistert naar Revival Now, uw Sunday Gospel program, hier zo op 91.7 FM. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. En vandaag gaan we het heel gezellig maken in uw gospelprogram. We gaan luisteren naar geweldige gospelmuziek. En we hebben een geweldige boodschap voor u klaar liggen. En een interview welke u gaat bemoedigen vandaag op deze mooie zondag. We will start things off met het nummer As Long As I Got King Jesus van Vicky Winans. En geliefde, u heeft de Heere nodig. Zolang u de Heere heeft in uw leven, you are covered wanneer de stormen komen. Ja, wanneer moeilijke Mr. Hard Time aanklopt op uw deur. Zolang als u Koning Jezus heeft in uw leven, in uw huis, dan bent u gecoverd. Daarna gaan we aanbidden op het nummer I Will Run To You from Alvin Slaughter.
1: I want you to know, long as I got King Jesus, I don't need nobody else. Do you hear me what I say? Long as I got King Jesus, I don't need nobody else.

0: Yes, that was I Will Run To You from Elvin Slaughter. En dat is ons gebed voor vandaag. Ja, dat wij naar de Heer toe rennen. Het is een aanbiddingslied waar u eigenlijk verlangt om dicht bij de Heer te zijn. En u weet mensen, soms maken we moeilijke dingen mee in het leven. Maar dan rennen wij naar de Heer toe. En daarover gaat het nummer I Will Run To You, want we willen dicht bij de Heere vertoeven. We zijn aangebroken op het moment dat we naar Gods woord willen luisteren. En de boodschap gaat over alles heeft zijn bestemde tijd. Ja, soms verwachten we een grote doorbraak. Soms willen we dit hebben of willen we dat doen, maar het lukt gewoon nog niet. Waarschijnlijk is het er de tijd nog niet voor. Want alles heeft zijn bestemde tijd onder de zon. En daarover gaat de boodschap van vandaag. Hoe u uw bestemde tijd kunt herkennen. De boodschap wordt ons deze zondag ook gebracht door zuster Simone Fitz-James. En laten we luisteren naar wat de Heere ons wilt zeggen.
1: Geliefde luisteraars, van harte goeiedag. Ik groet jullie allemaal in de wonderbare naam van onze Heere Heiland, Koning Yeshua, de opgestane Heer. Ik ben Simone Fitz-James Urayukawa en ik ben vandaag wederom weer in ons geweldig programma Revival Now om u kort te bemoedigen vanuit Gods woord. Ik dien onder leiding van pastor profeet Patrick Botsen in de gemeente Bethel Opperroem, waar u altijd welkom bent. Ja, nou, het is een mooie dag om een mooie boodschap te delen. En Gods woord heeft altijd voldoende voeding voor onze geest, zodat we kunnen groeien. Weet u, u kan nooit helemaal verzadigd raken van Gods woord. We kunnen nooit helemaal verzadigd raken van de mooie dingen die God allemaal doet. God is zo divers. Hij heeft zoveel diepgang. En dat alles is neergepend in zijn woord. En de Heilige Geest is het die ons elke keer weer de verborgen schatten in Gods woord openbaart. En het gaat vandaag niet anders zijn. Vandaag gaan we duiken in Gods woord. En we gaan kijken naar wat Hij vandaag aan ons wil zeggen. Wat Hij met ons wil delen. Dus pakt u maar lekker. U weet, ik zeg het altijd. Wat drank erbij. Een kopje koffie, een kopje thee. Misschien een beetje juice. Pakt u dat erbij. Gaat u lekker erbij zitten. Of als u bezig bent in de keuken. Dan doet u gewoon wat u aan het doen bent terwijl u luistert. Misschien bent u in het verkeer. Opletten. Terwijl u luistert. Ik geloof dat dit woord ter bemoediging en opbouw zal zijn voor ons. En ook vandaag tijdens ons programma. Is mijn gebed dat terwijl we het woord gaan bestuderen, dat de naam van het programma Revival Now, dat dat mag plaatsvinden in uw situatie, in uw leven. Laat er een revival zijn. Laat er een geweldige revival zijn. Ik wil u bemoedigen. Pakt u uw aantekening, uw schrift erbij, uw pen erbij, zodat u kan neerpennen wat voor u belangrijk is. Nou, weet u, ik hou van de right timing. En mijn boodschap van vandaag is ook in dat kader. En het thema van mijn boodschap vandaag is: voor alles bestaat een bepaalde tijd. Amen. Voor alles bestaat een bepaalde tijd. Weet u, soms hebben we haast. Ik heb veelal en ik heb zelfs ook die fout meermalen gemaakt. Waarbij ik meestal soms op je jaardag of soms als iets even niet gaat. Dan neig je na te denken over, maar mijn God, ik ben al zo'n leeftijd. Of ik ben al 40 of ik ben zoveel jaar oud. En het lukt me nog steeds niet of ik heb dit nog niet. Soms denk je, mijn goeie, dit ding is niet gelukt. Ik probeer het al 3 keren. Sommige vrouwen die misschien een kind willen baren. Ja, ik probeer al zo lang en het lukt niet. Weet je, er zijn verschillende situaties waarbij wij als mens soms vechten met de tijd. Want soms is de oorzaak niet wat we denken. Soms is de oorzaak van waarom datgene dat we graag willen nog niet manifesteert, gewoon de tijd. Het is misschien niet de juiste tijd. En soms willen we dat ook niet horen. Want wanneer we in the heat of the moment zijn, dan denk je wel van mami gado, waarom lukt het me nog niet? En hoezo is het niet de tijd? Ik heb zo hard gewerkt, ik ben pas afgestudeerd. Dan waarom zou ik op dit tijdstip afstuderen als het niet de tijd was voor me om die bepaalde functie of die bepaalde baan te bemachtigen? Dus er zijn verschillende dingen. En ik ben daarom zo blij dat de Heere altijd voor ons het juiste antwoord heeft. En vandaar deze boodschap vandaag met als thema: voor alles bestaat een bepaalde tijd. En ik ga met u lezen uit het boek Prediker. Het boek Prediker hoofdstuk 3. Ik ga met u lezen uit de Het Boek Vertaling. En er staat daar in Prediker hoofdstuk 3. Ik ga de verse 1 lezen tot en met 11. Er staat daar boven aan de pericoop de titel Alles op zijn tijd. En vers 1 zegt: voor alles bestaat een bepaalde tijd. Een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te oogsten. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om te verwoesten en een tijd om te herbouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te treuren en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen bij elkaar te zoeken. Een tijd om te omhelzen en een tijd om niet te omhelzen. Een tijd om te vinden en een tijd om te verliezen. Een tijd om iets te bewaren en een tijd om iets weg te gooien. Een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om stil te zijn en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat bereikt iemand nu werkelijk door hard te werken? Vers 10 zegt: ik heb hierover nagedacht met betrekking tot alle soorten werk die God de mensheid heeft gegeven. En dan komt de vers waarop ik voornamelijk wil focussen. Vers 11. Voor alles wat Hij, de Heere, heeft gemaakt, bestaat een geschikt moment. Ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant, toch kan de mens al Gods werk vanaf het eerste begin tot het absolute einde niet overzien. Ik wil vers 11 toch nog een keer herhalen. Er staat daar: voor alles wat Hij, de Heere, heeft gemaakt, bestaat een geschikt moment. Ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant, toch kan de mens al Gods werk vanaf het eerste begin tot het absolute einde niet overzien. Halleluja. Weet u, de schrijver van dit boek, Salomo, was een heel wijs man. En hij heeft dit alles neergepend. De Heere zegt: er was voor hem niemand zo wijs en na hem zal er ook niemand zo wijs zijn. Heer, ik draag uw woord van vandaag op. Deze boodschap draag ik op, Heere, in uw handen. Ik bid dat het tot opbouw mag zijn voor onze geest en ook voor onze ziel. Ik bid dat we de diepgang erin zullen begrijpen, maar bovenal dat het ons rust en zekerheid zal geven dat u nooit te laat bent, nooit te vroeg. U bent altijd net op tijd. Halleluja. Weet u, geliefde luisteraars, ik heb deze teksten gelezen en ik realiseerde me dat dit eigenlijk een levensloop is van een mens. De verse 1 zegt: een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten, een tijd om te oogsten, een tijd om te doden, een tijd om te genezen. Als u dit gaat lezen, gaat u merken dat deze tekst weergeeft de verschillende fasen en seizoenen waardoor wij als mens heen kunnen gaan. En vaak genoeg als we het besef niet hebben dat het voorbij gaat, want het is just a time, it's just a certain season, dat het voorbij gaat, dan kan het ons onrustig maken. Het kan ons onrustig maken. Maar we lezen hier dat alles een tijd heeft. Een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren. Een tijd om iets weg te gooien. We zien hier in Gods woord dat Hij ons voorbereidt dat onze wandel met Hem, ons leven, niet altijd roze kleur en maneschijn gaat zijn. We gaan niet altijd blij zijn. We gaan niet altijd vreugdevol zijn of happy zijn. Er gaat een fase komen in ons leven waarbij we verdrietig gaan zijn. We gaan niet altijd de overvloed hebben. Er komt een fase in ons leven waarbij we minder gaan hebben. Er zijn verschillende fasen en de Heere bereidt ons door de schrijver Salomo hiervoor op wat er volgt. En weet u wat ik zo geweldig vind hiervan? Hij zegt in de verse 11. Ondanks Hij ons het besef heeft gegeven van eeuwigheid, zijn wij als mensen niet in staat om vanaf het eerste begin tot het absolute einde te kunnen overzien wat God allemaal gedaan heeft. My God. Weet u, God heeft de tijd ingesteld voor ons om to keep track en om een sense te hebben van wat we wanneer moeten doen. Maar God zelf leeft buiten de tijd. Hij is niet gebonden aan tijd. Maar toch, om ons tegemoet te komen, heeft hij tijd ingesteld, zodat wij enigszins een track of it kunnen hebben van wat er gaande is. En we zien bijvoorbeeld in Habakkuk staat er geschreven dat wanneer we een visie hebben, Habakkuk 2, wanneer we een visie hebben, we het moeten neerpennen, zodat iedereen het bij het voorbijlopen kan zien, want God gaat het doen, ook al lijkt het nog niet te gebeuren. Er komt een tijd waarop het zal gebeuren, want God is nooit te vroeg, nooit te laat. Hij is altijd op tijd. My God, geliefde, als u gedurende de hele Bijbel leest, gaat u lezen over de tijd. U gaat lezen over de verschillende seizoenen. U gaat lezen over zaaien en oogsten. Als ik denk aan het verhaal van Naomi, hoe zij een fase had van verdriet, want al haar zonen waren overleden. Ze was alleen met haar schoondochters en ze heeft een hele pijnlijke, bittere periode gekend. But my God, toen ze stappen heeft ondernomen en ze was er niet eens bewust van dat ze bezig was te stappen naar een andere tijd, een ander seizoen. She just went on. Ze dacht, ik ga terug van waar ik kom en ik zie het wel. En ze heeft het gedaan. En haar schoondochter Ruth heeft haar gevolgd. En toen ze daar zijn aangekomen, is hun leven totaal veranderd. Want op instructies van Naomi heeft Ruth handelingen gepleegd. Ze heeft instructies gevolgd. En ze heeft Boaz ontmoet. En de situatie is veranderd. De rest is history. Weet u wat ik u hiermee wil zeggen, geliefde? Als u nu in een situatie bent waarbij u alles hebt geprobeerd en toch lijkt het niet te gelukken, wil ik u vragen, word stil. En ga in gesprek met uw God. Ga in gesprek met de Heer Jezus en vraag Hem. Ik heb alles geprobeerd, maar het lukt toch niet. Moet ik wachten? Is timing een rol waarom dit nog niet lukt? Moet ik wachten? Want weet u, als de Heere altijd maar toelaat dat alles dat wij moeten doen gelukt, zolang we iets proberen, gelukt het, gaan wij het besef niet hebben of het gevoel van waardering naar onze achievements niet hebben. We gaan niet leren hoe te wachten. We gaan niet leren hoe om te gaan wanneer het stil is in ons leven. We gaan niet leren hoe te waarderen wat we hebben. Want wij als mensen, we zijn van nature ontevreden. We zijn van nature nooit volledig verzadigd. Dus ons natuur natuur gaat altijd meer willen en meer willen en meer willen. En omdat we een deel van God in ons hebben, hebben we ook die drive om daadwerkelijk te gaan voor wat we willen. Nou, stel je eens voor, als jij iemand bent met een hele hoge drive en je wilt altijd maar iets beter van jezelf, wat op zich niet verkeerd is, zolang je niet in de valkuil ervan gaat opereren, want dan wordt het ongezond. Maar laat zeggen, je hebt de hoge drive, je gaat altijd voor je doelen en je bereikt altijd je doelen. Wat voor uitdaging gaat het leven nog voor je hebben? Wat voor plezier gaat het nog hebben? Want alles is maar makkelijk voor je. Het lukt je altijd. Je hoeft nooit extra moeite te doen. En ik zeg daarmee niet dat je majority of the time het niet moet lukken. Dat is niet wat ik zeg. Maar hoe ga je jezelf leren kennen en de verborgen schatten die God in jou heeft geplant ontdekken, om te weten wat er nog meer in je vat is als alles maar steeds lukt? Op een gegeven moment wordt het automatisme. Op een gegeven moment wordt het gewenning. Dat eigenlijk bijna u minder moeite gaat doen. Omdat het zo vanzelfsprekend is dat alles wat u doet toch maar lukt. En over een leien dakje gaat. En het is jammer als wij de opportunity om te groeien niet embracen. De fase van leren wachten op een bepaalde timing niet embracen. Omdat in stilte we de beste connectie kunnen maken met onze schepper. Weet u, u bent een product van God. We zijn een product van God. Elk een van ons heeft Hij zorgvuldig in elkaar gezet. En zijn woord zegt: You are fearfully and wonderfully made. Je bent prachtig in elkaar gezet. Je kan heel veel aan. En de manier waarop u in elkaar bent gezet, u hebt al alle features en alle successen in u. En wanneer de Heilige Geest in u woont, amplifies het de excellentie dat God heeft geplaatst terwijl Hij bezig was u te creëren. My God. Weet u, het is net wanneer u een telefoon koopt. Velen van ons, wanneer we een telefoon kopen, ik zelf ook. Ik vond het zo grappig, want gisteren ontdekte ik iets heel nieuws bij mijn telefoon, mijn mobiele telefoon. En ik heb mijn toestel al, ik denk, 2 of 3 jaren. En pas gisteren herkende ik een bepaalde feature, of ontdekte ik, sorry, een bepaalde feature van mijn telefoon. En ik heb die telefoon al een tijdje. En het heeft me aan het denken gezet. Want je koopt dat toestel, je gaat meteen ermee aan de slag, want je misschien is de oude kapot. Je begint te bellen, te appen, de standaard dingen die je kent, doe je. En je neemt bijna nooit de tijd om te gaan kijken, hé, maar wat is er nog meer? Want die toestellen zijn zo advanced. Er zijn altijd nieuwe versies, nieuwe series en nieuwe features. Maar omdat we zo gewired zijn om een bepaalde of bepaalde functies alleen uit te voeren met dat toestel, nemen we eigenlijk weinig de tijd om te gaan onderzoeken wat is er meer in het toestel. We nemen weinig de tijd om die handleiding ervan te lezen. Zo ook met andere apparaten. Als je een wasautomaat hebt, een tv, je maakt het aan, je kijkt, je zipt door die kanalen heen, that's it. Maar er zijn andere features die dat product heeft, welke wij niet de tijd nemen om te onderzoeken. En zo is het ook met mensen. Zo is het ook met ons, mensen. God heeft ons gemaakt met heel veel excellente features. En vaak genoeg doen we de basisdingen. We ademen natuurlijk automatisch. We leren lopen, we leren rennen, we leren werken. And that's it. En wanneer we op een bepaalde standaard en bepaald niveau en tempo werken, dan als het een keer niet lukt, dan raken we in paniek. Want hoezo is het dit keer niet gelukt? Dit is toch altijd wat ik doe? Dit is de manier hoe ik het altijd doe. Dan hoe is het niet gelukt? Maar één, misschien is het niet de juiste tijd. En als het niet de juiste tijd is, prijs de Heer. Want dan kan je in je wachttijd, je stilte, de tijd nemen om te gaan ontdekken, wat is er meer in mijn vat? Met andere woorden, welke andere mooie, excellente features heb ik? Misschien weet je niet dat je een talent hebt voor schilderen. Misschien weet je niet dat je een talent hebt om te motiveren. Omdat je altijd maar on the go bent en altijd lukt het. En nu één keer lukt het niet, je moet wachten op de juiste timing. Nou, dan heb je plotseling tijd aan je handen, hè? En dan is het tijd om terug te gaan en te gaan kijken naar de verborgen schatten. Wat heb ik meer daar? En daarom hou ik van deze pericoop. Omdat het zegt, alles heeft een tijd. Een tijd om te leven, een tijd om te sterven. Wat gebeurt in die periode? Een tijd om te gaan, een tijd om te komen. Die switch die plaatsvindt naar de verschillende tijden. Hoe is uw houding in die switch? Worden we boos? Blijven we doorforceren? Want wat we door blijven forceren is als bonken tegen een ijzeren muur. En het breekt maar niet. Op een gegeven moment doe je je handen pijn. Je beschadigt je handen. En je wordt boos, het lukt niet. En wat daaruit geboren wordt, is vaak depressie. Een van de oorzaken van depressie heeft te maken met onze wil doordrukken tegen de right timing in. My God. Dat is een van de oorzaken van depressie. Onze wil doordrukken tegen de right timing in. Met andere woorden, het is nog niet uw tijd om te stoppen met werken bij de werkgever. Maar u wilt stoppen, want u vindt u moet gaan ondernemen. Maar het is nog niet de tijd om te ondernemen voor u. Het is de tijd om alles te leren wat u kan leren bij uw huidige werkgever. Zodat u een bepaalde skillset en financiële buffer hebt opgebouwd. Zodat u na zoveel tijd kan starten met uw business. Maar omdat u niet kan wachten, u kan niet begrijpen dat het nog niet de tijd is, dan stopt u bij die werkgever patsboom. Want misschien is de werkgever niet leuk, misschien vindt u het niet meer prettig. U stopt patsboom met uw werk, u begint een business en het loopt niet. Het loopt niet, want u heeft niet de juiste resources. En u probeert, het mislukt, dus het mislukt, het gaat niet, u krijgt niet de juiste ondersteuning. En wat gebeurt er? Depressie. Bedroefdheid, ongelukkigheid. Gewoon simpelweg omdat u uw wil hebt opgedrongen aan niet alleen Gods wil, maar de juiste tijd. Soms lukken zaken niet omdat er zaken zijn die wij in orde moeten maken geestelijk, zodat we goede dingen kunnen aantrekken. Daarom ben ik zo blij met deze pericoop. En het zegt in vers 11... dat we niets vanaf wat de Heer heeft gedaan, vanaf het begin tot het absolute einde, helemaal kunnen overzien. Dat wil zeggen, we zullen nooit volledig weten wat de planning van God voor ons is. We zullen nooit volledig weten wat de planning van God voor ons is. Omdat Hij ons niet de ruimte wil geven om. Hij wil niet dat we de excitement eruit halen, omdat we alles al weten. En belangrijk, Hij wil ons leren te geloven en te vertrouwen. Ik ken personen die alles wat. Ze willen alles weten. Ze willen alles kunnen voorspellen. Dit gaat gebeuren, dit gaat gebeuren, dit gaat gebeuren. En als ze niet kunnen zien hoe het gaat gebeuren, nou, dan is het niet mogelijk. Als God zou toelaten dat wij al zijn werken zouden moeten weten vanaf het begin, prille begin tot het einde, zou God geen God zijn. Maar omdat God God is, een bovennatuurlijke force, een kracht, een higher power, die higher power, heeft Hij het zodanig ingesteld dat wij altijd toch naar hem zouden moeten kijken om de volledige planning van ons leven te zien. En dat wij altijd toch enigszins iets zullen hebben om naar te kunnen uitkijken. Want als u alles al weet vanaf het begin tot het einde, valt er niets meer om naar uit te kijken. En dan eigenlijk ondermijnen we op die manier de grootheid en de glorie van God. Ik wil u vandaag bemoedigen. Dat maakt niet uit door welke tijd u gaat. Geeft u niet op. U moet altijd blijven leven. Het maakt niet uit welke tijd het is. Het maakt niet uit welke fase van uw leven u bent. U moet blijven leven. Want één ding is zeker. Zoals een dag en een nacht is. Zo zal zeker ook die tijd passeren. En er komen altijd betere dagen. En als het voor u nu betere dagen zijn. Houdt u er rekening mee. Slaat u voldoende op. Want er gaan tijden komen waarbij het niet goed gaat. En u kent het verhaal. De 7 magere en de 7 vette jaren. That's life. Bereid u zich op voor in de Heere. Want het is de Heere that will sustain you through it all. Die jou gaat leren hoe te wachten. Die jou gaat laten ontdekken de hidden features. Die jij in je hebt. De excellent hidden features die je in je hebt. En die jou klaar gaat maken voor de verschillende tijdperken. Want elke tijdperk heeft een andere aanpak nodig. En een ander approach. En elke tijdperk heeft zijn strijd. Dus ik wil u bemoedigen. Geef niet op. Hou vast aan wat hier staat in Gods woord. Dat hij er voor u gaat zijn. Waar u dan ook gaat. Als u op hem blijft vertrouwen, hij is met u waar u dan ook gaat. Zoals het staat in Joshua 1 vers 9. Wees moedig en sterk. Ban elke vorm van angst en twijfel uit je hart. Weet dat ik je overal zal helpen. Maar om dat te kunnen doen, moet u in een close and now relationship zijn. Met onze Heer en Heiland Yeshua, de opgestane Heer. Dit is waarmee ik u vandaag wil bemoedigen. Alles... Voor alles bestaat een bepaalde tijd. Wacht op uw tijd. En terwijl u wacht, werkt u aan uzelf. U werkt aan uw kracht. U werkt aan uw discipline. U werkt aan uw karakter. Terwijl u wacht voor de time to change. Weet dat God buiten de tijd leeft. En hij alles ziet. En hij heeft jouw tijd in handen. En als jouw tijd in Gods handen zijn, gaat hij u niet missen. Hij gaat u niet vergeten. Het komt helemaal goed. Voor de mensen die nog niet een nauwe relatie hebben. Of geen relatie hebben. U kent Yeshua niet. U heeft van hem gehoord of op de tv gezien. Wat ze ervan hebben gemaakt. Hoe hij eruit zou moeten zien. Volgens de mens. Maar u kent hem niet. U weet niet waarover ik praat. Wanneer ik u zeg. Wacht op Gods tijd. En werk samen met de. U weet het niet. Maar ik kan u zeggen. Als u vandaag uw hart openstelt. Zodat hij in uw hart komt. Want hij staat aan de deur en hij klopt. Als u vandaag open doet. Gaat u een nieuwe relatie hebben. Met uw schepper. Hij die uw vormeloos begin aan heeft gezien. In uw moeders schoot heeft u zorgvuldig daar geweven. Hij die uw tijd in handen heeft. Als u zich openstelt vandaag. Gaat u merken dat uw leven gaat veranderen. U gaat nieuwe dingen leren en nieuwe dingen zien. En deze nieuwe dingen gaan deuren voor u openen. En ondanks er zware tijden gaan komen. Want die gaan er altijd zijn. Dat hebben we hier gezien in deze bemoediging. Maar weet dat you will get through it. Because Jesus is by your side. Ik wil u vragen om een eerbiedige houding te nemen. Als u de Heere Jezus wil accepteren in uw leven. En zegt u mij dit zondagsgebed na. Heere Jezus. Ik kom voor uw heilige troon van genade. Ik vraag u vergeving voor mijn zonde. Vergeef me dat ik het altijd... op mijn manier heb willen doen. Vergeef me dat ik u pijn heb gedaan. Vergeef me dat ik andere pijn heb gedaan. Ik wil mijn leven veranderen. Ik wil een betere kwaliteit van mijn leven. En ik weet dat ik dat met u kan. Wilt u mij alstublieft reinigen met uw vlekkeloos bloed? En wilt u mij aanvaarden als uw zoon of uw dochter? Ik belij met mijn woorden en met mijn woorden dat u God bent. En ik geloof met mijn hart dat u Jezus hebt opgewekken uit de doden. En dat ik samen met hem één mag zijn. Dank u wel dat u me accepteert. In Jezus' naam. Amen. Ik ga nu voor u bidden. En ook om de bemoediging af te ronden. Vader, ik dank u voor deze nieuwe zielen die zich hebben opengesteld om in relatie met u te treden. My God, ik bid dat u ze zegent. Zegent ze overvloedig in uw geest, in uw ziel, in uw lichaam, op uw werk, in uw huis. Laat de deuren open gaan voor ze. Laat de deuren open gaan voor ze. Laat de deuren voor ze open gaan. Laten ze succesvol zijn. Laten ze, Heere Vader, leren hoe om te gaan met het succes dat ze al hebben. Met de zegeningen die ze al hebben. My God, ik bid dat u ze geneest van elke ziekte waarmee ze kampen. Ik bid dat u ze bevrijd van elke belasting, Heere Vader, waarmee ze dealen. Ik bid dat u ze bemoedigt in hun geest en dat u hun geest opbeurt en dat vreugde gestalte neemt in hun hart. Heere, want u zegt, uw vreugde is onze kracht. Ik bid dat ze vreugde ervaren en bovenal rust. Ik spreek rust uit. Rust in het leven van elke luisteraar. Vreugde in het leven van elke luisteraar. Geopende deuren in het leven van elke luisteraar. En vooruitgang. Voorspoed bid ik in het leven van elke luisteraar. In de naam van Yeshua. En ik dank u dat dit woord wortel mag schieten. Dat het op goede grond valt in uw hart en wortel schiet. En ze de vruchten daarvan zullen dragen. In Yeshua's machtige naam. Halleluja. Amen en amen. Geliefde luisteraars, dank u wel. Dank u wel dat u vandaag wederom hebt geluisterd naar de bemoediging in het programma Revival Now. Logt u alstublieft niet uit. Verander niet van station. Want het programma gaat door. Ik wens u een gezegende dag toe. Mag het u goed gaan. U die net tot de Heer bent gekomen, gefeliciteerd in de grote familie van Yeshua, de opgestane Heer. U bent nu een hemelse koninklijke ambassadeur. En ik wil u verwelkomen in gemeente Bethel Opperroem aan de Matapika straat nummer 6. Als u niet in de buurt bij uw gemeente hebt waar u wilt gaan, bent u altijd welkom bij Bethel Opperroem, Matapika straat nummer 6. We zijn daar elke woensdag vanaf 6:30 en op de zondag vanaf 9:00 in de ochtend. Op de zaterdag zijn er jeugddiensten voor de jongeren vanaf 7:00. U bent van harte welkom. Mijn naam is Simone Fitzjames. Als u er bent, zoek me even op. Dan kunnen we u een stevige brasa geven. Ik wens u een gezegende tijd verder in dit radioprogramma. God bless you. Tot de volgende keer. Bye.
0: Ah, een geweldige boodschap gebracht door zuster Simone. En de boodschap is getiteld: Alles heeft zijn bestemde tijd. En ik hoop dat u aan het eind van deze boodschap de Heere Jezus Christus in uw leven heeft aangenomen als uw Heer en uw Redder. Want dat is de beste stap en de grootste stap die u kunt maken in uw leven. Ja, en we maken ons klaar voor ons interview van vandaag. Want vandaag gaan we interviewen de heer Steven Chin Lip Shi. En hij heeft een hele krachtige getuigenis. Ja, en blijft u afgestemd. Ik hou het nog als een verrassing. Maar hij heeft wat zware tijden meegemaakt. En hij gaat getuigen hoe de Heer hem daar doorheen heeft geholpen. Ja, en ga eerst luisteren naar twee nummers. Het nummer Hallelujah Anyway van Candy Staten. En daarna I Will Trust in You van Pastor Gary Oliver.

0: Come on and bless the Lord in this house.
1: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Cressida Groeneveld van de gemeente Bethel op Roem en ook vandaag mag ik het interview afnemen van onze gast. We hebben een hele bijzondere brada in de studio en zijn naam is Stephen Chilipsi. Klopt dat?
2: Ja, goedemiddag en goedemiddag luisteraars.
1: Hoe gaat het met u?
2: Prima.
1: De mensen zullen wel denken, heb ik een blakasnesi daar zo?
2: Nou, er zijn mensen die me blakken sneezen, maar anderen komen zelf black Chinese. Mensen zeggen gewoon sneezen tegen mij.
1: Waarom?
2: Sneezen.
1: Door die naam, hè?
2: Terwijl de meeste mensen niet weten hoe ik heet, hè? Ze kennen me allemaal bijna.
1: Black Chinese.
2: Nee, dat is Witje.
1: Witje?
2: Witje.
1: Oké.
2: Van Wittenberg, dat is een voetbalnaam. Als ik dat zeg, dan weten anderen precies wie ik ben.
1: Oké.
2: Maar de meeste over straat kennen me maar als Witje. Dat is mijn bijnaam.
1: Oké.
2: Ik heb me nog gegeven dat iemand me thuis komt zoeken. Goedemiddag, meneer. Is Wittenberg thuis? Dat is Wittenberg.
1: Die woont niet hier.
2: Maar ja.
1: Hield je van voetbal dan?
2: Oh ja, man. Ik heb gevoetbald tot en met mijn 27e jaar heb ik actief gevoetbald.
1: Serieus?
2: Actief gevoetbald. Ik ben wel laat begonnen, hoor. Ik ben laat begonnen als een laadbloeier. Dus als ik eerder was begonnen, had ik het verder geschopt.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Helaas pindakaas.
2: Maar ja, voetbal is niet belangrijk in Suriname, hè. Dat zeg ik, hoor. Sporten is in Suriname, als het ware, deels je tijd voor doen. Als je tijd,
1: zeg je dat echt wel?
2: Serieus.
1: Of gewoon een hobby?
2: Is een hobby. Probeer het niet op een professioneel niveau te gaan doen in Suriname. Anders moet je vanaf het begin gefocust zijn. Weet je, een plan hebben uitgestippeld en je houdt daar een, op vroege leeftijd moet je naar het buitenland gaan. Want ik ben het mening niet gedaan, zolang je groeit, moet je door blijven groeien. En niet daar, zolang je plafond hebt bereikt, moet je daar dan uit die organisatie gaan en een andere organisatie gaan waar je verder kan groeien. En dat hebben we. Individuele sporten is wel makkelijk in zijn jaren. Maar teamsporten...
1: Gaat moeilijk, hè?
2: Gaat moeilijk. Teamsporten gaat het moeilijk.
1: Oké, wat zouden de luisteraars nog meer mogen weten over Witje? Als ik je Witje mag noemen nu.
2: Nou, ik ben vader van twee. Ik ben een weduwnaar. Ik ben iemand die...
1: Welke man bent u?
2: Ik ben een tweeling.
1: Je bent echt tweeling?
2: Ik ben een tweeling.
1: Identiek? Lijken jullie op elkaar?
2: Nee. Qua sterrenbeeld ben ik een tweeling.
1: Oh, sorry.
2: Sterrenbeeld.
1: Oh.
2: Dat je dat bedoelde, sterrenbeeld. Ik geloof niet echt in dat soort dingen.
1: Ik bedoel dingen. Geloof je echt in sterrenbeeld?
2: Nee. Er zijn wel soms gelijkenissen, maar ik ben niet een persoon die gaat zitten kijken. Hey, wat zeggen de sterren? Oh nee, dat niet.
1: Je bent je eigen ster.
2: Je bent je eigen ster.
1: Ja, toch? Dus je ziet namelijk ook aan de sterren, Taki.
2: Ja.
1: Maar we hebben Stephen hier, omdat we een beetje een vrij gevoelig onderwerp gaan bespreken. Ja, toch?
2: Ja.
1: Je zei het daarnet ook bij de introductie dat je weduwnaar bent.
2: Klopt.
1: En nog niet heel lang nog.
2: Nee, nu pas even kijken. Dat is gewoon afgerond, 1,5 jaar.
1: Stephen is 55 jaar. En eigenlijk 30 jaar was je dus met Marcia.
2: Ja,
1: Nee,
2: 25. Ik ken Marcia vanaf mijn 30ste jaren.
1: Ik heb
2: twee weken na mijn 30ste verjaardag heb ik haar leren kennen. Ze zou in feite op mijn verjaardag komen, maar ze konden mijn huis op een of andere reden niet vinden. Met een nicht die me aan haar heeft voorgesteld.
1: Ik hoor van love stories, mensen die me kennen, hoor. Believe me. Maar hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
2: Dat is wat ik eerder zei, door de nicht. Hè? En ik was toevallig in de discotheek toen ik voor het eerst zag. En ik was in feite, ik vond de nichtje leuk, maar het leeftijdsverschil was te groot, weet je.
1: Was ze jonger of was ze ouder?
2: Was 10 jaar jonger dan mij.
1: Dus
2: ik had in Suriname moest zeggen, hey, tak los los, je bent dat boord voor. Ik dacht, waar gaan we hiermee naartoe? Vier jaar heb ik Marcia leren kennen.
1: En Marcia is je ouder dus ja, zij was rijper.
2: Marcia is Marcia rijper, ja. Marcia en ik hebben een leeftijdsverschil van 5 jaar. Weet je, en... het is toch iets, we hadden heel veel gemeen, ik kan me nog heugen. Het belangrijkste dat we gemeen hadden is dat we beiden wilden trouwen, weet je.
1: Mm-hmm. Dus vanaf het begin wisten jullie hoe we willen trouwen?
2: Het was geliefd op eerste gezicht, dat moet ik wel eerlijk zeggen. We hebben van elkaar leren houden, we hebben gedate eerst.
1: Mm-hmm.
2: En toen we zagen dat die plannen strookten met elkaar en toen zijn we een relatie met elkaar aangegaan.
1: Mm-hmm.
2: En ik moet zeggen dat ik dankzij Marcia een herboren christen ben geworden, want ik dacht eerst geloof, je bidt elke dag en je bent gelovig.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is meer dan dat, je moet een herboren christen zijn. En zoals altijd in het leven heb je ups en downs, ook in het geestelijk leven, weet je.
1: Mm-hmm.
2: Ik leg mensen ook altijd uit als ik over de Heer praat. We gaan een ik weet het uitleggen.
1: Mm-hmm.
2: Je hebt mensen die met een boei om hun hand lopen. Mm-hmm. Die geprepareerd wordt. Weet je, en dan...
1: Dat is hun kracht.
2: Dat is hun kracht voor jarenlang. En dan moet je na een gegeven moment moet je weer dat ding gaan versterken. Maar ik zeg, die boei die God ons geeft is eentje waarmee we dagelijks bezig zijn.
1: En het is onzichtbaar.
2: Weet je, het is een onzichtbare boei. Je ziet het niet. Maar we zijn dagelijks met God bezig. We onderhouden de band met de Heer dagelijks.
1: Mm-hmm.
2: En Hij is voor ons die tapu.
1: Yes.
2: Die dekking. Hij is degene die voor ons in het vuur gaat, weet je.
1: Mm-hmm.
2: En zo leg ik dan mensen uit, hoor.
1: Mm-hmm.
2: God geeft je die zekerheid. God geeft je die kracht. En niet die boei, dan moet je iemand gaan betalen. God hoeft het niet te betalen.
1: Mm-hmm.
2: Alleen de verhouding met de Heer hebben.
1: Is belangrijk.
2: Met de Heer hebben. En ik moet het onderhouden.
1: Mm-hmm.
2: Dat is belangrijk.
1: Maar relaties moet je onderhouden. Dan blijven ze in stand, hè?
2: Relaties moet je onderhouden. En dat is ook iets dat ik van Maas geleerd heb, weet je.
1: Mm-hmm.
2: Met en ik is om trots op te zijn, maar soms wil je gewoon opgeven, weet je.
1: Mm-hmm.
2: En daarom zeg je dat je steeds in relatie verder moet gaan.
1: Mm-hmm.
2: Je komt eerst met elkaar, ja? je komt bij elkaar. Mm-hmm. En dan ga je naar de next level. Als je niet met elkaar trouwt, moet je met elkaar samenwonen.
1: Mm-hmm.
2: Of er komt een kind erbij, maar als je blijft op hetzelfde niveau, ga je uit elkaar groeien.
1: Mm-hmm.
2: En op een moment dacht je van, hey, laten we even een pauze nemen. Toen zei ze, jij bent goed ziek, no?
1: Mm-hmm.
2: Hoe ga ik dit aan mijn ouders vertellen?
1: Pauze, naar je score.
2: Dat bedoel ik toch?
1: Oh nee, pauze.
2: Van, hey, jongen, hey. Jezus, maar je hebt het niet gepikt, weet je.
1: Mm. Maar wat dacht je?
2: Ze is een fighter.
1: Ah.
2: Ze is een fighter. En ik dacht, je moet werkelijk vechten voor je relatie. Je moet niet makkelijk opgeven.
1: Mm-hmm.
2: En als je getrouwd bent, geloof me.
1: Helemaal dan, hè?
2: Kan je niet zeggen van, hey, we gaan een pauze nemen. Of ik kom vandaag niet thuis. Of ik ga bij mijn moeder slapen.
1: No,
2: dat gaat niet op. Of dat je 2 dagen buiten de stad gaat slapen.
1: Zonder met je
2: vrienden. Zonder je partner te melden. En ze die vrienden niet eens kennen, weet je. Mm-hmm. Dat soort dingen kunnen niet. Dat kan niet.
1: Mm-hmm. Dus het is echt... het is anders in een relatie dus.
2: Ja, en het mooie ervan is als je van elkaar leert houden.
1: Mm, leert houden van iemand,
2: ja.
1: Vertel.
2: Die liefde groeit, weet je.
1: Mm-hmm.
2: Het is geen liefde op het eerste gezicht geweest.
1: Mm-hmm. Maar dat is soms verliefdheid en dat kan dus op een gegeven moment van dimmen.
2: Ik moet zeggen, ja, het verliefdheid, ja.
1: Mm-hmm.
2: Ik moet zeggen, het is soms op de meest simpele momenten dat kijk je, dan denk je van... Oh. Weet je wanneer ze misschien bezig is die oven schoon te maken?
1: Mm.
2: Ik heb een juweel van een vrouw en dan zeg je het ook tegen haar, weet je. En dan, soms zeg je niet altijd, maar dan voel je je happy.
1: Mm-hmm.
2: Maar relaties moet je leven nog houden, weet je.
1: Mm-hmm.
2: Communicatie is
1: heel
2: belangrijk. Communicatie.
1: Maar we zeggen dat zo vaak, communicatie. En toch gaat het mis in relaties. Wat gaat verkeerd?
2: Dat moet je communiceren.
1: Wat is goed communiceren dus?
2: Communiceren is wederzijds.
1: Mm-hmm.
2: Jij praat, ik luister. Ik luister naar jou, jij luistert naar mij. En je gaat in op hetgeen. Ik zeg, communicatie niet alleen. Ja, nee, oké, ja, nee.
1: Mm-hmm.
2: We gaan praten over hetgeen zich voordoet. En dan kom je met
1: voorstellen.
2: Mm-hmm. En dan ga ik kijken wat we eraan kunnen doen. Het is... Meer dan praten alleen.
1: Mm-hmm.
2: Mensen denken dat als je naar me luistert, dan communiceren we niet. Als ik mm-hmm. alleen praat,
1: mm-hmm.
2: communiceren we niet.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, en dan...
1: Dat gaat niet lukken. Ik las iets vanmorgen. Ik denk vanmorgen hoor. Zielen ontmoeten elkaar niet zomaar. Het is something intentional. Dus we ontmoeten mensen niet zomaar. Hoe sta je daar tegenover?
2: Ik heb dat gevoel ook, weet je.
1: Mm-hmm.
2: Sommige momenten zijn gepland gewoon als je naar het leven kijkt, weet mm-hmm. je. En denk van, hé. Maar als ik bij die winkel was gestopt,
1: mm-hmm.
2: toch?
1: Mm-hmm.
2: En die door was gereden. Zou die moment niet komen.
1: Mm-hmm.
2: Zo die heel ander moment zijn. En dan was de persoon misschien niet daar.
1: Mm-hmm.
2: En dan was het een heel
1: ander verhaal geworden.
2: Weet je, elke actie triggert een reactie met zich mee.
1: Mm-hmm. Want je zei in het begin daarnet ook, ik ben dankzij haar, Marcia, ben ik een wedergeboren christen.
2: Ja, ik dacht dat ik gelovig was.
1: Mm-hmm.
2: Totdat dominee Starks
1: mm-hmm.
2: me erop geweest heeft van, hé broeder, je weet dat er een God is, maar je hebt hem nog niet in je leven aangenomen.
1: Mm.
2: En de manier waarop het is toegegaan, was me gebeden. Mm. En tijdens het gebed ben ik in trance geraakt. Ik heb gehuild. En ik ben weer langzamer uitgekomen. Langzamer uitgekomen, weet je.
1: Begreep je toen dat werkelijk een God is?
2: Nee, ik weet dat er een God is. Ik weet dat er een God is, maar alleen...
1: Maar wat ging je om toen dan?
2: Ik was dankbaar dat ik mijn leven aan de Heer had gegeven, weet je. Ik heb toen met alles dat daar buiten was, heb ik toen... Heb ik een streep getrokken, ben ik. Want je weet, we zijn Creolen, je wordt anders opgevoed. Mm-hmm. Negroes, maar zeg men eenmaal. En er zijn gewoontes en dingen die men cultuur noemt. Mm-hmm. Terwijl cultuur meer, veel meer dan dat is.
1: Mm-hmm.
2: En toen ik afstand nam van alles, toen hebben mensen me kwalijk genomen, weet je. En ik dacht van nee.
1: Welke mensen? Je familie of?
2: Ja, direct de familie gewoon, weet je.
1: Mm-hmm.
2: Dat is niet voor mij.
1: Mm-hmm. Maar kiezen voor Jezus is ook radicaal stoppen met heel veel dingen.
2: Klopt. Mm-hmm. Klopt. En ik was vroeger bang. Ik dacht van, hé, als je vandaag zo bent en je kiest voor Jezus, dan ben je morgen direct zo. Maar het is een proces.
1: Het is een proces,
2: het
1: klopt.
2: Het is een proces dat langzaam gaat, weet je. Het is een proces.
1: Mm-hmm. Yes. Oké, dan gaan we terug naar dat wat ik had gevraagd. Over, we ontmoeten mensen dus niet zomaar.
2: Klopt.
1: Heb je dat gevoel ook van Marcia, dat je er niet zomaar hebt ontmoet?
2: Ja, sowieso, sowieso. Dus als ik eerder zei, dankzij haar, weet je.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb me geheugen dat ze een keer de telefoon heeft gepakt en me heeft gebeld. En zei van, jong, als je denkt dat ik op jouw telefoontje wacht, dan heb je het glad mis hoor.
1: Dat zei ze.
2: Ja, want ik had niet gebeld. En toen is het aan het rollen gekomen, weet je. Toen hadden we frequenter gesprekken. Gingen we met elkaar uit. En van de een komt het ander, voorgesteld aan haar ouders. En ze heeft kennis met mijn ouders gemaakt. En het proces, voordat we getrouwd zijn, ben ik bekeerd.
1: Mm-hmm.
2: Was zo, want we hadden huwelijkssessies, weet je.
1: Mm-hmm.
2: En toen kwam weer counseling.
1: Counseling, ja.
2: Counseling hadden we. En dus het was spannend was naar het huwelijk toe, want ik dacht van, hey, wat ga ik tegemoet? Dus we zijn na een aantal huwelijken geweest, zodat ik kon kijken. Want geloof me, als je iets niet meer hebt gemaakt, weet je niet hoe je te gedragen, weet je. Dus
1: mm-hmm.
2: we zijn een aantal huwelijken geweest, zodat ik kon kijken, weten hoe de dag eruit zou zien. En het leuke van is dat we alles zelf hebben voorbereid.
1: Dus samen?
2: Samen,
1: wow.
2: Ja. Alles. Van het drukken tot de kaart, het plannen van de dag. Weet je, maar dan sta je dag de dag waarop je trouwt en je ziet dingen verkeerd gaan. Maar je kan niet weglopen en zeggen van, je moet gewoon regelen aan sneller.
1: Ja.
2: Nee. Je moet iemand zijn die...
1: Niet overneemt
2: niet
1: en
2: overneemt,
1: zo.
2: Overneemt, weet je. Maar dan toch zie je dingen verkeerd gaan. Maar jij weet waar alles is en je denkt van, hé. Hey.
1: Ja.
2: Maar je kan niet, je moet daar blijven staan, weet je.
1: Wat is het mooiste dat je hebt geleerd uit het huwelijk? Het mooiste van haar ook.
2: Dat je elkaar moet vertrouwen.
1: Mm-hmm.
2: Dat je voor elkaar moet zijn. No matter what. Want geloof me. Ook in mijn mijn huwelijk waren er strubbelingen.
1: Ja, alle huwelijken, denk
2: ik,
1: toch?
2: We hadden nog geen kinderen en... Maar ze is een keer gewoon weggelopen, weet je. Simpel om het feit omdat ik niet wist hoe man te zijn. Je denkt van, je weet, ik wil liever toch bij mijn ouders. En je doet precies wat je vader doet, hè.
1: Ah.
2: Onze ouders zijn onze role models. En daarom zeg ik dat je een gezin bestaat uit vader, moeder en kinderen. En niet de moeder alleen. Want ik heb mijn vader die werkte op Paranam. En we gingen niet zo vaak uit. Maar bij Marcia thuis gingen ze met elkaar op stap, weet je. Papa, die kinderen of... En de eerste 2 maanden waren we thuis en het was ik naar het werk, zij naar het werk, mee naar huis. Maar we deden niet samen. Dus een dag uit huis gaan en zeggen van nee, het werd me te veel. Ze is naar huis gekomen en toen hebben we erover gesproken. Dus,
1: daarom die communicatie is belangrijk, ja.
2: Ze heeft niet mee gezeten voor zichzelf. Ze heeft me uitgelegd waarom ze zo gehandeld heeft. En toen dacht ik van hé, nee. En er was ook een beetje struggle daar thuis. We zijn verhuisd vandaar. We zijn toen bij de moeder thuis gaan wonen en een tijdje bij zusvader gewoond, die was voor een maand zo, toen waren we alleen in het huis en vandaar dit weer naar de moeder en vandaar dit voordat mijn dochter geboren zijn, toen zijn we zelfstandig gaan wonen in zijn eigen huis. Maar in je leven komen de dingen op je pad en als je met z'n tweeën dingen, laat maar zeggen, issues kan aanvechten, door een goede communicatie, dan gaat het met de Heer als voorhoede.
1: Dan moet het werken.
2: Dan moet het wel lukken, weet je. Kijk, zelfs tijdens de moeilijke dagen.
1: Welke moeilijke dagen?
2: De laatste dagen van het leven. Hebben we echt gebeden en ze heeft me enorm gesterkt, weet je. Ze heeft me enorm gesterkt.
1: Je hebt wel momenten toen wel gehad van, als je bijvoorbeeld weggaat, hoe ga ik verder? Heb je dat gehad?
2: Als ik wegga, welke zin?
1: Dus als zij zou zeggen, ze zou bijvoorbeeld niet meer leven. Heb je daaraan gedacht?
2: Ik ga eerlijk zeggen, dus thuis, het werk dat ik doe ben ik niet vaak thuis. Dus Marcia deed de meeste dingen. En Marcia is iemand die moet altijd even zeggen van, hey Steven, die broek is van jou. Jij hoort die broek, jij moet, maar jij bent man in het gezin. En als je fases had waarbij ik me een beetje slapachtig, zei van, hey, vergeet niet, jij bent man in het gezin, hè. Je taak als man, innemen, weet je, het geestelijke bijstand van de Heer, maar jij bent die man. En ze heeft ook altijd de ruimte, en je, als vrouw moet je je man de ruimte geven, ook want je hebt een beetje dominante vrouwen soms.
1: Maar je moet die man wel de ruimte geven.
2: Ja, en Marcia was iemand die een beetje dominant was, maar je moet de man de ruimte geven om man te zijn. Anders ga je problemen krijgen, weet je. Dus ik kreeg de ruimte om man te zijn. Ja.
1: Maar heb je dat gehad? Dus plotseling van, oké, wat als de plotseling er niet meer is, hoe ga ik verder?
2: Ik dacht altijd, weet je, van jongen, dat ik eerst zou gaan, weet je. En
1: heel oud zou worden samen.
2: We eerst oud met elkaar zouden worden.
1: Ai.
2: En ik dacht, als ik er niet meer ben, dan is het toch die sterke vrouw die door alles heen zou kunnen, weet je.
1: Maar God heeft anders bepaald.
2: God heeft anders bepaald, weet je. Zij is in dit geval eerst gegaan en wat me eens vreselijk heeft geraakt is dat we in een echtparenclub zitten. Hè? We zaten in een echtparenclub. En er werd een app gestuurd. Zo, het heeft me echt geraakt. Hè?
1: Het was na de dood.
2: Na de dood, hè.
1: Ze hadden zich vergist om toch iets te sturen.
2: Nee. Dus een, ik ben ook in een businessgroep, toch? Maar er was een reminder gestuurd in die groep van hey, die club, echt parenclub heeft een meeting zo'n dag, vergeet niet. En mijn naam was niet in. Ik ben wel met de feit op de neus gedrukt en dacht, damn, ik maak geen deel van die club meer uit, hè?
1: Yes.
2: Ik ben gewoon zo boeps eruit en. Ondanks het feit die broers met je gebeden hebben in de tijd van nood, want ze, daar stonden ze klaar voor me, weet je. Maar je bent geen deel meer van die club. Want je bent de weduwnaar. Het heeft me echt
1: geraakt.
2: Geraakt.
1: Maar hoe ben je er daarna verder mee omgegaan?
2: Ik heb er niet meer aan gedacht, weet je. Ik dacht van, het was, we deden leuke dingen met elkaar, hele leuke dingen met elkaar, weet je. Vanaf we getrouwd zijn, en heel veel kinderen hadden, zaten we al in die club bij elkaar, weet je. Onze kinderen zijn in de club opgegroeid. En op de een of de andere dag, dan ben je geen deel meer van die club.
1: Wauw, tof, hè?
2: Ja, man. Het doet je wel wat, hè.
1: Mm-hmm.
2: Tof. Maar zo zit je dat je verder moet gaan, want zij gaan verder.
1: Ja.
2: Toch? Je denkt, zou het erbij kunnen komen? Je bent
1: je hoort er niet meer bij. En dan ga je jezelf pijn doen, hè?
2: Je klopt, je gaat je pijn doen als je daar zit.
1: Als je daar zit. Jij moet op jouw manier
2: je
1: doorgaan.
2: Gaan,
1: want je zei daar net over, de dood is geen einde.
2: Nee, de dood is geen einde.
1: Dat zei je in het vorige gesprek.
2: Ja, klopt, dat is voor de dood is geen einde. De dood is niet het einde van ons.
1: Waarom zeg je dat? Want soms denken we van, ja, de dood is dan stopt alles.
2: Nee, ik weet dat de mens bestaat uit lichaam en ziel, weet je.
1: Mm-hmm.
2: Onze ziel leeft voor.
1: Mm-hmm.
2: En wanneer het tijd is, wanneer de Heer komt, ik weet niet waar het onze ziel naartoe gaat, dan ga je straks iets vertellen.
1: Mm-hmm.
2: Dan moeten we ready zijn, weet je, om als herboren christenen terug met Jezus te komen. Als sideline vertel ik dit.
1: Mm-hmm.
2: Mijn broertje had dan een verkeersongeval op de motor met een nichtje, waarbij mijn nichtje is komen te overlijden.
1: Mm-hmm.
2: En hij lag daar op de grond en hij hoorde plotseling alleen maar gospel muziek. Dat is wat hij me verteld heeft. En hij zag een groot licht van boven naar beneden op hem komen. En hij hoorde plotseling die mensen zeggen, hij gaat het niet halen. En voor zijn geluk was de ambulance net. Mensen dienden hem zuurstof toe. Dus voor zij die zeggen dat er geen God is, dat er niets is in het hiernamaals.
1: Dat is niet waar, hè?
2: Dat is helemaal niet waar.
1: Mm-hmm.
2: Dat is helemaal niet waar.
1: En dit is alleen zijn verhaal, maar zoveel anderen hebben soortgelijke verhalen.
2: Soortgelijke verhalen, weet je. Mm-hmm. Ik vertel wat hij me heeft.
1: Er is een God.
2: Er is een God.
1: Mm-hmm.
2: En kijk, die fles is gemaakt. Toch?
1: Mm-hmm.
2: In een fabriek. Het is gemaakt door de fabrikant.
1: Mm-hmm.
2: Wij mensen zeggen, we kunnen er niets van staan. We moeten een creator hebben.
1: Yes.
2: En de mensen zien die creator als
1: een booming something.
2: Ja, mm-hmm. Maar het is een bigger being dan ons.
1: Dan ons, ja, klopt.
2: En ik noem hem God.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, en de mensen geven hem een andere naam. Maar, en ik heb gezien wat de Heer in mijn leven kan doen, weet je. Dus ik zei, die challenge die ik had op het werk, toch? Dat men vond dat ik niet, het werk niet zou kunnen doen, maar dat door gebed er toch deuren open gaan, weet je. En ik zeg altijd, en vanaf dat moment heb ik één ding altijd voor ogen gehouden. Niets wordt op
1: een
2: dienblad voor je gelegd, weet je. Je moet werken naar dingen toe.
1: Mm-hmm.
2: En als je struggles tegenkomt in je leven, is dat voor mij het bewijs dat de bigger dream al klaar staat om te wachten, weet je.
1: Yes, klopt.
2: Ik moet die boundaries moet ik omverwerken om daar te komen. Dan moet dat me extra kracht geven.
1: Mm-hmm.
2: En me extra kracht geven om mijn doel te bereiken. Maar het gaat me niet uit het veld slaan.
1: Yes. En dat zou iedere persoon moeten hebben.
2: Dat
1: dus
2: zou iedere persoon moeten hebben.
1: Mm-hmm. Doorzettingsvermogen.
2: Doorzettingsvermogen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik soms wat andere dingen betreft, je begint, het is zoals mij hoor, daartoe ben ik. Als iets me niet interesseert, dan is het heel even, en dan is het, ik hou het voor gezien, weet je.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, mijn interesses gaan uit naar hetgeen waar ik van hou. Dat is, ik doe fotografie. Dat is iets dat ik mezelf heb aangeleerd. Het maken van palletmeubels heb ik mezelf in de COVID-tijd aangeleerd. Dat ik heel veel vrije tijd had.
1: Mm-hmm.
2: En het meest belangrijke is dat je de tools moet hebben om het goed product af te leveren.
1: Mm-hmm.
2: Weet je. Om een herboren christen te zijn, is maar één toer en dat is de Heer. En de Heer hebben we nodig.
1: Zou je een leven kunnen indenken zonder hem? Hoe zou het eruit zien?
2: Ik zou bang zijn om zonder de Heer te leven, hoor, geloof me. Ik zou niet durven de plaats alleen toe te gaan. Want geloof me, zoals je zegt, er is veel meer tussen hemel en aarde. En ik weet dat de Heer overal is als je Gods naam aannoemt.
1: En hij beschermt ons,
2: beschermt,
1: hè?
2: Ja.
1: Voor de dingen die we soms niet eens zien.
2: Klopt. Klopt, echt waar. Soms vraag je af van mij, stel het er een slang. Maar hoe heb ik die slang gezien voordat die slang mij gezien heeft?
1: Ja, start again. En dan nog, kijk, soms hebben we momenten, kijk, vooral als het zaken hebben, te maken hebben met de dood. Dat we op een punt komen, denk ik soms, hoor. Dat we teleurgesteld raken in God. Heb je dat ook gekend?
2: Ik was niet teleurgesteld. Zo niet. Ik ben blij, ik weet dat Marcia daar waar ze is, beter is, beter heeft. Ik ben de Heer dankbaar dat hij eruit die misère heeft gehaald. Ik vind het alleen jammer dat ze het zonder haar verder moeten doen, weet je. Dat zijn soms hele leuke momenten. Dingen die je meemaakt, denk je van, hé, dit moet ik aan Marcia.
1: Ja, ik zou je net
2: maar
1: dat vragen.
2: Maar kan ik het niet vertellen, weet je?
1: Ik zou je dat net vragen. Heb je dat niet, dat je soms je telefoon wil pakken om te bellen en zeggen, hé, Marcia, dit is gebeurd.
2: Dit moet ik aan Marcia, of dit moet ik aan Marcia. Er zijn dingen waarachter ik ben gekomen nadat Marcia was overleden. Van, nee, dit moet ik. Ik kan het niet vertellen, weet je. Mm-hmm. Want ik heb vaak over dingen gesproken, over mensen gesproken die close bij ons waren. En dan kom je achteraf te weten waarom bepaalde mensen zo handelen.
1: En dan wilde je dat vertellen.
2: Vertellen. Uh-huh. En dan denk je, je kijkt uit naar het moment om naar huis te gaan. Om,
1: en dan denk je,
2: weet je, want ik besprak bijna alles met Marcia. Als er dingen op het werk gebeuren, dan hadden we soms ook confidentiële dingen. Maar ja, maar dan weet ze dat hoe zij ermee omgaat, weet je. En iets dat ik op het werk heb, is dat ik nooit heb gezegd, mevrouw. Ik zeg altijd Marcia. En je weet dat Marcia mijn vrouw is. Want ik vind dat, en mijn kinderen ook aan hun naam. Hè? Mm-hmm. Ik zeg niet mijn dochter of mijn kind of, zoals sommige mensen zeggen, vrouwtje thuis. Waarom die vrouw aan de naam? Zodat die mannen weten hoe je vrouw heet. Als je die naam noemt, dan praat je over je vrouw. Weet je?
1: Zuiver.
2: Snap.
1: Mm-hmm. De mooiste les die je hebt geleerd uit hieruit. Want we zijn altijd, kijk, dingen zijn misschien onplezierig, maar achteraf, want nu is het bijna 2 jaar straks, toch?
2: Ja.
1: Wat heb je toch wel eruit mogen leren?
2: Uit die 2 jaar? Mm-hmm. Oh, eerlijk zeggen. Marcia deed heel veel.
1: Je bent er meer van waarderen toen.
2: Echt waar. En ik denk dat als ik met alles in mijn leven krijg, dat ik die persoon dubbel en dwars. Maar dan denk ik soms weer, is het eerlijk naar Marcia toe? Weet je. Net als van iemand anders gaan, dat ik nu met een andere blik, weet je. Veel meer waardering. Ja, die Marcia die waardering heeft gegeven.
1: Maar als je het opnieuw zou moeten doen, had je in plaats van hoe je een 7 zou halen, had je nu wel een 9 gehaald.
2: Ja, een 9 gehaald, geloof me. Want we zijn mensen.
1: Mm-hmm.
2: We hebben tekortkomingen. Maar ik zeg, communicatie is de key. En dat hadden we, weet je. Ik heb me dat ooit eens een auto had gekocht. Ik had er gezegd die auto zou kopen. Ik heb daar niet meer bij betrokken bij de koop van die auto. Ik kom een dag met die auto thuis. Ze heeft helemaal niet met me gesproken.
1: Wat hadden we wanawagi?
2: Ik weet niet. Ik vond het niet nodig om die andere auto te verkopen en een andere te kopen, weet je. En wij mannen doen soms impulsieve dingen. Wat dat betreft,
1: you need a wife.
2: You need a wife, echt waar. Mannen hebben een vrouw nodig. En ik heb echt een vrouw nodig die daar aan het toontje. Hé, hey, Barara, die daar. Blijf in het gareel, Sabi, toch?
1: Mm-hmm.
2: Niet uitwijken, Sabi. Maar die backing geef.
1: Mm-hmm.
2: En die vrouw is die je nodig hebt. Want als je niet kon doen van alles en nog wat lachen, weet je. Fun hebben. Er waren ook moeilijke momenten. Maar ik heb er nooit een dag uitgescholden. Met krachttermen. Ja, natuurlijk een gezeur of een straf. Maar niet met ma en pa.
1: Die waren ergens anders.
2: Nee, dat soort dingen. Ik heb nooit zo te
1: gesproken. Dus
2: altijd respectvol. Nooit uitgescholden. En ook als dus zou het uit je mond willen komen, je doet het niet. Want wij mannen, die gaan niet staan. Ook al schel die vrouw je uit. Als man kan je niet staan schelden naar een vrouw duwen. Het is verweefd doen, als ik het zo mag zeggen, als ze alles tekenen. We gaan als man niet met de vrouw staan schelden. Echt niet. Zo hoort het niet. Dan loop je weg en dan kom je thuis als ze afgekoeld is. Maar we gaan niet over en weer staan. Jong man dit en jong nee dat. Dat is,
1: het is ongepast.
2: Het is ongepast. Het is ongepast.
1: Ongepast.
2: Ongepast.
1: Kijk, stel en luister nu mensen naar Lim FM, koppels. Toch? Wat waren er net erover? Als je het opnieuw zou kunnen doen, zou je wel nu een 9 willen scoren. Om wat zou je hen adviseren? Want sometimes you take things for granted. Het is er, dus ja, ik ga ermee om zoals ik denk dat het hoort. Maar wat zou je hen adviseren van weer in Obrada? Of sa? Wat zou je hen zeggen?
2: Bespreek met je vader om wat je goals zijn. Waar jij naartoe wil, waar zij naartoe wil, weet je? En dan stippel je een pad uit voor jullie gezamenlijke doelen. Zodat je on track blijft.
1: Yes.
2: En geloof me, er gaan tegenslagen komen. Maar samen zijn je sterk.
1: Sterk, klopt.
2: En waar er twee zijn, is de Heer altijd aanwezig.
1: Vooral
2: hetzelfde nastreef, klopt.
1: Yes.
2: Dat is hetzelfde nastreef. En laat niet je laten derailen. Blijf on track, stay on track.
1: Yes.
2: Met de Heer.
1: Amen.
2: Als je leider.
1: Yes. En tenslotte, want om taboe, helaas hè.
2: Yes.
1: Maar ik vond het een bijzonder mooi gesprek. Voor degene die ook iemand, hun liefje, hebben kwijtgeraakt, als ik het zo mag noemen, kwijtgeraakt. Die is overleden en die luisteren nu naar jouw stem. En ze zeggen, Steven, ik heb het ook meegemaakt. Weet je, mijn liefje is er niet meer.
2: Ik ga eerlijk zeggen, ik heb mensen gesproken en ook iemand gesproken. Ik heb twee collega's die is vrouw overleden waren. Die hebben me echt gebeld en we hebben gesproken. En ik kom nog een mattie tegen en zeg me van, hey, doe alles op jouw tijd. Weet je?
1: Doe alles op jouw tijd.
2: Op jouw tijd. Laat niemand je zeggen dat het te vroeg of te laat is. Of dat je dit moet gaan doen of dat moet doen. Doe alles op jouw tijd. Wanneer je ready bent, broertje, wanneer je ready bent.
1: Dus gun jezelf.
2: Gun jezelf.
1: Om te kunnen rouwen.
2: Om te rouwen, ja. Om te recoveren.
1: Om te recoveren.
2: Om te recoveren. En je recovert nooit, geloof me, helemaal. Want je recovert helemaal, maar je gaat momenten hebben waarbij je
1: altijd weer terug gaat denken.
2: Aan de persoon, weet je. Altijd terug gaat denken. Vooral als je kinderen met elkaar. Als je geen kinderen met elkaar hebt, is wat anders, hè. Maar je hebt kinderen met elkaar en dat maakt dat je dichter naar elkaar toe groeit.
1: Yes. Ik denk dat ik wil afsluiten met dat wat ik las, hè. Ik kreeg het gisteren en dat ik zei van een overleden dierbare hoef je niet los te laten. Je moet hem anders gaan vasthouden.
2: Ja. Ja, heb de persoon in je hart.
1: Ja, daar moet je hem vasthouden.
2: Dan
1: je hart.
2: Zo vasthouden. Ja, geloof me, je hart kan heel veel aan.
1: Gelukkig, hè.
2: De persoon komt niet uit je hart.
1: Nee,
2: ze blijft daar binnen. En ook al heb je een andere partner. We hoeven niet alles met elkaar te delen, dus. Er zijn momenten waarop je dan aan de persoon gaat denken. En,
1: ja.
2: Je smilt gewoon. Of als je naar je kinderen kijkt, en ik kijk naar mijn kinderen, hè.
1: En ze lijken op hun mama.
2: En ik zie allemaal fases van Marcia.
1: Wow.
2: Zie ik beide dochters van me terug.
1: Mm.
2: Beide dochters van me terug. Ik heb laatst nog een foto gehad. Maar ik dacht dat ze op Sifra leken.
1: Mm-hmm.
2: En ik zie gewoon mijn jongste dochter in Marcia. Een foto die ik nog nooit had gezien. En de zussen konden het beamen.
1: Mm. Dat is mooi, hè?
2: Dus als ik naar mijn dochters kijk, zie ik dat terug.
1: Yes. Dus ze blijft voortleven.
2: Ze blijft voortleven. Ze blijft voortleven.
1: Dat is mooi. Dat is mooi. Dankjewel, Steven.
2: Nee, graag gedaan.
1: Het is een bijzonder mooi gesprek. Gevoelig, maar het is gelukt.
2: Ja.
1: Het is gelukt om erover te praten. We hebben, ik denk dat genoeg luisteraars bemoedigd zijn, gesterkt. Vooral degenen die ook het doorgaan nu.
2: Klopt, het is geen makkelijke moment.
1: Doe alles op je tijd. Het is een heel mooi advies. Doe alles op je tijd.
2: Het is niks als waarom wij.
1: Ja. Maar God zegt, daarom jij.
2: Dus dat,
1: ja, toch?
2: Dus
1: hij weet precies waarom hij dingen toelaat. Ja. Soms begrijpen we hem niet.
2: Niet.
1: Maar als je soms, net als we daar net gedaan hebben, je gaat terug, dan begrijp je ook weer. Ik heb haar niet zomaar ontmoet.
2: Klopt, ik heb haar niet zomaar ontmoet.
1: Omdat zo'n juweel in mijn leven zou onmisbaar zijn. En behalve dat ze heeft zoveel meer waarde gestopt.
2: Klopt.
1: In jouw leven.
2: Ja.
1: En nu is het tijd natuurlijk dat je doorgaat.
2: Ja.
1: En het beste van verder maakt.
2: Als ik hiermee mag afsluiten.
1: Mm-hmm.
2: Toen ze overleed, zei ze mij van Steven. Je moet niet huilen. Hè? Want toen de arts zei, dus, we gaan naar het einde toe. Je moet niet huilen, want ik ben niet bang. Het komt goed.
1: Het komt goed.
2: En dat heeft ons enorm gesterkt.
1: Jullie allemaal, hè?
2: Ja, man.
1: Het komt
2: en
1: goed.
2: Dat gebruik ik ook als ik...
1: Down ben?
2: Down ben, weet je. Het komt goed.
1: Goed.
2: Want zij is niet bang. Ik ben niet bang. Zij was niet bang. Dus...
1: Het komt goed.
2: Het komt goed.
1: Amen. Het komt goed.
2: Het komt goed, ja.
1: Luisteraars, dit was het. Het was een heel mooi gesprek met Steven Witje.
2: Hij weet je niet.
1: Hij weet je. Onze blakke sneesie. In de studio. Hele fijne man. Powerful. En we hopen van harte dat u bent bemoedigd en gezegend door dit gesprek. Gaat u nu weg, maar blijft u nog even hangen, als ik het zo onrespectvol mag zeggen. De pastor komt zo en dan gaat hij dan bidden voor degenen die gebed nodig hebben. Steven heeft daar net ook gezegd. Gebed helpt, gebed sterkt. En dat zal dus ook geschieden bij u. We groeten bij deze. Mijn naam is Krasita Groeneveld van de gemeente Betel op Rome. Tot de volgende keer. Dag.

Een geweldig interview was dat met de heer Steven Jim Lipsy. We willen hem van deze plaats uit bedanken voor tijd en moeite die hij genomen heeft om ons te bemoedigen door dit interview af te leggen. We hebben daarna kunnen luisteren naar It's All About Jesus van Byron Stingley. En we zijn gekomen bij het moment van gebed. We want to pray for you. We vertrouwen de Heer voor genezing, speciaal voor u op deze mooie zondag. U die ziek bent, die pijn heeft in uw lichaam, u vraag de Heer voor genezing. Wij vertrouwen de Heer voor uw genezing deze bijzondere zondag. En wij gaan voor u bidden. We geloven in gebed. De Bijbel zegt ook, indien iemand ziek is, laten de ouderlingen het gelovige gebed bidden van genezing. En u zal uw genezing ontvangen. De Bijbel zegt ook dat genezing het brood is van de kinderen Gods. De Heer heeft 40-1 zweepslagen geïncasseerd en op die manier uw genezing, op die manier heeft u uw genezing ontvangen. Hij heeft op die manier genezing voor u bewerkstelligd. En wij gaan bidden. We geloven in de kracht van Koning Jezus. We geloven dat waar 2 of 3 vergaderd zijn in zijn naam en velen luisteren op dit moment, dat hij in ons midden is. Heer mijn God, we verwelkomen u op dit moment. We danken u voor uw aanwezigheid in ons gospel radio programma op de zondagen. Heren, waar zouden wij zijn zonder u? Wat zouden wij zijn zonder u? Wie zouden wij zijn zonder u? En wij danken u voor uw aanwezigheid in ons midden. Heren, mijn God, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer, bid ik voor alle luisteraars op dit moment, in het bijzonder zij die ziek zijn en u vertrouwen voor uw genezing. Join mijn geloof met hun. Heren, dat zij hun genezing ontvangen, Vader. In de naam van Jezus de Christus, ontvang uw genezing op dit moment. Ontvang genezing voor elke ziekte, elke kwaal, elke aandoening op dit moment. Ik proclameer een geopende hemel daar waar u bent. Bent u in het ziekenhuis, bent u thuis, waar u ook bent. Ontvang genezing voor uw ziekte, uw aandoening, uw kwaal. In de naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. Wij releasen engelen van genezingen, zodat u wordt aangeraakt op dit moment. Heer, raak uw zoon, raak uw dochter aan, van hoofdschedel tot voetzool. Heren, laat elk proces van genezing starten nu. In versnelling gaan nu. Laat genezing gewaar worden in het lichaam van uw zoon, van uw dochter op dit moment. Rakupala aturia atusakite. Rekepele etunama atasaya. Rakata shantana masuka. Palika palia ataya. Genees in de naam van Jezus. Be healed, be delivered and be set free in Jezus' naam. Vrij van elke kwaal en elke enige aandoening in de naam van Koning Jezus, de opgestane Heer. Ralabu sokoporaturia. Nierstenen vergruizen, zie ik in de geest. Nierstenen vergruizen nu in de naam van Jezus. En iemand ontvangt genezing aan de galblaas, een vrouwspersoon. Genees in de naam van Jezus. De Heer legt het ook op mijn hart om te bidden voor iemand die vecht met kanker. Genees. Genees van deze aandoening in de wonderbaarlijke naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. En Heren, wij danken u voor genezing op deze zondag. We danken u, Heren, dat u leeft en u nog steeds mensenlevens aanraakt en ze geneest in Jezus' naam. Als u een getuigenis heeft, stuur het naar ons op +597 82 47 87 1. Ik herhaal het, +597 82 47 87 1.
1. We gaan luisteren naar het nummer 4 You Don't Own Me van Francesca Batticelli. En daarna ben ik bij u terug met de bekendmakingen.

Yes, en u heeft kunnen luisteren naar Fear You Don't Own Me van Francesca Battistelli. En we zijn aangekomen bij de bekendmakingen van vandaag. Wel, we hebben vandaag een hele speciale dienst. We hebben vandaag in het huis die het woord gaat brengen. Een hele goede vriend van mij en ook iemand die u vaker heeft gehoord in ons radioprogramma. We hebben hem ooit geïnterviewd en dat is niemand anders dan pastor Henk de Graaf van de Nehemia Ministry Suriname. En hij gaat een heel belangrijke boodschap brengen die u zeker niet mag missen. Dus komt u snel naar de gemeente Betel Oproem aan Matapika straat nummer 6. Het thema van de boodschap

So don't miss it. Ja, het wordt een geweldige Academy Wednesday. We hebben dan op vrijdag onze evangelisatie activiteit te Hermitage Mall. By the way, de Academy Wednesday op woensdag staat om 7 uur. Ja, zaterdag hebben we de dienst voor de jongeren. Die start om 6 uur. En dan hebben we volgende week zondag wederom onze eredienst om 9 uur in de ochtend. Dus dat voor wat betreft de bekendmakingen. We gaan eruit vandaag met het nummer Unconditional, een gouden ouwe van Fred Hammond. En we gaan swingend eruit ook vandaag. Het was weer een waar genoegen om bij u helemaal in de huiskamer te zijn met het programma. En we kijken uit naar onze nieuwe uitzending volgende week. God bless you en tot de volgende week.

0: me. Give me your love. She won't say anything right in me. Yeah, babe.
1: Enjoying the music on Lim FM.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
1: Lim FM, serving you with the best of music.

0: Wele mo sani dai meke fidi. You love be nice I mean money mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Na lo simio di shamyangai. Eh. Bosimino de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Na lo simio di shamyangai. Le me fem bosimino de ache bon fudim jangai.
1: Ja man, Delemodel, I tell.
2: Hulp nodig met DSB Online Banking? Kunt u bijvoorbeeld niet inloggen? Heeft u een nieuwe telefoon? Of wilt u gewoon weten hoe u makkelijk en veilig uw bankzaken regelt met uw mobiele telefoon? Kom dan naar de DSB Online Banking pop-up in de Hermitage Mall. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober van 5 uur 's middags tot 9 uur 's avonds staan onze medewerkers voor u klaar. Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag op weg. Vergeet uw legitimatiebewijs niet. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolidipsing winkels.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
2: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
5: Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 4 oktober. Ovenkip met rijst en groenten. Fried rice met gebakken carbonade. A la condresoep met kip. En tillo met zoutenvis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Lego.
1: Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
2: Op Lim FM.
1: Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim. Connecting the Dots.
3: Het is zondag 4 oktober 2026. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. U luistert naar Connecting the Dots, aangeboden door Lim en verzorgd door ondergetekende Rappa. Nou, het was weer een spannende week. Zoals elke week toch wel weer spannend is. De scholen zijn intussen zo min of meer en meer of min begonnen. Och, hier en daar een beetje joegoe, de onderwijskrachten en de minister en de bonden. Ja, dat is nog niet helemaal op lijn, maar dat komt wel. Ik zei u de vorige keer al en eerder ook, ja, het starten van dit bedrijf, het is een bedrijf. Vele mensen denken, skor, het is een bedrijf. Ja, werknemers, werkgevers, ja, kennisoverdracht. Het is een kennisbedrijf. Het is het grootste bedrijf in Suriname. Meer dan 100.000 mensen, kinderen, ouders. Dan kom je op bijna 200.000 mensen zijn betrokken bij de opstart van dit bedrijf. Nou, we wensen dus aan ieder een vruchtbaar schooljaar toe. Dat hebben we hard nodig. Altijd zonder onderwijs komen we er helemaal niet. Met onderwijs moeten we ook wel goed uitkijken. Maar we moeten dat blijven inspireren. Goed, we gaan even een paar dingen doen. Weer alvast een artikel van Quintus Risti aanhalen. Even kort, verschenen op Starnieuws van 29 september jongstleden. En dat vond ik alvast die titel heel opvallend. Pas als we schreeuwen, dan luister je nou. Het stond niet zo, maar zo zou je het moeten lezen, want het stond met een vraagteken. Pas als we schreeuwen, luister je? Mm-hmm. En die slaat dus op de leiding, ja, dat lees je in het artikel wel, of de overheid. In ieder geval degenen die moeten luisteren als ze het beleid in handen hebben. Nou, het artikel gaat er in grote lijnen, moet het zelf lezen hoor, maar ik ga er even een paar grote lijnen uitlichten. Dat we al jaren merken, groot gelijk, dat merk ik ook op, sinds ik naar school ga, ja. Het beleid komt pas in actie als er vele noodkreten en gesprekken zijn geweest en een hoop, eigenlijk zou ik bijna willen zeggen, een hoop gebabbel, maar goed, dat zal ik niet zeggen, ja, zonder effect is er geweest. Er zijn petities aangeboden, er zijn allerlei opschuif en beloften gedaan, maar er gebeurt niets, totdat op een gegeven moment de bom barst en de gedupeerden of de mensen die al een hele tijd lang vragen en smeken bijna om gehoord te worden, ja, dan barst de bom, ze gaan in staking, ze gaan de straat op of gunst weet wat, ja, en dan zie je heel opvallend dat plotseling het beleid wel tijd heeft om te luisteren. Dus zolang dat is maar nee, kon je opstand, gastrati of gestaak, werkneerlegging of in beraadgang zet men nu. Dan luistert men en dan zie je plotseling dat er plots, ja, wel geld beschikbaar wordt gesteld. Dat er wel geluisterd wordt, dat er met de minister of de directeur of de weet ik wat vergaderd wordt. En dan hoor je stevast zeggen, het was een goed gesprek, productief gesprek. We zijn tot beslissingen gekomen. Dan kan het plotseling wel. En de heer Risti in zijn artikel noemt dat de brandweercultuur. Ik dacht in het begin, wat bedoelt dus kunstjes met de brandweercultuur? Nou, hij bedoelt dus eigenlijk de cultuur van brandjes blussen. Ja, dat zegt hij ook later in dat artikel. Dus het gaat dan Pas als de brand uitbreekt, dan gaat men rennen om het te blussen. En dan is het geblust na heel veel moeite. En dan feliciteert men elkaar van, look, doe boemang. Maar toen dat ding aan het besmeulen was, en er al rook opsteeg van onder dat gras zo, dan man, Lucas, je moet op die signalen afgaan en voordat dat ding tot een uitslaande brand komt, voordat het zover is, dan moet je al hebben opgetreden. We kennen het spreekwoord ook wel, voorkomen is beter dan genezen. En dan wil ik direct een connecting maken. Je moet dat klemtoon boem vast, je moet zeggen voorkomen en niet zeggen voorkomen. Want voorkomen is, ja, er zijn bauxiet voorkomens. Ja, dat komt voor in de bodem. Maar het voorkomen, met die klemtoon op die O, dat tweede, lettergreep, daar moet je dat ding preventen. Dus voorkomen is beter dan genezen. Put dat klemtoon, boom, anders wat, maar loop, ander woord toe je kiezen. Tegenwoordig worden klemtonen ook bij andere woorden goed verkeerd gezet. Ja, het is Suriname. Die klemtoon is op die namen en niet Suriname. Ja, het is de Sophie Redmondstraat en niet de Sophie Redmondstraat. Maar we raken gewend aan die verkeerde klemtonen. Klemtonen is klemtonen. Even een slokje. Er zijn sommige talen die gebaseerd zijn op klemtonen. Als je die klemtoon bij datzelfde woord voorop, zoals je dit woord, een ander woord dat je bekend is misschien, het woordje doorlopen. Je moet niet zeggen, de politie zegt dan aan mensen, u moet doorlopen. Dan is het op die eerste O, dubbele O, doorlopen. Maar als je zegt van, ik heb de school in 2 jaren doorlopen, dan heb je op die tweede lettergreep. Dat is een heel ander woord geworden. Dus let er wel op. In ieder geval, in het artikel van de Aristi hebben we duidelijk kunnen lezen dat de mensen in het land hier niet graag moet het zijn. Maar goed, men luistert pas als je in opstand komt. Dus die bari, miki, biki, bari, dan pas mijn aardje. Dat moet niet zo zijn. Je moet, zegt hij, luisteren al als de mensen zachtjes praten, als ze zelfs fluisteren en hun ongenoegen of hun problemen aan je kenbaar maken. Maar dan Archie, maar denk ik babtje Safri Buskafasi, ja, weet je, het is manavier, kunt u die dingen, want die toiletten trekken niet, weet die dingen, want die toiletten trekken niet, weet u. Ja, is goed. Die barita, ik leg haar werk neer, want

Lekker koel. Daar zitten ze de hele dag. Daar kan je geen beleid kunnen. Ja, maken, lijntjes trekken op je bureau, op je mooie hardboard daar. Met mooie cirkeltjes en dat. Dat is geen beleid, dat is beleid maken. Maar uitvoeren dan, dan moet je uit die airco-kamer gaan. Dan moet je op de werkvloer gaan. Dan moet je in die warmte ook een beetje gaan transpireren, zoals die mensen op de werkvloer. Dan ga je zelf zien dat ze gelijk hebben als ze vragen naar nog een ventilator op de administratie of bij de keuken of wat dan ook. He? In buitenlandse bedrijven, die hele grote Japan bedrijven, Sony, Mitsubishi, Isuzu, noem je grote autobedrijven, maar is het verplicht dat de directie samen gaat schaften met het personeel in dus de gezamenlijke kantine. En ze zitten niet op een podium, ja, aparte tafel met gouden doek en alles. Nee, ze zitten gewoon op een nette tafel tussen de mensen in. En ze worden met respect behandeld, maar niemand gaat op de grond bedelen. Oei, directie. Mag. Nee, heel gewoon. Dag directeur, daar gaat u zitten, ja, moet u hebben. Hij gaat ook in de rij staan om zijn eten te halen, het staan buffet. En dan hoor je, en dan merk je als directie van, er is een stemming die niet lekker is, mensen lachen niet veel, er is iets aan de hand. En dan krijg je eerder het gevoel en dan kan je eerder vragen van, wat is er aan? Ja, er is dat en dat gebeurd en we zijn nog steeds onder de indruk van, oh, dat wist de directeur niet, dat er ons aan wip zijn naar bedrijven, weet je. Dus, en ook in die bedrijven is het verplicht dat degenen die pas zijn afgestudeerd van de universiteit, dus eigenlijk de stafmensen, zelfs als dat de kinderen zijn van de eigenaar, die een buitenlandse kinder heeft laten studeren, klaar, meester, dokter, anders, die titel, maar goed, ja, dat die jongelui niet direct gaan zitten hoog daarboven, hè, op de airconditioned kantoor, nee, ze gaan beginnen mee te lopen met de schoonmakers, een paar weken met de tuinlieden, een paar te gaan leren harken, vuil oprapen, ja, in zakken zetten, ja, voor de vuilnisman klaarmaken. Ze gaan in de keuken helpen, ze gaan in de toilet schoonmaak helpen. Dan krijg je managers die weten wat er gebeurt op de werkvloer. Je koeit geen prinsen en prinsesjes omdat ze van een topper zijn of van de familie zijn die het bedrijf No. Die moet daar keihard mee draaien en dan kan je langzaam maar zeker de functie waar je dus voor gestudeerd hebt innemen. Ja, dan, maar het schijnt dat iedereen wil manager worden, ja, managementcursus volgen en dat al de geweldigheid, maar dat alleen maakt je niet tot een goede manager van een ministerie, van een directeur, van een bedrijf. Nee, een goede manager heeft niet alleen kennis, maar heeft een oor, heeft een gevoel, heeft een oog voor zijn werknemers. Hij ziet ze, of zij ziet ze, niet als slaven die maar hun salaris moeten vangen en verder maar stil moeten blijven en hun mond niet mogen open doen als ze het niet goed hebben. Hij luistert of zij naar hun en voordat het zover komt kan worden ingegrepen en wordt een staking voorkomen. Want elke minuut dat er in een bedrijf, een school, een ministerie, wat dan ook gestaakt wordt, is een verlies van geld, productie en noem maar op. Maar dat vinden we niet erg. Olobadjugujugu had eens iemand op een podium gezegd met een militair uniform aan. Olobadjugujugu. Ja, iedereen begon. Yeah! Ze waren het eens met hem. Maar goed, dus. En een belangrijk punt is ook, dat zie je niet vaak bij alle bedrijven, dat je werkers die zich inzetten om de sfeer en de toestanden binnen het bedrijf, niet om de mensen op te jutten, om ze naar staking te leiden, om zelf daar als leider van bond voordeel uit te halen. Nee, maar mensen die hun mede-collega's opvoeden, helpen, dus opvoeden. Dus nee, unom doet dat. No. Libas, no troa. Nee, dat soort werkers ook beloond moeten worden. Daarom zie je, bedrijven hebben vaak eind van het kwartaal of eind
eind van het jaar. Ik dacht dat bij de verpleging.

ging het ook zo was, ik weet niet, onderwijs was het sommige scholen, dat er een verpleger, verpleegster of een werknemer van het jaar wordt, of twee of drie wordt uitgeroepen en ze worden dan in de bloemetjes gezet van kijk, dit is een voorbeeldfiguur die dus altijd bereid is om anderen te helpen en die niet alleen maar zit te klikken en dingen zit door te spelen en witte voetjes maken en nee, die bereid is samen met de directie en zijn personeel een betere sfeer dingen helpt organiseren een dagje voor een jarige die in het bedrijf zoveel jaar heeft gewerkt helpt organiseren, dus ja, dat brengt een betere motivatie, man. Ik hoorde afgelopen week toen de school begon zo vaak zeggen over ja, motivatie van de leerkrachten, motivatie van de leerkrachten. Ja. Maar die motivatie ontstaat niet door maar te zeggen motivatie. Of door maar meer geld te geven als salaris. Dat is een deel van die motivatie. Ook zonder een verhoging van je salaris. Maar een gevoel voor je vak. Dat je les wil geven aan je leerlingen. Dat een beter iets wil maken. Dat helpt ook de motivatie. En niet helemaal wachten dat je je salaris ontvangt. En dan is het klaar met de school. In de vakanties worden in vele landen. Ik ga geen namen of voorbeeld noemen. Ja, worden al aan het laatste twee weken van de vakantie worden al besteed door de leerkrachten om op school alles in orde te brengen. Niet op de dag dat de school begint, zoals ik afgelopen week hoorde. Want ja, op 1 oktober had de minister dat, want er waren nog Nee! De leerkrachten moesten al sinds 25 of 24 september moesten ze zich al, zouden ze zich moeten aanmelden op hun respectieve scholen. Maar we hebben een cultuur gecreëerd dat de leerkrachten samen met de leerlingen op de eerste schooldag pas zich aanmelden. Dat kan toch niet? Wat voor bananenkolonie mentaliteit is dat? De leerkrachten worden doorbetaald in de vakantie. Ik heb het vaak genoeg horen zeggen toen ik werd opgeleid tot leerkracht en toen ik zelf leerkracht werd, dat de vakantie is voor de leerlingen. Niet voor de leerkrachten die zijn en blijven oproepbaar in dienst. Omdat de leerlingen vrij zijn, is er, en dat we niet te doen op school, zijn de leerkrachten dan ook vrij. Maar ze zijn niet vrij vakantie. Nee, als de school ze eerder dan wat nodig heeft om zaken in orde te maken al voor de helft van september. Ja, mensen die zo graag voorbeeld, ja, oh, ga weg, hier is niet goed, dan ga elende les geven. Waar je al op de helft van de maand voor de school begint, moet je al aantreden en beginnen voor te bereiden. Je klaslokaal in orde maken, je tafels en stoelen in orde regelen, je bord als je dat hebt, of elektronica. Ja, en niet op de eerste schooldag. Nonsens. Ja, ze verworven recht. Dat blijft dus. Je moet gewoon anderen in je plaats zetten. Je moet keihard zijn op dat punt. Ja? De leerlingen hebben het recht. Op 1 oktober moeten ze op school aanmelden. Maar dan is dat niet dezelfde dag dat ook de leerkrachten pas op school komen. En dan pas zien van die is er niet, die is er niet, die is weg, die kan niet komen. Dat moest al op 25 september en daarvoor eigenlijk nog de week ervoor voor de school begint. Maar goed, ga die omslag, laat men die omslag beginnen te doen. En dat die minister dan gewoon op zijn strepen gaat staan en gaat zeggen 1 oktober begint de school, dus de leerkrachten moeten op die dag beginnen. Maar ja, dat is ook weer kadaverdiscipline. Hele jaar doe je nauwelijks wat. Ja, en dan ga je op 1 oktober Biggie Mangs geweldigheid spelen om te zeggen die leerlingen moeten, die leerkrachten moeten op 1 oktober. Wie heeft het recht gegeven om ouders te zeggen dat die leerlingen thuis moeten blijven? Ja, heeft hij ook ergens gelijk in. Maar dat moet hij niet op 1 oktober zeggen. Hij moest ze al op 25 of 24 september hebben laten oproepen. En wie niet verschijnt, kan thuis blijven. Kan een ander werk gaan zoeken. Ja? Zo moet je keihard zijn. En dan, als men dan mensen oproept om thuis te blijven, ja, dan ben je helemaal fout natuurlijk. Goed, dus het moet aan van beide kanten komen. En dat vond ik wel goed dat de heer Risti dat in zijn artikel liet zien. Dat men moet luisteren naar zijn, de directie moet luisteren naar zijn leerkrachten. De leerkrachten moeten ook luisteren naar hun leerlingen en naar de ouders. Ja, en de ouders moeten ook luisteren naar die leerkrachten en zo. Ik wil nog een voorbeeld noemen. Kijk, bij de vorige regering hadden we een minister. Ja, waarom mag ik zijn naam?
naam niet noemen. Minister McAndrew was dat, als ik me niet vergis. Ja, van arbeid was dat. Hij had aan de Lara Roekweg toch dat hotel gekocht. Hadden ze voor hem dat hij daar het ministerie kon inzetten, instellen. Ja. Die minister McAndrew heeft bij zijn afscheid, heb ik geen enkele minister van de vorige regering, ik weet niet van deze, dat moeten we nog zien, ze hebben een afscheid van hem genomen. Jezus, want papa begwe voor de lobby Peking. Precies zo kwam het over. Die man is in de bloemetjes gezet dat je bijna meer kon zien bij wijze van overdreven. Hij heeft een heel schilderij gehad wat een creatieve werknemer, ambtenaar, voor hem heeft gemaakt. En mensen hebben gezongen. Ze hebben, dat is een afscheid van een biggie papa. Ja? Maar hij mocht geen minister. Ik had zo iemand minister laten blijven. Kan misschien als hij van de vorige regering was. Hè, en die gehaten die uitgekotst zijn door de, niemand wordt uitgekotst in dit land. Goede mensen moet je behouden, al zijn ze van welke regering dan ook. Ik heb in dit voorbeeld vaker, in dit geval vaker voorbeeld, het voorbeeld genoemd van de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, de heer Jozef Luns, een kanjer op dat stuk. En elke regering voor of tegen, Anatrobi, Luns bleef minister van Buitenlandse Zaken. Totdat hij die uitspraak heeft gedaan toen Suriname onafhankelijk moest worden, heeft hij het gezegd, liever gisteren dan morgen. Nou begreep ik het misschien waarom hij dat gezegd heeft. Maar goed, dus zo zie je dat het beleid, ja, veel hangt af van degene die daar zit of staat en met zijn mensen, ja, een goed werk omgeven, een goede werksfeer wil creëren. En dat vond ik het mooie uit dit artikel. De oplossing, dat moet toch wel bij ons beginnen en niet vragen dat onze lieve heer daarboven met die oplossing moet komen. Ja? Want dat merk je al te vaak als mensen dus oplossingen aandragen, dan lijkt het alsof het uit de lucht moet komen. Die oplossing begint bij jouzelf. Die begint niet bij de regering. Zal die oplossing beginnen bij het opzetten van een nieuwe politieke partij? Gunst jongen, als dat de oplossing was, hadden we al 100 oplossingen gehad in Suriname. Want hoeveel keren zijn nieuwe partijen opgericht in de afgelopen 50, 60 jaar? Is er wat goeds veranderd? Sommigen zijn wat geworden. De meeste partijen zijn een beetje blijven hangen. Ja. Is de oplossing misschien een zakkenkabinet instellen? Hoor je vaak ook zeggen. Ja? Als dat de oplossing was. Maar het zakkenkabinet moet toch ingesteld worden door een politieke president. Hoe gaat een politiek geleerde president die dankzij een coalitie aan de macht is, een zakenkabinet die niet politiek gebonden is, instellen? Gaat toch niet lukken? Huh? Anders zegt, we moeten een wet indienen, goedkeuren, afkondigen, waarbij het aantal politieke partijen wordt verminderd. 3 of 4, hooguit 3. Ik denk van, dat heb ik al vaker horen zeggen. Ja, is dat wel een oplossing? Je beperkt bij wet het aantal politieke partijen. Is er dan nog sprake van democratie? Morgen zeg je in plaats van 3 2-partijen. En overmorgen zeg je in plaats van 2 1-partijen. Dan hebben we een 1-partijstaat, zoals in Rusland en China misschien. Is dat de oplossing? Ik weet het niet, dat kan. Ja, maar dadelijk ga je ook horen, er mogen maar 3 kerken zijn. Is dat ook goed? Of dadelijk hoor je, er mogen maar 3 vakbonden zijn. Je kan niet bij wet dingen gaan beperken. En het laatste punt dan. Wie moet die wet goedkeuren? Diezelfde assemblee die bestaat uit zoveel partijen gaat nog geen wet goedkeuren waarin wordt gezegd dat er maar 3 partijen zijn. Dan moet een aantal van 10 partijen, 8 partijen die wet goedkeuren. Lang toch. Die mannen begrijpen geen koren, maar die wet komt er toch nooit doorheen. Dus dat zeg ik vaak. Mensen komen vaak met heel leuke oplossingen, maar ze zijn niet goed doordacht. De uitvoering daarvan gaat spaak lopen, zegt men. Net als een stok steken door de wielen van een fiets. Ja, het gaat spaak lopen. Kakak! Ja, zo dan. Oké, in ieder geval zometeen de break. Daarna wou ik dan inhaken op een zaak die ik de vorige week had aangehaald. Namelijk dat er een paar maanden terug op het opleidingscentrum van de politie, academie heet het nu, geen politieopleidingscentrum, zorgen voor politie, academie, is mijn beste kameraad, dat daar tijdens de opleiding een biljet van 50 euro was verdwenen van een van de recruten. En dat
instructeur had gezegd, zolang dat ding niet boven water komt, gaan jullie zo rondjes rennen op het veld. Wat een manier om de eerlijkheid naar boven te laten komen. En daarop wilde ik, ik had het al gezegd, dat deze keer hebben we wat meer ruimte, een voorbeeld aanhalen over eerlijkheid, wat ik heb meegemaakt in Nederland, toen ik daar een paar maanden op school ben geweest. Mijn vader had West-Indisch verlof besluit, dan mag je als topambtenaar een jaar op betaald verlof in Nederland gaan. Het gold eigenlijk voor die Hollanders, maar toen werden de Surinamers in hun plaats, die mochten daar ook van gebruik maken, tot dan. Ja, heb ik daar op school gezeten een paar maanden, heb ik dit ding meegemaakt dat mij echt is bijgebleven, iets over eerlijkheid en hoe dat heeft gewerkt. Ik stond versteld. Maar goed, dat doen we straks na de break, dan even een paar zoals ik dat vaker doe, een paar van die spreukjes van me links en rechts bij elkaar geharkt. Hier was als eerste: een dief gelooft dat iedereen steelt. Dus, hij alleen is eerlijk. Dus dat is een dief gelooft dat iedereen steelt. Verder de tweede: men hoeft niet te stelen om een dief te zijn. En afvoerwang heb ik er een voerman. Het was niet dief te een voerman. Maar goed. Derde: wie probeert om eerlijk te zijn, die wordt juist het meest gewantrouwd. Want iedereen is oneerlijk, dus die ene die eerlijk probeert te zijn. Ja, man, vertrouwen, man, dat is toch gek, hè? Maar het is vaak waar. De mens is misschien het enige dier dat vriendschap heeft gesloten met het vuur. Ja, toch? De mens is misschien het enige dier dat vriendschap heeft gesloten met het vuur. Kent u een ander dier? Ja? Dat het vuur heeft leren maken. Dus het leren maken van vuur heeft in feite de mens de heerschappij over de wereld gegeven. Ja, ja. En als laatste voor de break: wij beseffen de waarde van water pas als onze laatste bron is opgedroogd. Ja, dan pas ga je zien, sana watra, wat in vele landen aan het gebeuren is door die climate change. Maar goed, dan hebben we nu de break. En na de break iets over die eerlijkheid wat ik heb meegemaakt op een school daar in Nederland. Au, tot straks.

0: Connecting the Dots. Beste luisteraars, we zijn terug. Ja, ik zou je een waar gebeurd iets vertellen. Dat me dus daar is bijgebleven. Ik was toen, ik dacht 8 jaar oud. 1962 moet dat zijn gebeurd. We waren daar voor een aantal maanden. Met groot verlof van vader. Auto, alles mocht mee. Werd gratis vervoerd met de boot. En terug ook met wat je mee hebt gebracht daar. Gekocht. En ik ging daar op school. Vlak waar opa woonde. Want daar bleven we. En het was een school uit de middelklasse buurt. Hè? Dus geen Guduma scoren. No, Kumbirti scoren. Maar goed, ooit naar elkaar gezet. Goed. Ik zat, dacht ik, in de 3e of 4e klas, moet het zijn geweest. En ik heb met de juf, we hebben nog foto's gemaakt toen ik wegging daar. Bij juffrouw, of juf Denneboom. Mooi, groot gebouwde juf. Ja, echt een oma, een moederfiguur. En juf Denneboom, deed het heel goed, gaf een goed les en maar op. Ja. En ze vertelde ons op een gegeven moment van, kijk jongens, ik heb een nieuwe thermos gekocht. Hè. Een beetje voor gespaard, maar die oude die ging niet goed dicht. Hè. Dus al mijn koffie die werd koud na een half uurtje. Dus heb ik een nieuwe thermos. Ja juf, prachtig, mooi ding, mooi. En inderdaad, ze dronk nu lekker haar warme koffie. Elke dag bleef hij lang warm. Maar op een van die dagen, die ochtenden, moest ze, het was nog voor de pauze, dacht ik, moest ze even, werd ze even geroepen door de directeur. Ze moest naar boven en ze zei bij ze, let jullie even op hoor, maak er geen keet van, hè? Maak er geen woejo van. Goed, dus mij begreep, ze was nauwelijks een minuutje uit de klas, of die jongens, wauw, ook die kroepboei beneden naar klas. Ai, maar bel op de boei, langer de boei bij pleiten, pas schoenen, ja, maar goed. En die gingen natuurlijk flink voetbal spelen met een in elkaar gepropte hoeveelheid papier. Ja, de maïscopa prop papier, mooi groot ding. Ja. En het heen en weer en ze gooiden met dat ding. Ja, schop, oh, schoppen. En in de schop dat ding, aboy misa bal. Ja, zoals afgelopen week de voetbalwedstrijd in het stadion. En de zaak ging fout. Die bal, zogenaamde bal, vloog tegen die thermos van juf. Ze had het gewoon op haar tafel gezet. Die thermos vliegt van die tafel, bleng, op de grond. Doodse stilte in de klas. Allemaal vries, pie. Zo. Die ene jongen die bal had moeten vangen, liep voorzichtig naar die thermos op de vloer. Op haar man van haar vloer. Sikama, klingeling, klingeling, klingeling, klingeling. Toen je die thermossen die van binnen van glas waren. Dus dat thermos bij Brugge, klaar, afgelopen, weggooien. Maar op dat thermos netjes te patafra, plop, ging je weer zitten. 3 minuten later of zo, juf Denneboom kon je naar klas bakken. Maar op het moment dat ze die klas binnenkwam, Aluka klas, attack nou, hier is iets niet in orde. Zo doodstil als ze zijn? Nou, kan niet. Ik ben 5 minuten, 6 minuten weg geweest. Ik kom terug. Die klas is doodstil. Iets is aan de gang. Iets is gebeurd. En ze kijkt rond in die klas. Iedereen kijkt op zo'n tafel. Niemand kijkt naar haar. Ja. En ze ziet gewoon aan die paar meisjes die naar haar kijken van in die ogen. Weet, ogen praten toch? Ogen zijn de poort naar de ziel, zegt mijn vader. Dus ze is direct van WhatsApp zijn naar klas. En ze kijkt naar de tafel en ze ziet die thermos is niet op de plek waar ze het was het had gezet. Dus mocht Grabak thermos even van die tafel had geschud. Ja hoor, klingeling, klingeling, klingeling. De thermos was aan gruzelementen van binnen. Dus, zo is dus wat er was gebeurd. Zo, en mij lukt het toch. Ik kwam uit Suriname, maar die had maar school geweest, dan een vrije school geweest. Ik zie mooi kies van voor in de klas. Ja, maar goed, oké. Okay. Maar ook niet moeite. Ja. Dus ik dacht, nou gaat het gebeuren hier. Juf zet die thermos van de rustig op tafel. Plik, plik. En ze zegt, heel cool, zegt ze. Nou, mijn thermos is stuk, hè. Doodse stilte. Dus ik heb nog nooit een klas daarna of daarvoor zo doodstil. Ik heb 30 zo flink wat kinderen in die klas. Doodse stilte. Je kon, zoals men zegt, je kon een speld horen vallen. En ze bleef, hè. Dus ik dacht, je voorraak, nee, rustig. En toen heb ik leren zien, later heb ik het begrepen, ze is dat zaakje psychologisch gaan spelen. Dat is de macht en de kracht van een leider, een onderwijzer, een opvoeder. De psychologie. Wie heb je nou een psychologie? Nou gewoon emotie. Nee, psychologie. Doodse stilte. En dan, ze neemt adem, ze blijft staan en ze zegt, jullie weten dat ik een oude thermos had. Die kon niet goed dicht, hè. Werd mijn koffie snel koud. Nou, ik heb gespaard maandenlang en toen heb ik een nieuwe gekocht. En ik heb het jullie laten zien. We waren toch zo blij, hè. Dan bleef mijn koffie lekker warm. Maar nu niet meer, hè. Is kapot. Dus, afas, was maar takkie. Doodse stilte. Dat is maar gedoren. Tja, dan moet ik nou weer terug naar mijn oude thermos. Gelukkig heb ik die niet weggegooid. Die sluit niet goed, maar ja, liever iets dan niets, hè. Jammer. Doodse stilte in die klas. Misrevivira, zat ik jongens, saib, sadja. Het is niet boos, het snijdt dwars door je heen. Maar dan komt het. Maar goed, als ik even vragen mag, wie kan me vertellen hoe dit, en als mijn haar klemtoont, dan wijzen op die gebroken thermos, hoe dit is gebeurd. Doodse stilte, mijn praxitak, wat op zijn oog. En tot mijn grote verbazing, en dat moment zal ik nooit vergeten, staat die jongen op die eigenlijk die bal zogenaamd had geschopt of gegooid met kracht. En hij staat op en snikkend. Wat die juf daarin vertelt, heeft hem diep geraakt. Hij voelt zich natuurlijk goed schuldig dat hij juf haar pas gekochte dure nieuwe thermosfles aan diggelen heeft helpen gooien. En al snikkend zegt hij, ik was dat juf. Maar Arjan, die moest die bal vangen en die heeft hij niet gevangen. En daarom is hij tegen die thermos van u aangegaan. Het is ook bij zijn schuld. Maar ik kreeg, dus misdrijft ik hier veel toch. En iedereen in de klas, al die jongens en meisjes zo. En juf kijkt en zegt, Arjan, is dat waar? Arjan, ik kreeg, schreef ja, juf. Dan zegt ze, nou, Arjan, jij bent dus een slechte keeper, hè? Je kon niet eens een bal van papier tegenhouden. Ja, juf. Ik knik worden erg. Zo, ik lach erom, maar het is eigenlijk voor die jongen niet om te lachen. Maar goed, ja, weer die doodse stilte. Juf, heet ik adem. Gaat dat goed? Die andere heette Aatje, kan ik me herinneren. Nou, Arjan en Aatje, jullie gaan dit even opruimen, dus niets, maar breng het allemaal weg. Zet in de vuilnisbak voorop op het erf. En jullie blijven de rest van de week in de pauze in de klas om het bord nog schoon te vegen en de klas op te ruimen. Ja, juf. Maar denk maar. Maar breed die dat er ook eens voor juf. En ze hebben het gedaan. Maar abakapies ving. Dus de klas weer verder doodstil, ze gaat teruggeplaatst, ze doorgaan met de les, de pauze, ze gaat naar de leraren of onderwijskamer, ja, lerarenkamer. En alsof iedereen het had afgesproken, de klas bleef in de klas. Eén of twee kinderen gingen de klas uit om iets uit de tas te halen, de klas werd in de gang opgehangen aan de kapstok. Maar iedereen is in de klas gebleven. En een van die meisjes, die al een soort leidster was in de klas, die zei van, ja, we moeten toch wat geld ophalen voor juf. We gaan een nieuwe thermos voor haar kopen. En ze gaat met zo'n een bakje langs. En iedereen zet wat in dat bakje. En ik weet nog, ik heb een gulden. Ik ben gaaf verschoen. Ja. Toen had je die zilveren guldens met, als ik me niet vergis, koningin Juliana erop. Echt zilveren guldens. Ze hebben het later vervangen door nikkelen guldens. Want die zilveren guldens werden verzameld en versmolten. Want de zilverprijs ging toen omhoog. Ja, met die pot niet goloe. trompet, kwartjes, dubbeltjes, guldens ook en zo. Een bak vol kleingeld. En ze zijn toen een nieuwe thermos voor juf gaan kopen. Niet diezelfde dag, een paar dagen daarna. En een van die dagen, ik kan me zo vaagjes herinneren toen, ja, hebben die twee Ogrimangs samen, zijn ze juf die thermos gaan aanbieden. Nou, dat heeft ze heel goed gewaardeerd. En zegt goed. Jullie hebben hieruit een les geleerd. Ja, als ze dus alleen in de klas zijn, jullie moeten niet alleen maar een orde handhaven. Als ik erbij ben, jullie moeten ook zelf onderling de orde handhaven in de klas. Zodat het geen keet, want dat wordt vaker genoemd, dat het geen keet wordt, geen wojo wordt. Ja? En dat is me echt toch jarenlang, tot de dag van vandaag, ik zie dat lokaal nog, groot hoog gebouw, ja, plafond, hoog steen, met van die klapramen. Ja. En toen we weggingen na een paar maanden met de boot, ik kan me de naam van dat schip nog herinneren, de Oranje Stad heette dat schip. Het was een van die boten die door de KNSM in dienst was tussen Amsterdam, Paramaribo, Willemstad enzovoort. Ging je terug naar Amsterdam. Je had de Oranje Stad en de Willemstad, geloof ik. Twee zusterschepen. Ja, en had je een grotere, die ook af en toe kwam, die heette de Oranje Nassau. Dat was een groter schip dan die Oranje Stad. Dat was niet voor veel passagiers. Nou, we zijn toen met de boot teruggekomen. Ik kan me die reis niet helemaal goed herinneren, maar wel dat ik elke dag met mijn vader naar de hut van de kapitein bovenop het schip, ja, daar moet de hut zijn, moet het beste uitzicht hebben, stuurhut, ging. En dan liet hij maar die kaart zien waarop hij elke dag met een liniaal, met zo'n hokjes matrijs, tekende hij hoe dat schip zijn route volgde. En dan zag je elke dag die streep, ja, naar het zuiden gaan, langs de golf van Biscayen, langs Gibraltar in zee dan, langs de Azoren, langs de Canarische eilanden en dan voelde je ook hoe dat weer warmer werd, hoe je de tropische wateren naderde. Een zeereis is en blijft een kiek apart. Maar goed, dat was dus de story die ik wilde geven, die gaat over eerlijkheid en oprechtheid. En dat is iets dat je niet zomaar krijgt. Dat is iets dat door generaties lang opvoeden erin wordt gebracht. Af en toe met een tik, af en toe met een bok, zoals wij hier zeggen. Maar eerlijkheid aan je kinderen leren, oprechtheid, is eigenlijk een heel hoog opvoedingsprincipe. Maar hier merk je het tegengestelde, juist het jokken, het verzwijgen van de waarheid, het liegen, het duiken, dok die tak eerlijkheid. Ja, dat alleen helpt dus niet jouw vooruitgang, ja, dat helpt je achteruitgang. En juist de mensen die eerlijk zijn, die worden vaak gestraft, lijkt het wel. Men noemt dat de klokkenluiders. Het is erg droog hoor, ik merk het wel. Maar goed, na deze story gaan we dan kijken wat er nog verder te behandelen is. Er zijn wat dingen in de krant verschenen en die wil ik toch wel even afgelopen vrijdag, de krant van afgelopen vrijdag, even doornemen. Want er wordt zo weinig krant gelezen. Men ziet het echt als een ouderwets iets. Maar de krant blijft nog altijd een van de meest betrouwbare media. Het is gedrukt, het vervliegt niet. Ja, ik zie op de hoofdpagina van de ware tijd van afgelopen vrijdag zie ik staan: bruin water in Manikriek baart samenleving Kuruni grote zorgen. Ja, nou, zo, dat mag. Wat is Manikriek? Dat is een begrippe, ik niet kata, maar noem ja, Manikriek. Baart samenleving Kuruni. Oh, het is een zijkriek van de Kuruni, heel diep in het binnenland. En de kriek, de kriek in het binnenland hebben, net als Kula Kriek, zwart water. Vele mensen dachten vroeger dat Coca-Cola dat water had gezet, dat het zwart bleef. Nee, het zijn die bladeren die onder het bos, in het bos liggen, onder de bomen, zoals nu veel bladeren zie. En als het regent, lost dan het humusachtige in die bladeren op in het water. Dus bepaalde stoffen en dat kleurt het water dan donker tot zwart. Maar dat water in die kreek is niet zwart. Ik zie een foto hier. Ja. Het heeft een opvallend bruine kleur. Je kan het op die kleurenfoto zien. Dat is geen gezonde kleur. En de bevolking denkt dat dit veroorzaakt wordt door gouddelverij uit stroomopwaarts van die Manikreek. Ja, kijk, ik kan me voorstellen dat die mensen een beetje bang zijn, want die wonen aan de monding van die kreek waar het naar de Kuruni in stroomt. Ja, maar in feite zou je mensen van de overheid, zouden die kreek ook gewoon moeten opvaren en monsters nemen onderweg en kijken vanaf waar die kreek bruin water begint te krijgen. Ja? En daarboven is het zwart, oh, dan moet die, hier ergens moet die bron van die vervuiling zijn. Nou, dat moet onderzocht worden. Maar dan kan je horen, ja, er is geen boot, ze hebben geen benzine. Alsof mensen nu willen onderzoeken waar dat vandaan komt. Net als met die vissterfte van vorige maand in de Saramaka-rivier. Het werd zo traag gedaan. Alsof men wilde beschermen dat het is gebeurd. Later bleek waarom, hè, toch? Okay. In de toespraak van de president begin van het jaar boodschap, begroting, is er ook duidelijk gesproken over alweer de ordening van de goudsector. Maar ik vind het jammer om het te zeggen, maar we hoeven daar niet veel van te verwachten. Want de grootmachten achter de schermen die tonnen aan geld verdienen uit de goudsector, die gaan echt geen ordening willen hebben. En ja, wat moet je eraan doen? De goudprijs is nu gestegen, ja, flink omhoog gegaan. Ik dacht dat hij op 1400... ik word er niet goed van als je kijkt wat de europrijs per gram puur goud is en dat je daar een enorme gold rush krijgt. Men loopt over lijken. Je gaat dat niet ordenen. Wat je ook doet. Je hebt een heel compleet, volledig leger nodig om dit zaakje te ordenen. En dat gaat niet lukken. Ze zijn ook goed bewapend. Dus iemand zei me ook, ik vroeg aan een oudere, die heel oud is, heeft de vorige gold rush. Het is niet de eerste keer dat er een gold rush in Suriname is ontstaan. In de jaren dat men die spoorlijn heeft gebouwd, ja, vanaf de stad via Lelydorp, Koffiedjompo, door langs wat nu Koppieweg heet, door naar Sanderij. Toen was daarbij overdag waar al die treintjes stonden. Eentje staat nog daar, zo'n monument bij het commissariaat. Gaat ik daar langs Kula Creek, is nog een stuk van die spoorlijn intact. Ja. Door achter Sanderij zie je die spoorstaven nog. Als je achter Sanderij gaat rijden, zie je het dus nog in de weg. Ja. En dan ging het door tot naar de Lawa Goudvelden moest hij gaan. Hij ging tot naar Kabel aan de bovenloop van de Suriname rivier. Dat ligt nu in het Stuwmeer. En vanuit Kabel stopte die trein. Daar moest je met een kabel, een soort, zoals een kabelbaantje met een gondel waar je in kan zitten. Werd je over de rivier getransporteerd. En aan de overkant van de Suriname rivier stond er een ander boemeltreintje. Dat was geen boemeltrein, maar echt een trein gestookt met hout. Daar stond klaar om dan die trein verder te trekken. En waar ging die trein naartoe? Naar de Sarakreek Goudvelden. Daar waar nu zelf weer problemen en toestanden en mensen uit een ander land met gewapende wachters en zo. En die lijn stopte ergens aan het einde van de Sarakreek. Ik heb aan vele mensen, even terzijde, gevraagd, hoe komt men aan de naam Sarakreek? En hij zei, je moet alvast teruggaan, zoals het wordt uitgesproken in de Maron-talen, Sakiki. Ja, let je goed op. Sakiki. Die R wordt niet uitgesproken. Sakiki. Ja, zeg maar, hoe kom je? Die naam Sarah is toch geen meisje? Nee, Yamataki. Toen de Okaners vanuit het Kotika-gebied naar deze kant, ja, westwaarts kwamen, stuitten zij op het gebied van de Saramakaners. En dat gaf spanningen. Waar gaan ze die grens trekken? Tot waar zou het Okaans gebied gaan? En, tot waar, en waar is de grens met het Saramakaans gebied? Die zaak heeft bijna tot een binnenlandse conflict situatie geleid. De oorlog, kan je zeggen, tussen die twee stammen. De gouverneur toen is moeten gaan bemiddelen. Heeft een soort vrede gesloten tussen de Okaners aan de ene kant en de Saramakaners aan de andere kant. En er werd toen beslist dat de Saakiki, de Sarakreek, dat de Sarakreek de grens zou gaan vormen. En de naam komt van Sarasara later. Sara is de naam voor garnaal. Saakiki wil zeggen kreek van garnalen. De Sarakreek had toen zoetwater garnalen. Dat is allemaal de hele toestand van de gouddelverij. Die stenen geholpen. Maar de naam Sarakreek komt dus van Sara. Dat wil zeggen garnaal. En de verdubbeling van dat woord is nog tot de dag van vandaag. De kleintjes, ja, die kleinere garnaaltjes worden tot de dag van vandaag Sarasara genoemd. Ja? Vandaar de naam Saakiki. Dan weet u dat ook, dat het geen meisjesnaam is. En dat de Sarakreek altijd een nogal spannende lijn is geweest tussen het gebied van de Okaners en de Saramakaners. Ja. En daar gaat er diep op in, we hebben weinig tijd nog. In ieder geval, dat was. En later werd daar dus flink veel goud gevonden. En het is zelfs zo geweest dat er een gouverneur. We hebben het over corruptie, toch? Ik wil die naam niet noemen, maar dat een gouverneur, een andere keer noemen. Dat er een gouverneur toen aan het bewind zijnde moest aftreden. Jawel, de koning in Holland had toen gehoord dat die gouverneur hier een enorme concessie, tienduizenden hectare aan bosgrond, had gegeven in concessie aan een goudbedrijf. En hij had er wat voor ontvangen. Maar weet ik wat, en het is uitgelekt. En de gouverneur moest aftreden. Werd teruggeroepen naar Holland. Baboei. Dus anof tide de zanepsa. Toen al waren de toppers corrupt. En het was niet de eerste en enige gouverneur die corrupt is geweest. Maar natuurlijk wordt dat flink verborgen gehouden. Ja, nou, oké, het komt daar eens naar boven. Want je hoeft ook geen zin dat het is gebeurd. Maar dan weet men het. Het is niet iets van vandaag. Corruptie was er helaas ook bij het verdelen van concessies. Tot zelfs in Berbice zijn concessies, gronden, plantages uitgegeven vanuit die kant. Maar goed, dan kom ik op die grens die daar dan bij Devil's Creek loopt. Waarom die grens bij Devil's Creek op Guyanese grondgebied loopt. Maar goed. Op de voorpagina van de Ware Tijd zie ik een mooie foto staan van een Hollandse meneer met een schattige dame. Die man heet Gerard van den Berg, met een H aan het eind, van den Berg. En Asha Badal, zijn echtgenote, die dus door de rechter in Nederland aansprakelijk zijn gesteld voor de schade toegebracht aan de Kirpalanis. Ze hebben dus het zover gekregen om een aantal keren lening te nemen bij de Kirpalanis voor een kipbedrijf. De ene bedrijf, zo heette de Vliegende Eend. 2,9 miljoen US dollar hebben ze geleend gehad om samen met Kirpalani dat bedrijf op te zetten. Maar die dollars zijn dus net als die vliegende eend naar Nederland gevlogen. Ja, dat kon wel. Hè? Die hele die dienst die we hier nog hebben uit de koloniale tijd. Die deviesendienst, die moet kijken naar het Suriname gaan van deviezen. Die heeft dus zo te zien, bewust of onbewust, die 2,9 miljoen US dollar gewoon laten gaan naar Nederland. Hè? De deviezencommissie. Meneer Harmsma heeft in zijn boek, ja, dat is een kanjer geweest die op de ABN AMRO heeft gewerkt, die heeft als eerste heeft gezegd dat als eerste moet die hele deviezencommissie, ja, af worden, moeten af van dat koloniale ding. Ja, maar het is alleen maar een kwestie, een ding om tjoekoe te nemen en mensen te bevoordelen, anderen te neppen. En kijk daar hier, die vliegende eend kon zonder problemen $2,9 miljoen naar Nederland doorsluizen. En zo hebben ze meerdere bedragen van de Kerpalanis doorgesluist, weggesluist. En nu moeten ze het terugbetalen. Klaar, komt dat mooi op een 3, 4 miljoen US. Nou, dus, maar je moet dus van goede huizen zijn als je de Kerpalanis wil oplichten. Het is gelukt. Alles is toen via die vrouw gegaan. Alles dus op naam van haar. Dat schatje is te zoeken. Natuurlijk een beetje. Nou ja, goed. Ik was er niet bij, dus ik weet het niet. Maar je kan het zo wel vermoeden. Op de binnenpagina zien we toch weer dat van die Shada Ganga schrijft soms in de kolom de dingen heel puntig. Ze heeft de titel van de kolom van afgelopen vrijdag, die titel luidt Atompai en de woestijn. Niet Atompai in de woestijn, maar Atompai en de woestijn. Dat trekt de aandacht, toch? Je moet die aandacht van die lezer weten te trekken met je kop op jouw artikel. En ze zegt: beste meneer Putini Milando Atompai, LLM, erachter. Weet toch, ik heb weinig tijd, maar ik zal u die titels even doornemen een keer met u volgende keer. Want bij de aankondiging van een partijvoorzitter werd een beetje sterk benadrukt. Dokter, die en die en die. Nou, zijn mensen die titel geel zijn, ik niet hoor. Ik zou mezelf zo mogen om dokter anders te noemen. Doe dat niet. Ik hoor dat maar punt uit. De titel mag erbij zijn, maar ik ben er niet mee verplicht gaan geboren enzovoorts. Anderen vinden, ja, ze moeten alle titels zijn. Meester, dokter, ingenieur. Kom maar, nonsens. Dat is niet nonsens, maar maakt dat jou een beter mens als je met je titels loopt te pronken? Kom nou. In ieder geval zegt ze, meester Putini, LLM. En dan staat er verder. Member of Parliament, lawyer, entrepreneur, trade union leader, sports executive, police inspector. En dan zegt Ganga tussen haakjes: ik ben even op uw Facebook gaan kijken hoe ik u zou moeten aanspreken in mijn artikel. En dit is zoals u zichzelf op uw Facebookpagina voorstelt. Nou, en ze zegt: ik zie daar tot mijn verbazing dat u een Rotterdams woonadres heeft op Facebook. Hoe interessant. Nou, het ging erom dat Atompai dus zijn voorzitterschap van de vaste commissie van onderwijs in DNA heeft neergelegd. En ze zegt: nou, dat is interessant. Nee, u wil geen vertraging, excuses of halve maatregelen van onderwijs. Ja, u noemt dat een principieel politiek signaal. En u zegt dat het zich al te vaak dat u een roepende in de woestijn bent. Dat u zich zo voelt. Ja, u wil onderwijs verbeteren, maar dan was mijn artie. Dat je gaat uit die commissie. Nou, dan heb je nog meer roepende. Dan heb je de commissie in de woestijn achtergelaten. Dan is een kapitein die zijn schip verlaat. Dat de laatste toch. Maar goed, dus nogal hier en daar satirisch, maar toch wel heel scherp. En dat is waar. Onderwijs helpen we niet door weg te gaan. Over principes gesproken. Afgelopen vrijdag hoorde ik ook zo even op Bakkanatorie daarover. Van als meneer Schiek zet de president niet onder druk door te stellen van als ik, als die mevrouw haar schorsing niet wordt gehonoreerd zoals hij dat als voorzitter van de RVC heeft voorgesteld, dus of dat het contract niet wordt, als het contract wordt verlengd, dan is hij weg. En mensen vinden dat hij daarmee de president onder druk zet. Dat kan je zo opvatten. Je kan het ook opvatten als nee, hij is principieel. Ja, of mee dit of die daar, je kiest. Nou, zo eigenlijk ook wel onder druk zetten hoor. Dat zo'n geliefde zegt: of je kiest voor je moeder of voor mij. Ja, wat moet die jongen dan kiezen? Zijn moeder is zijn moeder, jij bent jij als geliefde. Maar je kan niet aan die jongen gaan zeggen: je moet kiezen voor mij of je moeder. Mijn gunst is, ja, dan zet je toch niemand eigenlijk onder druk. Maar goed, iemand heeft het ook gezegd, die goede jongeman Schik, heel goed geschoold en goed van tongriem gesneden, ja, is een beetje toch wel te snel van stapel gelopen toen hij in feite voorzitter van de Raad van Commissarissen van de TAS werd. Ja, dus dat niet zo hard van stapel lopen, anders loop je tegen de muur aan, de blinde muur. Maar goed, in ieder geval, zo zien we dan nog meer allerlei leuke dingen in de krant. Feesten, daar hou ik van. Ten oosten, ja, dus Japan is, dat is het, de kolom van meneer, niet madame, Monsieur Jeannette. Monsieur Jeannette, heel leuk artikel, hoe hij Japan eigenlijk heeft leren kennen. Hoe dat in Japan toestaat, hoe ze zijn streng zijn daar. Corruptie. We willen corruptie uitbannen, maar we willen niet streng zijn tegen corruptelingen. Nou, pak corruptie aan. Ja? Wat ik interessant vond, opvallend vond, dat hij onder zijn artikel heeft geschreven, dus de heer Wijnhard, dat heeft geschreven, PS, deze column is geschreven met behulp van een dicteerapplicatie voor slechtzienden. Dus hij heeft dan met behulp van zo'n dicteerapplicatie op zijn gezichtsvermogen, heeft hij dus daarmee dat artikel, deze kolom, geschreven. Oh, goed dat ook de computertechnologie op die manier de mensen helpt. Ja. Het is toch mooi, dat zijn de goede dingen van de computertechnologie. Oké, okay. Ja. Dus het is een soort ding, de mensen kennen ook met braille en zo. Dus zo moeten we de mensen die daar een beperking hebben toch wel kunnen bijstaan. Ze moeten ook kunnen lezen, vooral als ze helemaal niet meer kunnen. Dan zie ik hier een artikel van meneer Snijders, de snijd, want hij snijdt soms dwars door alles heen. Hij heeft het over de verdwijntruk. Nou, dat in RKT en RL worden ze genoemd in het blad Times. Maar iedereen weet wie RKT is en wie RL is. Ja? Ja. We zien zo pleus met die zaak daar. Met verdwenen. Ryan is verdwenen. Die is in zijn auto. Ja, en zijn auto is gekreukeld gevonden in een moeras helemaal. En er zijn twee andere jongens die ook in Guyana zijn verdwenen. De politie wil het huis van degene wiens vrouw hen heeft opgehaald toen ze over zijn gestoken op de over de quarantaine. Ja, die wil het huis van die meneer betreden om te onderzoeken of die jongens misschien daar vastzitten. En de buurt barricadeert met brandende autobanden en alles. Barricadeert het voor de politie. Die mogen het huis van ja, die verdachte meneer. Blijkt een zware boy te zijn. Of die bijzimaina in een circuit. Ja, die mag daar niet gaan. De bevolking beschermt hun leider, om het zo te zeggen. Maar goed. In ieder geval, het zijn geen leuke dingen die gebeuren. Vooral niet als mensen verdwijnen. Je denkt direct aan het ergste. En vooral daarna de mensen die achterblijven. De moeder was hier afgelopen week op, dacht ik, in Baganatori ook. En ze heeft haar hart gelucht. Of wat ze 2 weken terug kan. Ja. Maar ja. Ik begreep ook niet zo goed wat men wilde. Men vond het Openbaar Ministerie moet groen licht geven. Voor wat? De telefoon mag wel. Duidelijk dat hier een onpluise zaak aan de gang is. Is niet duidelijk. Of duidelijk. Ja, tot in Guyana. En daar is. Daar heb je nou. Hebitoriaplein, daar heb je toe. Maar goed. Je ziet het zijn zaken die ons allemaal niet zo best. Het is niet leuk als je dit soort dingen links en rechts hoort. Je wenst dat niemand toe, maar ja, als je met dingen bezig bent, moet je weten dat er risico's kunnen zijn. En, maar goed. Goed, tot besluit van deze Connecting the Dots. Een paar spreuken weer. als afsluiting. Steek geen vuur aan dat u niet kan doven. Ja, soms daar, maar is goed van ja, maar dat is een beetje tikkie. Zoals in Nederland zag ik dat middelbare scholieren waren een beetje boos zijn. En, of in Frankrijk was het nou in Europa. Ik denk, zei wat er daar allemaal gebeurt. En brandstichten, en dan zien ze dat het vuur begint op te laaien. Mikado, dat hadden we niet verwacht. Ja. Andere kant zie je, de school is net begonnen in Oekraïne. Ja, de kinderen zijn net, gaat het luchtalarm af, ze rennen dus. En net daarna barst een drone tegen hun schoolgebouw aan. Mijn hemel. Wat is het nou? Je gaat toch geen schoolgebouw op de eerste dag van de school met een drone aanvallen? Nou, laat maar hoor. Dit soort mensen in de historie van de mensheid zijn vaker goed gestoord bezig geweest. Ze hebben dat dan nu weer. Maar goed, dus... Wat men hier doet is niet goed. Niet hier, daar. Ja. Het warme water vergeet niet dat het eens koud water was. Ja. Het warme water vergeet niet dat het eens koud water was. Over geduld. Ja, we zijn vaak niet geduldig. Geduld is de trots van een muilezel. Die onder zijn last doorstapt. Die onder zijn last doorstapt. Geduld is de trots van een muilezel. Die onder zijn last doorstapt. En zich rustig houdt. Ja? Deze vond ik ook wel het overdenken waard. 1 gram geduld is meer waard dan 1 kilo verstand. Met dat hier, rustig, je komt aan de beurt. Ga niet dringen en duwen en churis maken, duurt je te lang. 1 gram geduld is meer waard dan 1 kilo verstand. Je weet, soms heb je, zoals mensen die met visstouw bezig zijn, ja, soms heb je dus situaties dat touw in een knoop is geraakt. En word je ongeduldig. Maar men zegt, snij een knoop nooit door. Als je die knoop met een beetje geduld kan losknopen. Want als je kota knopen, kota tiki tee toch, dan ben je daar doof. Ik weet het, de lengte. Ja, moet je het weer gaan knopen. En dit was toch wel een overdenking. Dat was door Abraham Lincoln gezegd. Dat is ook niet de eerste de beste heeft gezegd. Men krijgt eerder een kip door het ei uit te broeden dan door dat ei kapot te slaan. Ja, dan krijg je nooit meer een kip toch? Als je dat ei uitbroedt, nou ja, het is wel een mooi opvoeding, het keuken enzovoorts. Weer over geduld. Geduld is een boom. Is net als een boom. Geduld is net als een boom. Waarvan de wortel bitter is. Maar waarvan de vruchten lekker zoet zijn. Dus geduld. De traf onderga amang. Maar als je eenmaal dat geduld hebt opgebracht. Een resultaat van geduld. Dat is lekker. Dan pas je vindt. Ah, ik heb niet voor niets geduld betracht. 1 voor laatste. Ja, dat is ook een mooie. Het is ook een Turks spreekwoord. Die zegt. Geduld is de sleutel tot het paradijs. Nou, dat weet ik nog altijd zo is hoor. Soms heb je geduld in de kooi. Dus mij wakt die grond. Ze hebben grond aangevraagd toen ze 20 jaar waren. Toen ze 60 jaar waren, hadden ze de grond nog steeds toegewezen gekregen. Nog steeds niet. Nou ja. Wat een beleid. Dat is corruptie toch. Een paar tjoekoedijkjes aan groen direct. En als laatste. Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk. Voordat ze gemakkelijk worden. Dus die beginnen allemaal aan. Dat is al moeilijk altijd. Maar heb geduld. Op een gegeven moment wordt het makkelijk. Datzelfde ding. Dat is een Persisch spreekwoord. Dat zijn mensen die dus de dingen overdacht hebben. En goed onder woorden hebben gebracht. En hopelijk kunnen we daar wat uit leren. Goed, luisteraars, dat was dan weer Connecting the Dots van deze zondag. Wij wensen u een genoegelijke dag verder, een gezegende dag verder toe. En dit was Connecting the Dots, uitgezonden via LIM FM op 91.7 of limfmsu.com. Tot de volgende week. Doei!
1: Connecting the Dots. Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op LIM FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op LIM FM. Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. Connecting de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, LIM. Connecting the Dots. 91.7

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolidipsing winkels.
1: Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 4 oktober. Ovenkip met rijst en groenten. Fried rijst met gebakken carbonade. À la condresoep met kip. En tillo met zoute vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

Goedemiddag, u luistert nog naar Lim FM 91.7 en limfmsu.com op zondagmiddag. Om 4 uur zullen wij de actualiteiten van de afgelopen week onder een vergrootglas plaatsen in retrospectie. Ook deze aflevering kunnen wij u warm aanbevelen. Tot dan, meer muziek op Lim.

right eye.

Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7.

0: Het is zondagmiddag. Tijd voor een nieuwe aflevering van Retrospectie. Wat enkele minuutjes later. Maar we zijn er op 91.7 en limfmcu.com. Het is de eerste zondag in de 10e maand, de maand oktober. 4 oktober is het. En ik zit na lange tijd weer met mevrouw Van Dijk Silos. En ook na lange tijd met de heer Stanley Bettison. Mevrouw Silos, goedemiddag, welkom. Na uw welverdiende vakantie, dacht ik zo. Als ik het zo mag zeggen.
1: Zeer verdiend, maar eerlijk waar, het waren geen 30 dagen vakantie. Zeker 20 dagen heb ik van daaruit moeten werken.
0: Vanuit de States?
1: Yes. Als je in een digitale omgeving je werk doet, dan gaat alles door.
0: Waar was je? San Francisco, New York?
1: Ik zou naar New York gaan, maar mijn kinderen waren er tegen. Want ze waren bang dat... toen ik moest boeken, mijn trip, was het in die tijd dat hij net die bom had gegooid op Iran of zo, ik weet wel. Dus ze zagen allerlei spoken. Dus ik heb eigenlijk een mooie trip van New York, Delaware, Washington. Hebben we deze keer niet gedaan. Dus dan zijn we naar Panama City, Tallahassee, Orlando en aan het eind Miami om in het vliegtuig te stappen. Dus dat was ook mooi.
0: 20 dagen rust.
1: 30.
0: Rust.
1: Niet gerust deze keer. Voor het eerst heb ik zo hard moeten werken aan analyses en vergaderingen. Want de werkzaamheden van Taskforce kan je niet remmen. Er is een deadline. En dingen gaan moeten gewoon vrolijk doorgaan. Dus dat was best
0: dat
1: wel...
0: Dat uur is in december moeten boeken, toch? Zo rond 13 december, weet je
1: ja, 13 december, iets anders, maar goed.
0: Ja, ik ben blij dat je terug bent. En wederom als gast zal optreden in Retrospectie. Welkom nogmaals.
1: Dankjewel.
0: Stanley Bettison, die is ook geen onbekende. Stanley, goedemiddag.
2: Goedemiddag, luisteraars.
0: Hoe is het?
2: Oh, goed. Heel goed.
0: Wanneer gaat Stanley op vakantie?
2: Ik kom van vakantie.
0: Toen ik 2 weken terug belde.
2: Was ik in Nederland.
0: In Nederland.
2: Ja.
0: Privé of voor business?
2: Business en privé. Ja.
0: Oké, okay. Goed uitgerust ook.
2: Ja, goed uitgerust.
1: Heb ik nodig, hoor.
0: Ja. Jullie beiden praten zo zacht vandaag.
1: Of ligt het aan je
0: wat
2: luider kan. Aan de microfoon?
0: Ja, als het wat luider kan, kunnen we daar veel meer mee. Ik heb een nogal lange lijst. Ik weet niet wat jullie zelf... Want meestal als de mensen op vakantie gaan, sommige mensen, dan trekken ze een soort streep door. Alles wat in het eigen land gebeurt. Dus ik hoop dat jullie wel gevolgd hebben, het nieuws. Want anders kunnen we geen stap verder.
1: Nee, ik heb, toen ik daar was, niets gevolgd. Daar inderdaad sluit ben ik van de mensen die zich afsluit. Van waaruit je komt. Hè? Dat je inderdaad je helemaal 30 dagen lang bijdenkt. Ik heb dat niet kunnen doen, maar ik had taskforce, dat ging door, dat wist ik dat dat zou gebeuren. Maar andere dingen van Suriname heb ik niet gevolgd. En toen ik je verzoek kreeg, dacht ik, oh god, die is naar

0: eten of eerst die zondag na jaarreden. Dus die heb ik dan, de jaarreden heb ik opgezocht en ik heb de mainstream media gevolgd, zodat ik een beeld kon krijgen.
1: Ja.
0: Nou, ik dus heb... jaarreden, ik denk dat dat actueel is, ja. Is net geweest.
1: Ja, ik heb het als eerste op mijn lijst hier. Wat zijn de opvallende delen uit de jaarreden? Wie kan ik het woord geven?
0: Misschien
1: Stanley, ga jij starten?
2: Nou,
1: wat is opgevallen?
2: Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen hoor, niet zoveel nieuws. Omdat ik volg de jaarreden al jaren en het heeft niet alleen met deze regering te maken. Maar alle regeringen, het zijn telkens dan ook de algemene dingen. Die worden gezegd, oké, er wel een beetje gesproken over het hardhandig aanpakken van de drugscriminaliteit, die drugsvliegtuigen. En ook dat van de goudsector. Maar die dingen hadden we ook al eerder gehoord. Kijk, belangrijk bij een jaarreden, de president zegt wat ze gaat doen voor het jaar. En op basis daarvan wordt er ook een begroting ingediend van hier, dit zijn de middelen die ik nodig heb. Ik weet ook hoe de jaarreden in elkaar wordt gezet hoor. Ik heb als ambtenaar ook aan meegedaan, bijdrage geleverd. Dus wat dat betreft, ik zal niet zeggen dat die dingen niet belangrijk zijn. Maar ik weet dat heel vaak het ontbreekt aan concretisering. Concrete zaken en hoe we ze gaan aanpakken. En dat wat dat betreft zaken wel moeten verbeteren. Een jaarreden hoeft niet lang te zijn omdat het lang moet zijn.
0: Nee.
2: Het moet gaan om concrete dingen. 15 minuten, half uur. Dan kunnen we desnoods daarna iets anders doen.
1: Ja, ja.
2: Maar je hebt meer aanpakkende dingen. Als je 90% kan realiseren, dan 2 uren bezig zijn waarvan je maar 10% realiseert. En dat zie ik bij elke regering. En ik vraag me dan af, als je die dingen zo zegt, dan moet je al een concreet plan hebben. Maar zoals ik weet hoe die dingen door die ambtenaren worden opgesteld vanuit de ministeries, dan zijn er vaak geen plannen. Het is vaak meer gewoon een idee, we moeten een bijdrage leveren als ministerie. Ja, stuur maar, de president zal dat lezen. Maar nog mooier, ik kan me heugen, moet er even om lachen. We waren bezig met de jaarreden, het was dacht ik 2014. En ineens kwam iemand met het idee van, ja, we gaan een trein opnemen. En ik zei van, maar hoe gaan we dat doen? En die persoon was echt voor enthousiasme. Ja, consultant is er al hier enzovoort. Een keer kwam een presentatie waar je geen touw kon vastknopen. En uiteindelijk is het treinverhaal opgenomen. En ik zat niet zo ver van de president toen hij aan het lezen was. En toen hij bij dat deel kwam, keek hij even. Ik moet dat vandaag nog erop lachen. Volgende was aan dit. Hij is daarna door gaan lezen. Dus het is dan een moment een beetje ludiek, maar we moeten serieuzer zijn. Dus ik hoop, ik zeg, ik koester altijd hoop dat het beter zal gaan. En ik hoop misschien dat wanneer, na 2028, als we middelen binnenkrijgen, dat we echt bepaalde van die dingen echt zullen kunnen uitvoeren. Maar anders praten we maar omdat we iets moeten zeggen.
1: Maar als we letten op de huidige infrastructuur, dat is dromen over een trein en betere verbindingen toch niet zo gek, hè?
2: Nu niet. En vooral met middelen in het vooruit. Ik zou een van de concrete dingen die je kan gaan doen. Alhoewel, de vraag is, hier Suriname baat aan treinverkeer. Kijk, treinen is iets van echt van Europa, hè? Het heeft een verhaal, trein, metro, van hoe die dingen zijn ontstaan. Vooral de metro, die koolmijnen zijn uiteindelijk gebruikt om die systemen in elkaar te zetten. En treinverkeer is iets van Europa vanaf de 16e eeuw al. In de Amerika's zie je dat niet zo veel. Dus je vraagt je af soms. En ik denk dat de broertje van Cynthia McLeod, Weyland, ik ben zijn naam vergeten hoor.
0: Rabin?
2: Nee. Ik ben zijn naam vergeten. Jongere broer van Cynthia McLeod. Ferrier. Derek. Hij had ook een onderzoek gedaan naar, en hij zei van het is niet goed dat Suriname treinverkeer moet hebben. Je hebt goede wegen nodig, overal verbindingen en dan is het al goed. Dus wanneer we die extra middelen binnenkrijgen, als 2028 wordt gehoopt, dan moeten we kijken naar die dingen die we echt nodig hebben. En voorst, ik heb ook wat commentaar. Ik zeg van, wat voor jaarreden we ook houden, als onze instituten zwak blijven, zullen we dweilen met de kraan open. Klap. En dat is wat we nog steeds zien, dat er niet wordt gewerkt aan versterken van de instituten. Dat wordt vaak gezegd in jaarreden. En je ziet geen stappen, het zijn telkens weer dezelfde mensen. Kijk nou wat er is gebeurd aan het begin van die benoemingen. Zoveel mensen zijn al in de fout gegaan. Dat wil zeggen, er schort iets aan die selectieprocedures die we hanteren. En daar moeten we scherper zijn. Die chipotieve mentaliteit, ja, die persoon heeft bijdrage geleverd, dus hij moet. Daarvan moeten we afstappen. Niet iedereen kan op de voorgrond een bijdrage leveren. Als je in de fout bent gegaan, dan denk ik dat je genoegen gaat moeten nemen met de rol op de achtergrond. Hmm. Omdat we als we een voorbeeld willen stellen, dan moeten we daarover heel erg serieus zijn.
1: Ja, soms is het niet eens op de achtergrond een plaats.
2: Precies.
1: Of zou het niet eens op de achterbank een plaats moeten zijn.
2: Onze instituten zijn niet eens in staat de basiszaken goed te beredeneren en uit te voeren. Kijk maar naar die kwestie van de vissterfte, een NMA. Ik heb erover gesproken.
0: Nou, dat is toch een verschrikking.
2: Ik zeg van, nu pas ga je onderzoeken wat er daar in het water terecht is gekomen. Terwijl je bij die vergunning al moest hebben geweten met wat voor substanties men werkt. En bij die regelmatige bezoeken, inspecties, moest je al hebben geweten waarmee werken onze goudzoekers. Dus wanneer er een dam doorbreekt enzovoort, is het geen kwestie meer van gaan nadenken. Sankoina Watra. Die dam is doorgebroken. Oké, daarin zat er Shankali. Of wat mij betreft Yingshang. Zat daarin. Dus het is Yingshang in het water. Maar we moeten dingen helemaal naar Frankrijk sturen. Het is voor de gekhouderij. Dat wil zeggen, onze instituten doen het werk niet goed.
1: Time for the big change, mevrouw Silos.
0: Ja, wat is absoluut,
1: maar bent u het eens? Want ik geniet alleen, dat heb ik ook in een ander programma gezegd, van de komst van het staatshoofd met het geroffel en het volkslied. Daarna vind ik het inderdaad te lang om 50 pagina's te staan lezen.
0: Ja.
1: Wordt het geen tijd om met z'n allen even goed na te denken, maar hoe kan het ding sneller en efficiënter?
0: Het kan sneller en efficiënter. Het gaat ook als je eerlijker om wil gaan met het volk van Suriname. Dan ga je inderdaad je beleidsplan aangeven en je concrete maatregelen en binnen hoeveel tijd. De tijdsplanning aangeven, wat je wil bereiken, waar vertrek je van, wat wil je volgend jaar, op welke plek van het tijdspad wil je zijn, wat is in over een jaar daarna ben je daar. Maar wat we nu weer hebben gezien, is dus dat er een jaarrede is gekomen. Ik moet zeggen, men heeft alle moeite gemaakt om een betere jaarrede te produceren dan die van de vorige keer. De vorige keer was het heel wazig. Maar deze is nog steeds niet goed. Omdat als je kijkt naar bepaalde dingen die de regering in de hand heeft, zoals het grondrechtenproblematiek, wordt even aangestipt. Geen concrete aanpak, geen concrete beleidsmaatregelen. Als je kijkt dat het conceptualiseren van wat is belangrijk om dit volk tot ontwikkeling te brengen. Ik geloof net een paar zinnen over local content heb ik gezien. Terwijl dat een van de belangrijkste instrumenten is in deze tijd om een heel land tot ontwikkeling te brengen. We krijgen straks, als alles goed gaat en we niet in die enhanced follow-up period gaan met de FATF dingen, dan komt er geld binnenstromen, de exploitatie gaat door. Wat gaan we ermee doen? Wat gaan we met dat geld doen? Geld binnenstromen en je weet niet wat je ermee doet, is met de kraan open dweilen. Nou zeggen ze, met de kraan open dweilen. En dan wordt het volk van Suriname met het badwater weggegooid. Ik wil even zo praten om aan te geven hoe dramatisch het is. Ik vind het nog steeds jammer dat de regering... En dan is het echt de regering, niet de president. De president draagt alle verantwoordelijkheid. Ik sluit haar niet uit. Maar wil je maar zeggen dat geen enkel ministerie in staat is geweest iets concreets te maken? Ik las nog een analyse van Palu vanmiddag, voordat ik naar hier kwam. En omdat het me aantrok, het was dat artikel in Herald, denk ik, was het de waarheid, was fake cijfers of zoiets. Een ingezonden stuk. Ik ben geen econoom, ik ben nog minder financieel econoom. En dus ik lees en ik zit na te denken, maar als gewoon een politieke partij gewoon een simpele analyse maakt met een paar zinnen, dus, en ze komen al op zoveel tegenstrijdigheden van aangeboden cijfers, dan is er wel iets ernstig aan de hand daar op het kabinet, naar mijn gevoel. Want dit zijn nou net fouten die je niet moet doen. En als je ook aangeeft dat het macro-economisch beter is gegaan tussen 26 en van 25 naar 26, dus in dit jaar, en dat het nog beter wordt, dan moet je ook aangeven waarom je vindt dat het beter is gegaan, want de prijzen zijn omhoog gegaan. Als ik na een maand terug ben in Suriname, val ik echt niet serieus, schrik ik even. Denk me, Karo, even koop ik bij een bepaalde zaak in Paramaribo, koop ik letterlijk hoor, 2 auto's, 2 bami, 1 til, 2 bami, 1 tilo, 1 pichel. En dat was al 17 of 1800 SRD. Dat is geen duur eten.
1: Nee, je moet ook gezonder gaan eten hoor.
0: Nee, maar het was dus... ik zat op kantoor en ik moest personeel ook wat geven natuurlijk. En nee, maar ik wil wel aangeven dat... Voor de arme persoon is het niet meer een lolletje. Om dit te kopen. Begrijp je? En dan heb je ook de situatie dat we nog in het luchtledige hangen. Van waar gaan we nu precies naartoe? Ik weet niet of Stanley het heeft gezien, maar ik heb het niet gezien. Hoe verder en waar komen en wat bereiken we en hoe gaan we al die miljarden ontvangen van oil en gas, wat heel belangrijk is voor onze macro-economie. Hoe ga je dat geld besteden, heb ik niet gezien. Uit die analyse van Palu heb ik ook gezien dat in feite de schuld wel gestegen is, doordat ze ik ben geen cijferpersoon, Palu kan het ook fout hebben gehad. Maar geef ook alleen maar aan wat er is.
1: Maar u weet wel dat als partijen in de oppositie zitten, dat ze meestal altijd dat ze het beter weten wat er zo moet
0: gebeuren. Dus daarom zeg ik het ook onder zoveel behoud.
1: Het moment dat ze...
0: Zoveel voorbehoud zeg ik het. De kwestie van grondrechten is inderdaad nog niet echt wat gebeurd. Dat is, nee. Je bespeurt een openheid, maar de daadwerkelijke dingen die moeten gebeuren, die zijn er nog niet. En onderwijs ligt al jaren op zijn gat vanaf de vorige regering. Het wordt niet opgepakt, naar mijn gevoel, niet in voldoende mate opgepakt. Wat zijn de plannen om uit die crisis te komen? Wat zijn de plannen om uit die gezondheidscrisis te komen? Wat, noem maar op. En natuurlijk gaat het erom dat je... je moet ons als volk, je moet een concept hebben. Wat wil dit? Wat kan ik doen voor mijn volk? Waarin leiden ze nood? Ze hebben last ervan dat ze kinderen niet op goede scholen krijgen. De mensen die kunnen betalen sturen hun kinderen naar particuliere scholen die overvol zijn. En dat is niet het systeem dat we hadden. In ons systeem heeft elk kind recht op onderwijs, dat staat in de grondwet. En alle regeringen, de meeste komen het ook alle, de meeste regeringen hebben ervoor gezorgd dat het schooljaar goed kon beginnen en dat alle kinderen een plek hadden. Er is een verschrikkelijke ruïne geweest met dat, doorstroming.
2: Ja.
0: Van een aantal jaren geweest. Er zijn 2-3 generaties nu, kinderen die opkomen, die zijn gewoon, weg. Waar moeten ze naartoe? Ze hebben wel diploma's, maar ze weten niets, want ze zijn doorgestroomd. Niemand wil ze. Wie gaat ze nemen? Wat gaat die regering daaraan doen? Hoe gaat ze de ombuiging maken in het onderwijs? Het zijn dingen waarover ik mij zorgen maak. Omdat het om het welzijn van het volk gaat. En kennis en gezondheid zijn heel belangrijk voor human capacity. En ook voor een land om vooruit te kunnen komen. Al met al...
1: Je hebt niet geluisterd naar dat deel van de opzet van een gold board. Want dat deel vond ik wel best wel interessant.
0: Oké, we gaan een gold board... allemaal is prima. Ik wil niet over goud praten, Limbo.
1: Cliff.
0: Cliff, sorry hoor. Ik wil niet eens over goud praten. Ze heeft het een tijdje geleden gezegd, goud moet geordend worden. We weten allemaal wat voor vrijgevochten boel goud is. Maar wanneer je een coalitiepartner hebt die openlijk toegeeft hoe hij aan dat goud komt, hè, wat hij allemaal doet, zijn dingen die ik de laatste tijd heb gelezen, want ik was bezig met te oriënteren, dan vraag ik me in godsnaam af, wat ga je daar aan die dreiging doen? Want omdat ik de wezen bij mijn taskforce zit ik ook een beetje aan, aan de terminologie te kijken. Dan vraag ik me af, ik heb niets gehoord van. Ik hoorde de kwaasen gekreet. Als zet je een goud boord. Wanneer je het weer gaat vullen met politieke mensen. Die niet technocratisch genoeg zijn om zich te onttrekken aan de politieke view van dingen. Of wanneer ze, en het moeten allemaal vanuit al die 6 partijen komen. Dan zit je weer met een goud boord die geld verdient. En niets doet en niets kan doen. Want er is één persoon in die samenleving die met jou in die coalitie zit en die al door afblaft en gilt en vertelt hoe hij Robin Hood is, hoe hij dingen geeft en zo en neemt alle goud andere bedrijven mee omdat die het niet doen. Ik bedoel, wat is dat voor rationalisatie? Waarom komt OM niet in? Er zijn misdrijven die gepleegd worden. Waarom komt OM niet in? Stel heeft net iets gezegd van zwakkersinstituten. Wanneer jouw instituten zwak zijn en je maakt die gap-analyse waarom ze zwak zijn. Ik heb het nog niet gedaan, maar ik ben bezig. Midden in het kader van AMLTF, waarmee ik nu bezig ben. Maar je kijkt naar algemeen en wat men meemaakt en wat in de pers is. Wanneer de human capacity niet deugt en je geen geld uittrekt om human capacity, te investeren in die human capacity. Zodat, want je hebt mensen die niet aan bod komen, omdat ze niet politiek gekleurd zijn, maar helemaal. Ze zijn er. Ik bedoel, er is geen policy om de instituten te versterken. Er is geen policy om een goede handhavingsmechanisme te hebben. Al die dingen, alles is zo onefficiënt, in AML-termen gezegd, inactief.
1: Maar waarom moet de bemensing altijd met politieke mensen?
0: Ik weet het ook niet.
2: Dus eigenlijk, ja.
1: Is best wel vervelend hoor.
2: Dat is een van de dingen waar ik mijn hoofd over breek. Ik had ooit een voorstel gedaan bij de politieke kringen van kijk.
1: Stel, kan je niet in de microfoon praten?
2: Kijk, wanneer we hebben bijvoorbeeld 1000 RVC-posten. Wil je politiek invullen? Oké. Doe 600, 400 van die posten. Gooi ze in de gemeenschap. Dat is dan altijd een goed begin. Je wint ook aan credibility binnen de gemeenschap. En dan kunnen we het samen doen. Maar je ziet altijd elke keer weer politieke mensen overal. En ik zeg niet dat politieke mensen niet op posten moeten. Want politieke mensen hebben ook kennis en niet ook van.
0: Tuurlijk, maar het gaat om de keuze.
2: Het gaat om de keuze welke mensen.
0: Ja.
2: Want we weten dat vaak heel veel van die politieke mensen gewoon niet deugen. Simpel. Of ze deugen niet op die positie waar ze worden gezet.
1: Ze hebben geen kansen gegeten van de dingen.
2: Ja, want ik bedoel, iedereen heeft zijn competenties. Iedereen heeft iets waarin hij sterk is. Gadom meku allemaal aan een bepaalde koning. En men moet eerlijk zijn om te zeggen van, hier hoor ik thuis, zet me daar. No pot mi drape mi no man. Maar vaak is men niet eerlijk. Het is een kwestie van, laat me kijken hoeveel ze daar verdienen. Of om een nyami kan mek drape.
0: Zo'n hosselcultuur. Ja.
2: Hosselcultuur. En dat, met het geval dat je iemand daar zet, die van toeter nog blazen weet. En dan heel veel andere instituten mee sleurt. Want dat ding is een keten, hè. Je hebt sommige instituten die vanwege hun geaardheid ook anderen mee sleuren. Toch? Bijvoorbeeld, stel bijvoorbeeld een instituut als de Belastingdienst bijvoorbeeld, als het niet goed zou functioneren. Dat wil zeggen, je hebt geen goed belastingbeleid. Waardoor heel wat belasting wordt misgelopen, waardoor heel wat andere instituten kapot gaan. Ik heb voorbeelden van hoe dingen mis kunnen lopen. Ik zat bij de Maritieme Autoriteit Suriname. We praten al tientallen jaren. Jennifer Sap heeft ook daar gezeten en heeft ook hier aan meegewerkt aan dit project. Er werd 10 jaren gesproken over het bakkeren van de rivier. Het kwam maar niet van de grond. Uiteindelijk is er een model gevonden met de bank om de rivier te bakkeren. Een pracht van een model. De diverse RVC's hebben eraan meegewerkt. En het is van de grond gekomen. De rivier is uiteindelijk gebakken.
0: Toen moesten we nog wachten.
2: Ja. En er moet een fee betaald worden voor elk schip. Omdat je simpelweg anders laat die no, de man no paying. Dus die constructie is bedacht om het duurzaam te hebben. Mensen doen er van alles aan om die fee weg te krijgen. Ja, dan laat die. We weten dat. Dus, en politiek werd er bewogen van alles. Ik was toevallig daar dan preskom. De laatste, hij zegt nee, dat gaat niet hier niet gebeuren. En je wordt gebeld, druk van alle kanten. Maar je legt uit. Ik heb een keer, ik heb de president uitgereikt. President. Het is een simpele berekening dat gemaakt is. Als we daaraan gaan, is dat heel. Dan gaat die rivier weer dicht slippen. We kunnen niet onderhoudsbaar. En ondanks je dat uitlegt, dan hoor je, we gaan kijken. Dat is het beleid waar we gaan kijken. Dat wil zeggen, je weet niet. Je hebt nu die zekerheid, maar je wil die zekerheid loslaten om te gaan kijken. Zo regeren we in dit land.
0: Dus we gaan zonder kijken, planning.
2: Zonder planning. Je hebt
0: zonder
2: die zekerheid. Laat het los om te gaan kijken. En dan vraag ik me af, Omikado. Waar gaan we naartoe? Kijk, als ik zo bijvoorbeeld. Als bepaalde dingen komen zo bij me naar boven over de jaarreden. En daar hoor ik een begrotingstekort van 4% van BBP. Het komt neer op 12,5% van de begroting. Het is 10,8% begrotingstekort. 10,8 miljard op een begroting van 80,9 miljard. We hebben elk jaar een begrotingstekort. En dan. Kijk ik, als we een begrotingstekort hebben, uiteindelijk brengen we het meestal terug. Internationale proporties van beneden, 5%, ongeveer 3%. En dat toch zie je dat er ministeries zijn die het hele jaar door niet aan hun middelen kunnen komen projecten uit te voeren. En dat wat ze samen moeten krijgen, aantal ministeries, is vele malen meer dan totale begrotingstekort. Dat wil zeggen, er is niet goed begroot.
0: Yes, klopt.
2: Dat is mijn enige rationele, mijn enige conclusie. Er is dus fout begroot, dat is begrotingstekort groter. Dus ik denk soms, is het een instrument om een bepaalde politiek te voeren? I don't know, en soms begrijp me dat gevoel. Want dan zie je dat er telkens weer bepaalde ministeries zijn die geen middelen krijgen. En dan zie je weer dat bepaalde middelen die naar onderwijs moeten, plotseling komen bij sport en jeugdzaken. En soms is het even afvragen waarom, maar dan zie je weer, omdat sport en jeugdzaken bij ene partij is en onderwijs bij een andere partij. En dan wordt er zo een beetje verkaveld, gekapt. En de vraag is even, mana, als dat beleidsgebied bij onderwijs is waar die deskundigen zijn, waarom zet je het bij, wat jij zeggen, waar die deskundigen er niet zijn? Hoe ga je het dan uitvoeren?
1: Ik wil nog even bij de gold board, want
2: ja,
1: er is natuurlijk een verschil tussen theorie en praktijk.
2: Ja.
1: Maar als je zo luistert naar de opzet en de gedachte achter dat ding, zou het heel prachtig zijn. Hoe zeggen ze het in het Engels? It's just what we need.
2: Heel veel dingen is
1: het zou te gek zijn om ook dit
0: gezet. Maar even, als
1: dit getorpedeerd wordt.
0: Ja, ik heb niets van de gold board. Ik heb het als kritologie gezien, dus we don't go.
2: Dat is
0: maar het
2: juiste
0: er
2: woord.
0: Is elke board, elke structuur dat je maakt, gaat niet om die naam.
2: Nee.
0: Gaat ook niet om aan te zeggen wat het doel is.
2: Precies.
0: Maar als je het niet bouwt met executieve bevoegdheden,
2: ja,
0: en met wat ze mogen en een zekere mate van independentie, want als die board weer afhankelijk is van een groen licht vanuit welk ministerie of het
2: daarover,
0: dat kabananga gold board. Dan ook. Zo simpel is het.
2: Precies.
0: En het gaat dus om, hoe heb je het geconceptualiseerd? Ik heb daar niet echt iets op van, want ik heb het niet gelezen. Ik zag dat ding, het ging langs me heen. Ik denk, weer een andere kritologie. Dus ik heb het niet gedaan. Ik heb wel gelezen over NMA. Ja. Nu er groter milieurampen zijn. Mensen door de sterfte van die vis. En die vis die nog leeft, die vermoedelijk ook kwik. Ik weet hoeveel maanden duurt voordat vis is goed geworden. Maar waar is de dader van de cyanide? Wat hebben ze met die? Van waar komt het? Welke bedrijven, welke mensen zitten onze rivieren te vervuilen? En ze zitten maar goud te winnen en te vervuilen. Grote schaal, kleine schaal. Is dat al in beeld? Ik hoor niets. En dan lees ik minister Brunings iets zeggen over de NMA en ik proef een stukje wanhoop erin, hè? Want NMA is Nationaal Milieuadvies.
2: Milieuautoriteit.
0: Ja. Nationaal Milieuautoriteit zonder enige executieve bevoegdheden.
2: Precies.
0: Schuif hem op! Ja. Verander het! Wat is dat? En dan zie je ook ergens in die reden van de president, die parmantig komt opduiken met een taak voor Nationaal Milieuautoriteit ook gestuurd naar welk gebied. Wat als dat instituut geen handvaten heeft om voor je toezicht te houden, te handhaven, laat het.
2: Ja.
0: Laat het. En zet de politie erop. Want bepaalde dingen zijn nog altijd criminele dingen, hè? Naar criminaliteit, ja, tegen gevaar brengen van mensen en zo, bewust in gevaar brengen. Ja. Je kan, met een slimme jurist heb je bijna alles crimineel verklaard.
2: Mm.
0: En wat past in het wetboek van strafrecht. Dus, maar ze moeten nou stoppen om zogenaamde structuren te bouwen. Dit is wel eerder gebouwd natuurlijk, is niet in deze tijd gebouwd. Maar als het niet werkt, onderwerp het aan een evaluatie. En niet wanneer er miljoenen of bij ons, het waren ook de honderdduizenden vissen dood zijn gegaan in verschillende rivieren. En die hele cyanide toestand is dat in Paramaribo, is het in Saramaca, is het in Paramaribo.
2: Ja.
0: Zo dichtbij is het gekomen. En dan nog heb ik nog niets gezien dat voor mij indrukwekkend is dat ze hebben ondernomen. Want niemand mag meer erover praten. Maar het volk niet informeert, dan gaat ze fantaseren, ja. Dan gaan ze dingen zeggen. Maar wij willen, ik vind dat de milieuactivisten die we vroeger hadden, we echt wel weer wakker moeten worden, hoor. Om te eisen, om te weten welke maatregelen zijn. Heb je de daders al gepakt? Heb je dit? Dus nogmaals, de president gaat criminaliteit bestrijden. Zware criminaliteit zoals drugs. Grensoverschrijdende criminaliteit. Maar wat zijn je plannen? Hoe ga je aan dat geld komen om drones te kopen? Drones is nou normaal. Dat ze ingezet worden om te lokaliseren. En dan komen de manschappen. met de helikopters en de auto's en weet ik veel. Dus ik bedoel, waar is het plan en de financiering daarvan? Je kan wel zeggen drugscriminaliteit bestrijden, maar je moet niet bang zijn, ook al gaat je coalitie een partner missen, één of twee partners missen. Je moet niet bang zijn. Helemaal niet bang zijn. Je moet doen wat goed is voor dit land. En dat is wat ik mis. Die pep. Die van doen voor je land. Doen voor je volk. Passie hebben voor land en volk.
1: Is het makkelijker voor ons om het van de zeelijn uit te schreeuwen?
0: Ja, heel makkelijk voor ons. En we moeten blijven schreeuwen. Want bijna elke regering maakt de fout om niet transparant te zijn. Want wanneer je echt daadwerkelijk eerlijk bent en transparant bent in alles, dat je openbaarheid van bestuur hebt, dan heb je niet meer van de lijn de zijkant mensen zoals ik, ja, die schreeuwen vanuit die lijn. Want dan weet ik wat er speelt, dan misschien word ik nog je verdediger. Ja. Want je hebt me inzage gegeven, je problematiek. Ja. Dat is ook zo.
2: Ja. En mensen moeten vanuit de kantlijn schreeuwen. Het moet. Want anders lijkt het alsof er alles goed gaat. Daarom is het belangrijk de mening van ieder te respecteren. Natuurlijk mensen die rationeel zijn. Mm-hmm. Want je hebt ook heel wat mensen die gewoon
0: ook dingen
2: emotioneel
0: zeggen.
2: Emotioneel.
0: Zijn,
2: ja. Het is heel belangrijk dat mensen vanuit de kantlijn meedoen.
1: Was meneer Dulder ook emotioneel of rationeel? Heb je een filmpje gezien?
0: Ik denk nee, dat hij, ik vind hem wel vaker rationeel.
2: Ik vond hem een beetje emotioneel.
0: Ik heb
2: het toevallig mogen beluisteren.
1: Is dat omdat hij de president heeft opgeroepen om uw voorzitter harder aan
2: nee,
1: te pakken?
2: Nee. Het gaat om de manier hoe diverse personen, functionarissen zijn besproken. Ik denk dat we kritiek mogen leveren. Dat zeker. Maar ik merk vaak dat meneer Dulder vaak op de man afgaat. En ik denk dat toch wel minder geloofwaardig maakt.
0: Maar als die man waarop hij afgaat, ik noem ook geen namen. Ja. Wel iemand is die zeer gekleurd is, die zeer besmet is, die al jaren in bepaalde dingen zijn die niet kloppen. Dus het niet meer de man toch?
2: Ja, dus kijk, ik wil dat soms ook begrijpen, maar niet altijd hebben we bewezen van wat er precies is gebeurd. We moeten altijd daarmee voorzichtig zijn.
1: Noor Salim is naar de rechter gestapt.
2: Oké, dat heb ik niet gehoord.
0: Overigens,
1: overigens is meneer Schreuder ook naar de rechter gestapt.
0: Maar die is toch bekend?
1: Tegen meneer Ramon Tarsing. Ja. Voor diens uitspraken in de retro, zo'n
2: ja, want,
1: terug.
2: Kijk, men beklapt. Ja. Men beklapt mensen soms.
0: En Schreuder is de ene ja, die bekend staat.
2: Dokse Club.
0: Nee, Schreuder is geen Dokse
1: Club.
2: Was het geen
1: Mennonita?
0: En hij was ook een kindertoestand, ja, toch? Hij was ook een kinderabuser. Zegt men, laat me mijn woorden voorzichtig
1: en dus
0: zeggen.
1: Krijgt u ook een...
0: En dan krijg ik zelfs ook een deurwaarders explode. Ik spreek gewoon dus, mensen na. Ik weet
2: ja, dus ik vind persoonlijk, kijk, men moet voorzichtig zijn. Soms, mensen worden soms ook onnodig beklad. En als je geen bewijs hebt, nou, je kan niet van alles. Je zal niet van alles hard bewijs hebben. Daarom moet men dan ook heel voorzichtig zijn. En soms met reserve praten. Niet hard.
0: Ik denk dat je... je van alles mag zeggen, maar je moet weten hoe.
2: Oké, dat kan ook.
0: En als je ruzie wil hebben, dan zeg je het op een bepaalde manier.
2: Dat klopt ook.
0: En als je geen ruzie wil hebben, dan breng je het ook anders.
2: Ja, inderdaad. Dus ik denk dat die meneer ruzie wil.
0: Want je kan mensen niet beperken om hun mening te geven.
2: Nee,
0: maar men moet weten hoe ze het doen.
2: Ja, zeker.
0: Je kan ook niet komen met beschuldigingen die niet gegrond zijn. Als waarheden te zitten verkondigen. Ja. En ik ben heel voorzichtig daarmee. Ik heb mijn kritiek hoor. En ik uit het ook gewoon. En als het heel erg is, noem ik met man en macht de naam erbij. Maar er is een maar. Ja. Ik moet zeker zijn van mijn zaak. Dat geen enkel kort geding zaak. Ik ga verliezen als het komt. Of dat de politie me komt oppakken.
2: Ja.
0: Dus dingen die vermoedens zijn, laat ik ook altijd merken. Net als van ik hoor dat. Zo, net heb ik ja, ook zoiets
2: dus
0: gezegd.
2: Die in die
0: van ik
2: uitingen.
0: Weet niet of het waar is.
2: Klopt.
0: Ik hoor dat. Omdat je namelijk voorzichtig moet zijn. En Winston is één van ze, Ramotarsi, naar wie men luistert. Men luistert ook naar mij. En als je weet dat men naar je luistert, moet je juist voorzichtig zijn
2: juist voorzichtig
0: met hoe je
2: zijn.
0: Dingen zegt. Ja. Je moet je rol blijven behouden als een soort criticus van de samenleving.
2: Ja.
0: Maar je moet wel weten hoe je het zegt, weet je?
2: Helemaal.
0: Want dingen die waar zijn, als je dat kan aantonen, en het, komt van de, het is van de regering of van wie dan ook. Ik noem het gewoon met mijn opnaam alles.
2: Ja.
0: Maar this is my zin, Gide. Halve waarheden, Sunny. Daar kom ik niet aan,
2: precies,
0: hoor. Echt
2: omdat,
0: niet.
2: Kijk, in social media, daar zitten de meest wijze mensen tussen haakjes, tussen aanhalingstekens.
0: Mm-hmm.
2: Mensen die gewoon op alles afgaan en meestal geen tijd hebben om te onderzoeken of niet de kennis hebben om onderzoek te doen. En dan moet je wel voorzichtig zijn om wat ze aangeven voor waarheid aan te nemen.
0: Dat van die men ook niet, hè? Eenmaal dat ding is gevallen.
2: Ja.
0: Eigenlijk moet je kijken naar de geschiedenis
2: helemaal.
0: Van die Mennonieten in Zuid-Amerika. Je weet dat ze niet hier hadden mogen komen. Zo simpel is het. En je weet...
2: Ja.
0: En ze niet hier hadden moeten komen. En nu is het zo, als ze er zijn, kan je ze ook eigenlijk laten daar in een stukje bos ergens... Wat, waarvan ik de laatste locatie weet, was iets ergens in West-Suriname, in het bos. Ik weet nog van andere locaties zijn.
2: Ja.
0: Ik heb de Mennonieten-situatie niet gevolgd. Want Jan heeft ze laten komen, dacht ik, enzovoorts. Ik heb het daarna niet gevolgd. Het enige wat ik nu heb gehoord, of een beetje heb gevolgd, is dat de president het wil reguleren, geloof ik. Of something, she wants to do something. En ik denk dat ze dat ook werkelijk moet doen, want het is ongezond als er in jouw land iets gebeurt en er is geen toegang tot informatie over wat er gebeurt, dan een paar mensen die hier in Saramaka zijn of in Paramaribo, die menen dat ze de mensen kunnen afsluiten van elke toegang en dan hun mening geven. Want we weten allemaal dat het om kapitaal gaat. Hoe dat kapitaal verdeeld wordt, weet ik niet. Maar ik weet dat het om kapitaal gaat. Ik weet waarom Mexico. En het gaat niet om dezelfde mensen, om dezelfde Mennonieten. Maar Mexico, Colombia hebben ze die mensen keihard weggejaagd. Keihard. Om ditzelfde geheimzinnig gedrag. En een van ze was een van de grootste drugsdealers. Dat was Mexico. Dus toen die regering daar ontdekte dat een groep tussen twee haakjes, heilige mensen, bezig waren zogenaamd met landbouw, maar dan met andere dingen eigenlijk bezig waren. En zo is die negatieve spiraal op de Mennonieten afgekomen. Mm-hmm. En ik zeg niet dat wat verbonden is aan drugs.
2: Ja.
0: Ik zeg alleen maar, Zuid-Amerikaanse landen, Spaans, wees van Zuid-Amerika, Spaans sprekende landen, no one de moro. Na Mexico is het een golf geweest van de Mennonieten wegsturen. En ik denk dat wij een van die golven hier hebben gevangen, dat denk ik. Ik weet het niet.
2: Ja.
0: Want het is nooit helder geworden van waar deze groep is gekomen. Niet tijdens Tjertjan, nu ook niet. En ik denk dat het een probleem is dat je heel rationeel moet oppakken. Mensen mogen in je land komen, mensen mogen komen werken in je land, maar ze gaan zich niet continu in een schaduw kunnen houden en twee of drie mensen die voor ze laten spreken, laten we zien wat ze hebben gedaan nog, nodig de regering uit, nodig het parlement uit, dan kan jij ook gaan kijken, Stan.
2: Ja.
0: Kijk, dit doen we hier, niets geheimzinnigs, maar niets daarvan is een soort mystieke wolk hangt er, dat je niet weet
2: ja.
0: wat ze daar doen. En de regering die alle macht heeft, die echt alle macht heeft, de regering die alle macht heeft, die alle middelen heeft, ook al zijn ze schaars, ze heeft legervliegtuig, ze heeft politiehelikopters, weet ik veel, die kan er naartoe gaan. Ik wil willen zien dat één Mennoniet een delegatie van de regering of van DNA tegenhoudt. Dan hebben we toch? Dan gaan we beginnen te schieten op ze met zware mitrailleurs langs ze opdonderen.
2: Ja.
0: Want
1: Ik ben vrij radicaal.
0: Nee, het moet wel. Omdat ze namelijk... Ik heb, toen ik Tjansa had laten komen, heb ik deze studies gedaan, toch? Om te kijken van zo maar naar ding, zo naar ding. En daardoor heb ik gezien van, hé, wat ze zijn. Het is een secte. Het is een secte die onder het mom van God zogenaamd landbouw doet. En hun gemeenschappen bouwen. Maar wat doen ze in die gemeenschappen? Dat weet geen enkel land. En dat is nou net wat we niet mogen tolereren. En ik denk niet dat je vertegenwoordigers die hier in Saramaca en Paramaribo zitten, maar ouder moet spreken. Je mag eisen dat je de mannen niet zelf wil spreken. Dat soort gutsachtige ingrepen, weet je, maatregelen mis ik ook van deze regering.
1: Maar Stan, jij zit hier op eigen titel en Sampi in DN. Trouwens, jij bent DNA-lid, toch?
2: Ja, ik ben DNA.
0: Dus hij is DNA-lid.
1: Heb je de reactie van Sampi gehoord?
2: Ja,
1: Sampi
2: dus
1: heeft tegenover ons althans slim gezegd van het moet ons niet verbazen als uiteindelijk bleek dat de mensen die gewoon hier rustig blijven.
2: Kijk,
1: is er een partijstandpunt? Hoe zeer je dus hier op eigen titel zit? Ik heb je niet uitgenodigd als ze zijn
2: hoofdbestuurslid,
1: maar als persoon,
2: geen,
1: toch?
2: Er is geen partijstandpunt over die Mennonieten. Ik denk dat elke parlementariër zijn gedachten erover mag laten gaan en zijn mening hebben. En ik denk dat het geval is met Sampi. Ik sta ook niet negatief tegenover Mennonieten. Ik ben in geschiedenis ook gaan bestuderen. Ik ben nog steeds bezig. Het is veel leeswerk. Sinds de 16e eeuw. Die groep is begonnen. En ze doen aan landbouw. Ze zijn heel rijke mensen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, landbouw doen. En op zo'n manier waarbij ze heel veel land nodig hebben. En omdat dat heeft geleid tot vaak in diverse landen tot landdegradatie, bosdegradatie, zijn milieugroepen tegen hen opgestaan in diverse landen.
1: Maar ze zijn wel zonderlingen, toch?
2: Ja, zijn tegen hen opgestaan en willen hun niet meer, omdat ze steeds meer land opeisen. Er zijn dan dingen gezegd dat ze betrokken zouden zijn bij diverse zaken. En ik moet zeggen, zoals elke geloofsgemeenschap, zijn er ook wel bepaalde die de groep verlaten. En wanneer ze de groep verlaten en ze bekend waren onder een bepaalde geloofsgemeenschap en ze andere dingen gaan doen, dat het vaak wordt toegeschreven aan die geloofsgemeenschap.
1: Dus die groep die dus hier is, is het de groep die dus is uitgetreden?
2: Nee.
0: Maar
2: zijn
0: dat, weten we niet.
2: Dat weten we niet. In elk geval,
0: dat is mystiek.
2: In elk geval, en dingen waarvan ze worden beschuldigd van verkrachtingen en iets meer.
0: Dat
2: gebeurt
0: niet,
2: in alle groepen. Dat gebeurt in alle bevolkingsgroepen.
0: Hoe gaan ze dan verkrachten in het bos?
2: Gebeurt in alle bevolkingsgroepen.
1: Elkaar.
2: En dat ze zich afzonderen. Ja, we leven in Suriname, we hebben verschillende bevolkingsgroepen. En van sommigen weten we niet eens A of B van ze. Terwijl ze al decennia hier zijn. Dus bepaalde van die argumenten slaan op niets. Wat ik wel weet is dat milieugroepen zwaar tegen ze in het geweer komen.
0: En dat in Mexico, dat weet ik zeker, dat denk ik van die drugs.
2: Ja, dus dat kan. Ik heb die informatie niet concreet. Maar dat kan gebeuren. Maar feit is dat we moeten zeggen, mensen in landen, en dat heb ik kunnen onderzoeken, landen waar ze bezig zijn met landbouw, dat ze daar de landbouw een boost hebben gegeven. Dat wel. En
1: welk land?
2: Het aantal landen, Paraguay, Colombia, Bolivia, Mexico, Belize.
0: Mexico,
2: ze hebben de landbouw daar een boost gegeven en ze produceren. Dat heb ik gelezen. Ik ben het gaan lezen. Ik ben niet geweest. Dat zou ik wel leuk vinden om zelf te gaan met die regeringen te praten. Als het kon. Maar ik heb begrepen dat ze toch wel een goede positieve invloed op de landbouw hebben gehad. En dat zijn dingen die onderzocht moeten worden. Omdat vaak we hier dingen opnemen op basis van informatie van één of twee milieuactivisten. Die ook natuurlijk hun werk milieuactivisten en daarvoor worden betaald. En nemen we die informatie, emotioneel gaan we dan reageren. En soms als we zelf niet oppassen, mensen criminaliseren.
0: Maar
2: en ik zeg niet dat het daartussen geen, dat het alleen maar lieve jongetjes zijn.
1: Je triggert mevrouw Silas.
2: Maar ik denk dat we moeten kijken naar wat die mensen kunnen. De laatste groep die we hier hebben gehad zijn die Haiti. En daar was er ook zoveel kritiek op.
1: Maar bij mij gaat het om de mensen hun geheimzinnigheid.
2: Ja, dus ja, de geheimzinnigheid. Er zijn ook andere groepen in dit land die geheimzinnig zijn.
1: Welke
2: maar
1: groep?
2: Ik ga geen groepen noemen.
1: Ik weet niet dat we geheimzinnige groepen hebben.
0: Ik weet het ook niet.
2: Maar kijk, die mensen zijn er pas bij. En je moet natuurlijk kijken wat ze komen doen.
0: Ik zie ze niet als onderdeel van dit
2: wat ze willen doen in het land. Soms moet je dingen een kans geven binnen onze regelgeving. Ik zeg niet dat ze grote bossen moeten gaan openkappen. Maar we hebben gebieden. Maar
1: aparte scholen hebben.
2: Aparte scholen, dat moet de regering bepalen. De regering moet die voorwaarden vaststellen van jullie zijn hier. Dit zijn onze voorwaarden. We hebben jullie nodig voor de landbouw. Geen aparte scholen, we willen geen aparte dit of geen. Dan gaan ze zelf kijken, gaan we blijven of niet. En daarom ben ik blij dat de president zegt dat ze het wil reguleren. Dat is verstandig.
0: Maar ik denk, dus luister, wat ik van zeg, ik ben niet eens met dat halleluja betoog hier van
2: ja,
0: de buurt.
2: Okay,
0: maar ik denk dat de regering, dat we het beste ons helpt. Als de regering heel nuchter ermee omgaat. Ze kunnen eigen observaties doen. Met een drone en je doet de observatie.
2: Ja.
0: En het is net als alle sectarische bewegingen heb je indeeld. Omdat ze gewoon niet naar buiten toe treden. Dus dat is ook, moet je even kijken of je dat wil. Bij mij gaat het erom, wat is concreet, wanneer zijn ze binnengekomen bij Jan? 5 jaar geleden, 3 jaar geleden, something like
2: 2017.
0: That. 4 weet ik veel. Ik heb tot nu toe niets gezien op de markt. Dat zegt producten Menonito, of weet ik veel hoe je het wil noemen. Ik heb alleen maar boskap gezien. Grote vernietiging, en dan mag men dat wel zeggen, milieuactivisten. Mag mij niet naar buiten brengen, want het is wel van die Indiaanse groep gekomen, weet ik veel hoe ze heten. Heb ik wel gezien hoe er bos is opengekapt, waarop de mensen die in stamverband leven zo trots op zijn met de grondrechten, dan kunnen die Mennonieten wel bos kappen en bos leegrogen halen en eroderen om zogenaamd landbouw te gaan doen. Laten we wel wezen, dit land is groot genoeg om exact te weten waar je goede landbouwgrond hebt.
2: Helemaal.
0: En waar niet.
2: Correct.
0: En dat kan het, dat soort betogen, die zeggen me niets. Ik wil weten, wat wil de regering met ze? Ik wil weten, wat is de positieve bijdrage van de Mennonieten van 4 jaar geleden naar nu? Ik ben geen voorstander van, als ze werkelijk zo positief zijn, om ze alle minuut weg te halen. Maar ik ben wel een grote tegenstander van die geheimzinnigheid en diversiteit eromheen. En die wazige, bollige verhalen van hun vertegenwoordigers. Wat is dat, regen?
2: Ja.
0: Van hun vertegenwoordigers. Daar ben ik tegen.
2: Hmm.
0: De president moet rationeel haar handhavingsinstituten met de zeker.
2: Helemaal.
0: De militair moest op een drone voor een tik af film. En als die drone wordt neergeschoten, jag je ze weg. Want dan heb je een staat in een staat. Zo hebben ze geopereerd in Zuid-Amerika. Daarom hebben ze weggejaagd. Je kan niet een staat in een staat hebben. En ze worden steeds groter ongemerkt. Want er komen steeds meer Mennonieten bij. Mm. Want ze moeten inderdaad uitgroeien. En groter worden. Want dat is hun systeem.
1: Eigenlijk zou er toch een, ik zeg het met mij, een soort van Mennonieten stop moeten zijn.
0: Ja, klopt.
1: Zolang we niet weten wat we precies
0: met het vraagstuk hebben. Ja, Mennonieten stop is een heel goed woord.
1: Mennonieten stop.
2: Desnoods. Laten we dat ding goed onderzoeken. Want ik zeg één ding.
1: Maar eigenlijk zeg je hetzelfde als Sampi. Wel eens wel met een bocht.
2: Ik heb Sampi niet horen praten. Ik heb via de schrijvende pers.
1: Ik heb hem hier.
2: Vernomen wat hij gezegd zou hebben. Maar ik zeg, ik ben niet tegen Mennonieten. Dat zeg ik hier keihard. Ik ben niet tegen
0: mijn ook niet tegen.
2: Als voordelen kunnen brengen voor dit land op gebied van landbouw.
1: Mensen hadden het anders dan. Eigenlijk moeten we met z'n allen zeggen, we zijn tegen kaalkap.
2: Ja, ik ben tegen kaalkap.
0: Wel, dan moet je tegen
2: ik
0: ze zijn.
2: Ik ben tegen kaalkap.
0: Ja. Want waar ze zijn nu,
1: duizenden
0: hectares zijn al kaalgekapt.
2: Er zijn gebieden die eigen geschikt zijn
0: omdat
2: voor landbouw.
0: Omdat ze niet in Maron gebied
2: zijn. Daar kunnen ze wel aan landbouw doen. Ik ben tegen kaalkap, maar ik ben niet tegen Mennonieten. En ik ben ook tegen geheimzinnigheid. We zijn een volk, we zijn gaan integreren, zoveel mogelijk. En ik denk dat op zekere mate ook van anderen eisen.
1: Zonder
2: dat ze dat moeten doen. Maar tegen Mennonieten, omdat het Mennonieten zijn, nee. Alle groepen hebben hun eigen geheimzinnigheden enzovoort. Nee, en ik zeg dat dat niet moet, want als we echt willen assimileren, moeten we dat
1: maar
2: niet.
1: Maar Stan, wat zijn de geheimzinnigheden van die andere groepen? Je noemt ze niet bij naam.
0: Alle
2: groepen hebben eigen dingen die niet naar buiten
0: komen.
1: Deze mensen willen een staat in een opzetten.
0: Nou, dat
2: is niet gezegd.
0: Je hebt een soort rassoedoe geheimzinnig.
2: Is nergens gezegd dat ze staat in een staat willen opzetten. Ze zijn om aan landbouw te doen. En dat is een van de dingen.
0: Nee, natuurlijk. Kijk, als ik cocaïne ga verhandelen, dan zeg ik. Ik kom om over kippen te praten, want ik ga kippenhandel doen. Ik bedoel dus dat soort dingen zeggen, maar geen pest. De regering moet erachter zien te komen wat ze nodig hebben.
2: Als ze meedoen met cocaïne verhandelen, wat het wordt al gedaan
0: door heel wat bevolking. Nee, ik geef het als voorbeeld,
2: ja, ik begrijp het.
0: Omdat je ze zo vervent verdedigt.
2: Nee,
0: terwijl ik het belang van Suriname en de regering probeert te porren, dat ze nu de juiste maatregelen treffen, dat ze ook zelf uit eigenschap weten.
2: Ja.
0: Wat daar gebeurt, nu horen ze het alleen maar van horen zeggen.
2: Nee,
0: dan van links, dan van rechts, dan van anderen. Ze moeten weten.
2: Ik probeer rationeel te zeggen, iedereen die een bijdrage kan leveren. Kijk, we doen bijna niet meer aan landbouw in dit land.
0: Ik zie geen enkele bijdrage van Mennonieten, dus ze mogen weg.
2: Okay.
0: Ik weet alleen maar dat ze mijn boskaal kappen en al duizenden hectare hebben gekapt. En het is in het Indiaans gebied.
2: Ja, oké. Okay.
0: Daar heeft Chansen gezet. Daar heeft die vorige regering Brunswijk Chansen gezet. Indiaans gebied. Niet in het oosten, Indiaans gebied.
2: We moeten even kijken hoe het zich ontwikkelt.
0: Dat zijn feiten.
2: Voor 10 jaren, hoe er
0: zijn feiten. Kijken. Zijn feiten, wat er gebeurt met Suriname.
2: Ja.
0: Omdat depressie. Wie is me nou op ingeberoed, maar ik kom op gedenkt toe.
2: Ik kom zeker op voor alle groepen, vooral als men hun belangen gaat schaden. Dus ik denk...
0: Laten we verder gaan. Please.
1: Ja, oké. Okay.
0: Pardon, Cliff.
1: Ja. Lembo is iemand anders.
0: Oh, ik dat Jack and Jill was op voor dat ding.
1: 80 jaar NPS.
0: Daar valt er
1: veel over te zeggen.
2: Heel mooi, heel mooi.
1: Wat die, we zijn allemaal eigenlijk...
0: Stanley is sympathie voor NPS, want check hem heel mooi. Heel
2: ja, nou kijk, als
1: we zijn allemaal eens NPS'ers geweest.
2: Ja, precies.
0: Ik ook.
2: Als je als politieke partij 80 jaar hebt kunnen halen, denk ik wel dat je toch wel...
1: Dan
2: ben je toch wel als partij van betekenis geweest voor deze gemeenschap. Kijk, als we kijken naar partij als PSV bestaan niet meer. Er zijn vele anderen die we helemaal zijn vergeten.
0: Dus, PSV heeft toch 50 jaar gehaald?
2: Toch? Ja, dus 50. NPS heeft 80 gehaald. Dat meerdere partijen het ook kunnen halen dat ze hun bijdrage leveren. NPS is een factor geweest.
0: Zoveel.
2: NPS is een factor geweest en ik zal natuurlijk NPS niet gaan ophemelen. Natuurlijk, je feliciteert ze met hetgeen ze hebben kunnen bereiken.
0: Nou, ik wil ze wel ophemelen. En dat heeft niets ermee te maken dat ik ooit de voorzitter van die adviesraad daar ben geweest. Het heeft gewoon ermee te maken dat het wel de partij is die de guts heeft gehad om over het nationalisme te praten in die koloniale tijd.
1: Okay,
0: ze waren niet zo radicaal als de PNR, want die ging echt naar Oegisani. Daar, die was ook nationalistisch bezig, maar radicaler, waardoor de PNR geen grond aan de voet kreeg. En als je kijkt naar waarvoor die partij zich sterk heeft gemaakt,
1: daarvan.
0: Is puur om het nationalisme. En dat ze daarom ook gingen voor die onafhankelijkheid. De methode om er toe te komen, daarover wil ik niet praten.
2: Okay.
0: Maar ik wil wel zeggen van zonder die NPS waren we misschien ook niet onafhankelijk geworden. Misschien pas in de jaren 80 was het gekomen. En ik weet ook niet of de jaren 80 er zou zijn. Als die onafhankelijk heette.

0: ontwikkelen. En het is wel een partij, denk ik, als je kijkt naar hoe ze zich heeft ontwikkeld in regeringen, heeft gezeten, de lead heeft genomen ook in regeringen. Dan is het een partij waar elke politieke partij echt naar kan kijken om te zien welke keer ze moeten ontwikkelen om zo steady te zijn en ook om in woeste stormen toch nog kracht te kunnen ontwikkelen. Want hoe dan ook, de NPS heeft de val gehad. Ik laat in het midden waardoor het komt. Maar het staat nog overeind. En ze gaat ook verder staan, overeind staan, als Gregory Rusland het strategisch goed doet. Want wat je ook hier en daar hoort, is dat er toch wel ontevredenheid is binnen die partij. Ik heb het bijvoorbeeld gemerkt aan de manier waarop Atom Fai zichzelf belachelijk gemaakt heeft. Met het uitstappen uit de vaste commissie DNA voor onderwijs. De woorden die hij gebruikt heeft, zijn allemaal ook weer een DNA onwaardig. Je bent geen minister. Als je niet wil doen wat er gebeurt, dan heb je je plekje daar in DNA om je kritiek te leveren. Je kan niet zeggen, je bent een roepstijd, zo maar aan jullie DNA. Je gaat niet kunnen bepalen voor die minister wat hij moet doen. Dus als je kijkt naar die uitspraken, die zijn voor de NPS niet zo mooi. En daarop moet de NPS nu gaan letten. En ik denk dat zij door zal blijven bestaan, dat denk ik ook. Maar als ze niet in staat is om zich te verheffen, maar met diezelfde oude politiek doorgaat, want al die politieke partijen die ooit progressief waren, zijn allemaal één blok ouwigheid geworden. Mm-hmm. Want er is geen ontwikkeling. Er is omdat er geen visie, er is geen ideologie, er is niets. Maar de NPS had wel een sociaal-democratische ideologie altijd. Net zoals die dat heeft ontwikkeld. En alleen komt het niet echt tot uiting. Misschien wel door de ministeries die ze kiezen. Sociale zaken, onderwijs. Maar er komt, je ziet die conceptualisering niet van het probleem. En daar is denk ik waar Gregory naartoe moet met zijn partij. Modern worden, conceptualiseren. We zijn nog niet echt allemaal nationaal. Dat hebben we bij de vorige regering gezien. De vlag is niet zo belangrijk. De vorige regering. Maar het zijn wel dingen die nationale verbinding brengen tussen de diverse volkeren die we hebben. En daar is dus waar een kans voor Gregory om die partij weer prominent te plaatsen. Als een partij die gaat voor nationale ontwikkeling en voor de Republiek Suriname. Daar is in ieder geval wel onbekend. Alle politieke partijen die struikelen wel eens. Ja. Over nonsensicaliteiten, maar dat nemen de NPS niet kwalijk. Maar daaruit moet ze wel keihard leren. En voortgaan en verder. Ik was drong die zomaar door. Dat zal 80 jaar zijn. Maar ik weet dat die dag 29 september is. Hè? Volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, want die dag ben ik ook teruggekomen. Ik heb niet aan ze gedacht hoor. Ik denk al lang niet meer aan.
1: Is 29
0: geweest. Ik denk al lang niet meer aan NPS.
2: Ja.
1: Onze verontschuldigingen waren net voor een 2 minuutjes uit vanwege een zware bliksemflits. Na lange tijd weer eens te regenen. Maar guys, is er ruimte, want ik sprak er ook deze week over. Is er volgens jullie ruimte voor een nieuwe, sterke, en ik onderstreep, serieuze, nieuwe politieke partij?
0: Voor mij niet hoor. Sorry.
2: Dus ik zie het niet
0: ik
2: zitten.
0: Ik heb al genoeg hoor met wat er
2: ik,
0: is.
2: Ik zie het niet zitten hoor. Ik zeg, de laatste partij die erbij is gekomen, en eigenlijk is het een transformatie, dat was de PL. Dat was gewoon Penda Walima. Dat toen is overgestapt naar de PL in 1998, toen die coup is gebleven. Maar verder zien we dat A20.

0: Dat alleen is geluk. In A20 is geluk daarna om
1: een zetel
0: te pakken. Hoe ze zich verder zullen ontwikkelen, weet ik niet. Maar voor een nieuwe partij, een sterke partij, nee, dat zie ik niet zitten. Voor de komende 30 jaar.
1: Met deze
0: jaar
1: kleine bevolking hoor ik allemaal in de war.
2: Jullie zien dat niet zitten voor de komende 30 jaar?
1: Nee, ik wil niet zeggen 30.
0: Ja.
1: Laat ik van zeggen, er is behoefte aan vernieuwing en ideologisering van partijen, want dat gedoe van mijn partijen, mijn mensen moet ook afgelopen zijn. Je bent met de Republiek Suriname bezig en niet met jezelf. Maar 600.000 mensen, 400.000 was kiezerslijst, geloof ik. Dat is zij stemgerechtigden.
0: Ja.
1: 50 partijen, hoe groot was dat blaadje? Zo groot.
0: Gigantisch.
1: En men moet stoppen met politieke partijen. Men moet in die politieke partij gaan en daar die omwenteling forceren.
0: Men moet die wet wijzigen, op politieke organisaties.
1: Nee, als je strategisch bent niet. Je moet tijd, je moet geduld hebben.
0: Kijk, ik denk dat men de politieke partijen democratischer moet maken. Dat van één lijst, dat ding werkt niet.
1: Dat ding werkt niet.
0: Je moet politieke partijen verplicht om tenminste met twee lijsten te komen. Dat is toch wel een beetje meer democratie. Want nu als je met een tweede lijst komt, ben je met 10 vijand. En dat stoppen. En die dictatuur, of het democratisch gedrag, dictatuur van de voorzitter, het democratisch gedrag begint in die partijen. Er is kans voor andersdenkenden in de meeste partijen om toch te zeggen van we samenwerken of laten we iemand anders de kans geven.
1: Mm-hmm.
0: En daar begint het. En als de leiding van de partij een bepaald erop nahoudt en het zo blijft en die partij komt in de coalitie, dan wordt dat ook meegenomen. Met gevolg dat heel veel zaken niet gaan veranderen. En de reden waarom ik zeg voor de komende jaar is simpelweg met middelen die zullen komen van die olie. Zullen we zien dat we langzamerhand zullen gaan naar een 2 of 3 partijen systeem. Heel wat van die kleine partijen gaan verdwijnen. We kennen dit volk. De regering die ze geld kan geven, die dingen gaan doen, op die gaan ze stemmen. De NDP. We weten de VAP heeft het hele economisch systeem in handen in het land. NDP-regering met olie en gas krijgt straks hier wat geld binnen.
2: Maar dat klopt niet altijd hoor, dat de regering die zijn genoeg voorbeelden van mensen die gegeven hebben. En uiteindelijk zijn ze gewoon weggevaagd hoor.
0: Nee, ik heb niet gemerkt. Althans, toen mijn ogen open zijn, kan politiek zeggen dat de regeringen die mensen pakketjes kunnen geven. En heel wat dingen, die blijven aan de macht. De NDP 26 zetels gehaald.
2: Vraag tweeën die op Sarju. Ik kan een heel boek opengooien voor jou daarop.
0: Ja, maar Sarju was geen gevestigde orde. Hij had niet zoveel power. Sarju was langs de zijkanten erbij gekomen. Met wie die partij werd. Van idee.
2: Maar was Weidenbos geen gevestigde orde? Weet je hoeveel hij gegeven heeft?
0: Weidenbos is eruit gegaan. Uit de NDP gaan die DNP 2000 opgezet.
1: Was toch is Weidenbos, ik ben niet klaar.
0: Hij is binnengekomen
1: met 5 of 6 zetels.
0: 3 zetels waren het. Hij is binnengekomen met 3 zetels. Weidenbos zelf, mevrouw Rafales en nog iemand.
1: Maar het was wel het kwalitatief kader 3, van NDP
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, dat is overgestapt. Dat wel. Dus je gaat in deze periode je gaat zien wat er gaat gebeuren. Is dat mensen gaan meer hangen, vooral het binnenland en de afgelegen plekken in het land. Die gaan meer hangen naar wie me wat kan geven. En die gaan aan de macht blijven. Geen enkele andere partij met welke issue je ook gaat komen. Dat moet niet in lolo, misschien zijn psa. Die zijn bouw, passie en bouw. Je gaat geen voet aan de grond krijgen. Als die oliegelden op zijn en we hebben geen nieuwe bronnen, dan kan je situaties krijgen van waar.
1: Maar zijn niet zo snel.
2: Nee, ga je zeggen. Ergens,
1: zijn niet
2: maar
1: snel.
2: Ergens raak ik toch wel bedroefd als ik als bestuurder en ik zit in het machtscentrum en ik zit te wachten op de middelen van
1: IBOS om te kunnen werken.
0: Dat is bedroefend.
2: Als het er niet was dan?
0: Als het er niet was,
2: soms hoop ik dat het niet komt.
0: Ik denk soms ook zo, maar
2: ik zeg van... Maar het is toch niet goed van je zit
1: nee, je kan niet gaan wachten.
0: Of kan niet gaan wachten.
1: En iedereen,
0: en iedereen zit te
1: zit te trompetteren. Straks is dat geld er, straks is dat geld er. Wat moeten we doen? Dus nu echt geld gezegd, moeten we kraperen. Wat is die oplossing
0: straks,
1: tussen nu straks en
0: komt
1: geld?
0: Geef me alles.
2: Dus dat?
0: Is gek genoeg.
1: Nee, het is eigenlijk wat je daar aanhaalt, is eigenlijk aangeven hoe fundamenteel verziekt dit land is, eigenlijk. Dat het in staat is om regeringen te produceren die veel te lui zijn om na te denken hoe je dit land gaat regelen. En die de passieve houding durven te hebben. Van dan wacht ik, dan mag mijn onderwijs nog verder verloederen. Mensen mogen nog meer kraperen, want je hebt geen toegang tot goede gezondheid. Niets draait, brood duur, reis duur, noem maar op. Even wachten op dat geld. Terwijl dat geld is, naar mijn gevoel, niet zo'n grote mate van zekerheid. Dat zijn natuurlijk contracten. Maar waarom is de regering ook niet eerlijk? Want ik ken wel die bond. Ik heb het een keer bestudeerd en besproken. Ik dacht, bij een ander station was het niet hier. En daar heb ik gezien dat alles verpand is. Zolang dat stukje niet is opgelost voor SU, dat alle gelden naar die bond moeten gaan, krijgen we niets. Niets. Niets. Maar ik ben verder niet op de hoogte. Het zijn van die geheime dingen waarover men niet wil praten. Maar dit volk heeft toch recht te weten op waar die oliegelden naartoe gaan. 80-90% gaan naar die bond. Die schuld die Chan ook verdubbeld heeft. Boutens heeft wat achtergelaten. Chan put 1-2 miljard erbij.
0: Ja.
1: Dus allemaal zijn, al die bronnen zijn verpand. Zelfs de royalties, dat is jouw inkomsten als staat, is verpand aan die bond.
0: No,
1: en dat stukje vertelt, heeft het niet verteld. Deze regering zegt het ook niet. Dit volk moet weten dat het geld niet automatisch in staatskas komt.
0: Die bronnen zijn wel niet verpand. Ik denk dat er wel afspraken zijn gemaakt over... aflossingen.
1: Maar een klein gedeelte komt in staatskas.
0: Ja,
1: daarover heb ik
0: dat
1: het.
0: Dat wel, ja.
1: Maar je doet alsof die miljarden, die triljarden of die triljoenen in staatskas gaan komen. Dat is niet zo.
0: Er zijn schulden, er zijn afspraken. Stages kan ik niet erop ingaan, omdat ik ook niet alles erover weet. En abnormaal is het niet. Die schuldverlichting is gekomen.
1: Ik vind bijna 15 miljard wel abnormaal voor een land van 600.000 mensen. Ja. Hoor.
0: Die schuldverlichting is gekomen doordat we ook die zekerheid hebben. Die toekomstperspectief voor wat die olie betreft. En ik denk dat we alleen kijken naar total. Maar we weten dat Petronas ook aan het aankomen is met bronnen en met productie. Misschien krijgen we die FID zelfs volgend
1: dat
0: jaar.
1: Dat is niet mijn issue, Stan. Mijn issue is, het geld gaat eerst naar die bond. Maar een klein percentage, 5% of 10%, dat is staatskas komt.
0: Oké, hoeveel dat procent dat is, weet ik niet.
1: Dat is de deal met die bond. Die bond is die groep van internationale schuldeisers.
0: Ja, ja, ja.
1: Die bij elkaar zijn gebracht met behulp van IDB en IMF. Anders waren we dood.
0: Kijk, als we kijken naar Guyana bijvoorbeeld. Guyana heeft meer dan 30 succesvolle bronnen. Maar toch hebben ze moeten lenen om bepaalde
1: infrastructuurwerken
0: uit te voeren. Dus we zullen ook daarvan niet gevrijwaard zijn. Alhoewel we een betere deal hebben. Maar we hebben ook veel minder olie tot nu toe. Ik zal me niet op glad ijs begeven door in detail te proberen te gaan. Omdat ik die informatie niet heb. Maar ik zal ook niet zeggen dat het slecht eruit ziet. Wat mij wel stoort, is die voorbereiding. Wat gaan we met dat geld doen? En ik nog onvoldoende. Met zulke zwakke instellingen zoals we hebben, is het net als water proberen te vangen met een zeef. Het geld zal verdwijnen.
1: Omdat men niet weet wat men ermee gaat doen, dan gaat hij verdampen.
0: Wat we ermee hebben gedaan. En dat is de angst. En ik zeg, het is een angst voor mij, mijn kinderen, anderen die na komen. Dat je dan zoveel hebt gehad en dat je niet weet wat je ermee hebt gedaan.
1: Maar er is ja. ook heel...
2: En dat is wat ik probeerde uit te leggen. Ja. Dat volk is niet dom hoor.
0: Helemaal.
2: Je mag en er is duizend geen geven, ze gaan je afstraffen.
1: Er is ook geen local content plan.
0: Ja.
1: Maar dan was je, en een wet moet ook komen zodat je verzekerd bent. Dus, en het geld stroomt naar
0: dus
1: het
0: dat is. Dus dat is de uitdaging. Ik begrijp dat er een commissie is. Die ja, de zoveelste commissie zoals we gewend zijn in dit land. En ik ben niet tegen commissies, alleen moeten ze concrete resultaten opleveren. Ze moeten met een concreet doel worden
1: ingesteld. Wat moet die commissie doen?
0: Concrete resultaten.
1: Want deze president dat alles op te lossen is met wetten. Toevallig
0: nee,
1: weet ik
0: niet
1: wat
0: alles
1: meer.
0: Is op te lossen
1: maar
0: met
1: toevallig weet ik wat meer over die bewegingen van local content.
0: Ja, dus het is, dat is een zorgwekkende punt. Misschien zou het beter zijn om zelf beter te werken aan het versterken van die instituten. En dan pas eigenlijk gelden gaan committeren.
2: Yes. Nou, wanneer het grote geld binnenkomt, dan hoop ik dat er ook een goed en duidelijk plan is. Een ontwikkelingsplan. Want we zitten hier in de studio en het regent pijpen stelen buiten. Dus we hopen dat we een keer... kunnen rijden door een verlengde Keizerstraat zonder rekening
1: water.
2: Te houden. Je weet toch, daar is altijd onder water.
0: Ja, daar is altijd onder water. En met ook veel andere plekken hoor. De manier hoe onze stad is gebouwd, er is geen rekening gehouden met die uitbreiding. Het rioleringsnetwerk zit niet goed in elkaar. Je moet dat alles eruit halen opnieuw. Uiteindelijk zal dat moeten gebeuren. Het is niet alleen iets van Suriname. Het systeem is ook heel veel opgezet door de kolonisator. Maar ja, die had toen iets anders in gedachten natuurlijk. Het ging niet echt om...
2: Ja, we zijn al 50 jaar afhankelijk.
0: Ja.
1: Dat bedoel ik.
0: Dus,
1: verwijzen dus, naar kolonisator.
2: Dus we moeten sommige dingen nu echt zelf doen.
0: Zelf doen.
1: Wij moeten al lang zijn begonnen.
0: Zelf doen. Soms denk ik gewoon het idee van Palu, gewoon een nieuwe stad. Net als Brazilië dat heeft gedaan. Net als Nigeria.
1: Heel veel landen,
0: omdat ze ook stuiten tegen zulke problemen. Soms zijn er dingen die gewoon niet op te lossen zijn zonder te veel. Dan moet je gewoon iets nieuws en houden als historisch erfgoed. Begin met iets nieuws.
2: Ja, dat over
0: planning.
2: Stan, je sprak over de instituten die verzwakt zijn. Hoe reageer je dan op... de benoeming van 15 nieuwe rechters?
0: Ik reageer heel positief. Heel positief daarop. Kijk, het zijn nieuwe rechters. Niet allemaal zijn even jonger. Sommigen hebben behoorlijk wat ervaring. Maar het zijn jonge mensen. Jong in het vak ook. Dus we moeten geen wonderen verwachten. Gelukkig zijn plaatsvervangers.
2: Maar de druk is afgenomen toch?
0: Dat moeten we zien. Dat moeten we, want de behoefte is 60 rechters. Nu hebben we 45 met deze groep. Er is nog een groep in ding. Die moet misschien over een jaar volgen.
1: En nu zijn ze pas PLV'ers. Toch?
0: Ja, nu zijn ze PLV'ers. Ja. Dus het gaat even tijd nemen voordat
1: drie
0: ze zelfstandig...
1: Jaren,
0: nee, het kan langer duren voordat ze zelfstandig echt kunnen werken. En om zelf echt...
2: Maar ik heb gelezen dat ze al zijn ingedeeld. Wat bedoelen
1: ze worden
2: ze
1: ingedeeld. Ja. Maar in status is PLV.
0: PLV.
1: Omdat je ze makkelijk moet kunnen vervangen, heeft de nodig.
2: Oké.
1: En die proeftijd, noem het even proeftijd, 2 tot 3 jaar hoor.
2: Ja.
1: Is niet 6 maanden of 2 maanden.
0: Nee, het is een pit.
1: Het is een poos.
2: Dus ze nemen een lopende case niet over.
1: Misschien wel.
0: Ja, ze hebben al behoorlijk wat ervaring, omdat ze ook al vonnissen schrijven.
1: Ik heb een paar rechters meegemaakt in de rechtszaal afgelopen zittingsjaar. Nou, geen rechters, studentenrechters, ik weet of stagiaire rechters, moet ik van mijn elkaar denken. En ik moet zeggen dat ze best wel een hele flinke indruk op me hebben gemaakt.
0: Ja.
1: Ook qua scherpte.
0: Ja.
1: Qua intelligentie. Ik heb natuurlijk niet iedereen meegemaakt. Maar wat ik heb meegemaakt, dacht ik, oké, ik hoop dat je niet corrupt gaat. Mm-hmm. Ik hoop dat je, zo, dat je eerlijk blijft. Ja. En dat je in staat zijn om boven partijen te staan. Dat zijn drie belangrijke, belangrijke eigenschappen voor een rechter. Wat we zien in de rechterlijke macht is dat je hier en daar gelukkig bij een, geen 50%, godzijdank niet, maar 10% is al te veel dat het gebeurt. Dat, ze niet meer dat sommigen niet meer buiten partijen kunnen staan. Sommigen kunnen hun racisme ook niet intomen. Sommigen zijn ronduit corrupt ook. Weet je, maar gelukkig gaat het niet om... als je over 100% praat, is het misschien 10-15%. Dus net een paar rechters die ze maken erover. Maar elke rotte appel is een appel te veel in de rechterlijke macht.
0: Ja.
1: Weet je, dat is gewoon zo.
0: Ik denk dat we hier positiever naar kunnen kijken. En denk dat er zeker op de lichting zal komen. Want er zijn, zijn goede mensen. Ze zijn ook opgeleid met behulp van buitenlanders. Heel ervaren rechters uit Nederland.
1: En ze zijn gedurende 4-6 jaar opgeleid.
0: Ja, ze zijn behoorlijk goed getoetst. Dus ik geloof wel dat het op den duur heel goed zal komen.
2: Nou goed... De opening van het nieuw schooljaar, er is toch wel wat kritiek op de minister, no? De mensen van het lerarenkorps, die zijn niet zo de minister. Ik dacht dat men zelfs op het punt stond om het vertrouwen te zeggen.
1: En wat zou het effect daarvan zijn?
2: Ja, het is niet... Ik zou niet
1: goed kunnen... Het zou echt niet werken.
0: Het zou geen effect hebben.
2: Hoe functioneer je als een
1: kijk,
2: als een groep het vertrouwen opzegt?
1: Ik weet niet. Het is, je praat over de bond, toch?
2: Ja.
1: En als de bond dat doet, ja. Ik weet niet. Het zou op mij als minister totaal geen indruk maken als een vakbond komt kletsen met vertrouwen. Ja, nou, instituut. Ze moet zeggen je vertrouwen op in mij.
0: Ja.
1: Dus ze moeten met andere strategische dingen komen. En die zijn er wel.
0: Kijk, de minister is een technocraat. Die natuurlijk in een politiek environment het werk te doen. Ja, misschien is dat een gok geweest die misschien niet... die gok moest misschien niet zijn geweest. Vooral niet met onderwijs.
1: Men heeft onderwijs onderschat.
0: Ik denk dat men toch had moeten proberen met een onderwijskenner.
2: Fernand.
0: Misschien, Fernand.
1: Fernand is al weg, toch?
0: Ja, nu is hij ambassadeur. Want wat we niet moeten onderschatten, politiek, de verwijs... Kijk, een technocraat zijn is mooi, is geweldig. Maar je komt in een politiek environment.
1: Maar is deze minister een technocraat van het onderwijs? Dat we wel weten wat een technocraat is, hoor.
0: Want hij is geen technocraat van
1: het onderwijs.
0: Van telecommunicatie sector.
2: Hij heeft het zelf ook gezegd.
1: Ja, dus dan moet je onderwijs doen.
0: Ja, dus,
1: dan moet je niet daar gaan.
0: Precies, dus die gok, denk ik, is niet goed geweest.
2: Nee, maar Parmisser was ook geen arts, maar hij was bij AZP, toch?
1: Ja, nee, maar Parmisser AZP is management, hè?
0: Ja.
1: En Parmisser heeft wel bewezen in de loop der jaren een goede manager te zijn.
0: Ja, dat wel.
1: Weet je?
0: Ik zeg niet dat,
1: en goede managers weten ook dat ze die deskundigen halen om ze inhoudelijk verder te brengen. Dat
0: lijnen
1: heeft Parmisser gedaan.
0: Lijnen uitzetten, die deskundigen
1: het werk laten. Hij gaat zelf dat ding doen.
0: En controleren.
1: Ja.
0: Ik denk dat met die problemen op het onderwijsveld men toch wel een kenner. Want het minste en geringste wat je al zegt als minister, wat je verkeerd zegt, woordspeling, wordt je al afgerekend.
1: Wordt je al afgerekend.
0: Omdat je, look what drap, is je toch, maar nog sam next. Terwijl dat niet hoeft te betekenen dat die persoon niets weet. Maar weet, onderwijs is gevoelig. Dus, maar ja, het is al gebeurd. Men zal moeten kijken hoe zaken daar anders te kunnen worden, dat er succes is.
1: Nee, maar kijk, ik vind overigens ook, hoor, het is altijd goed om tussentijds te evalueren.
0: Ja, en misschien
1: je ministers.
0: Shifters.
1: En shiften, en als je mensen zachter laat, dan wil ik je doet ze naar een andere, minder ingrijpend ministerie.
0: Dat, dat wel hard nodig.
1: Maar je kunt het niet maken als regering met We hebben nog straks die regering met 2 jaar te gaan, hè?
2: Dat.
1: 2027 komt. Is, ja. Het, is het 5 voor 12?
0: 5 voor 12.
1: En dan zit je nog te rommelen met onderwijs. Je hebt 5 jaren lang beleid gehad, de regering. Je hebt 5 jaar lang niet eens een druppeltje water verbeterd bij onderwijs. Niets gedaan. Ik weet niet waarom de regering niet hierover praat. Ik weet niet waarom ze niet... En je kan wel zeggen, er moet geld komen, klopt. Maar waar is dan het beleidsplan van onderwijs om ons te overtuigen dat hij geld moet hebben, dus curry, met hij bedoel ik curry. Dan ga ik zelf gaan pleiten, ga fondsen zoeken voor onderwijs. Maar als je me geen plan geeft waaruit bleek dat er gerationaliseerd gedacht is aan hervorming, verbetering, herstructurering enzovoorts, modernisering, dan ga je daar blijven met geen geld.
2: Moeten we niet naar een, het schiet me gewoon te binnen hoor. Moeten we niet naar een verruiming van het regeertermijn van 5 naar 7?
1: Nee, goed wees.
0: Denk dat niet. Daar moeten we niet aan beginnen.
2: Nee, wat ik hoor,
1: het
2: zeg.
1: Het moet van 5 naar 4.
2: Nee, maar
0: dat wordt
1: Frankrijk.
2: Misschien is het beste, want dan kan je kan beter uit de
1: verf.
2: Even luisteren, even. Je hebt meer ruimte eventueel om je beleid uit te zetten.
1: Niet te lang.
2: U zegt zelf, u zei net daarnet. Je hebt straks weer de verkiezingen. En je hebt wat onderwijs betreft niet eens alles.
1: Maar dat ligt dus niet aan een termijn. Nee,
0: het ligt niet aan een
1: termijn. Dat ligt aan die regering.
0: Het ligt aan één beleid formuleren.
1: Klopt, geen beleid.
0: 20 jaar en je hebt men nog moet maar, zich daaraan houden.
1: Je hebt in 2027 werkt nog maar 3 jaar te gaan.
2: Maar kennen je beleid nog niet. Worstelt hiermee, dus als dat het geval is.
1: Is niet waar. In mijn regering van Bouters was er een beleidsplan. Wie schreef voor ook
0: als je onderwijs gelegenheid geeft om de mensen die daar zijn te behouden, ze verder te professionaliseren, de mensen goed te betalen, krijg je automatisch, welke minister je ook krijgt, krijg je uiteindelijk dat alles toch wel redelijk goed gaat.
1: Maar heel onderwijs is gepolitiseerd maar geworden.
0: Je politiseert alles, iedereen die daar is. Nu NPS daar komt, die moet weg, die moet weg. Je zet nieuwe mensen die soms van toeten of blazen niet
2: en
0: zweet,
2: dan moeten dus gaan om de leren. 5 jaar,
0: om de nee, 5 jaar.
1: En dat is het probleem. Er moeten bepaalde waarborgwetten komen.
0: Waarom moet men een directeur elke keer vervangen? Waarom onderdirecteuren vervangen? Nu worden zelfs afdelingshoofden vervangen.
2: En
0: je vervangt een heel team van Sabasan 5 jaar, die met veel moeite komt weer, ander die weer moet gaan leren. En ook al was je al daar, als je terugkomt, ben je bijna alles vergeten. Want er is geen sprake van stilstand, er is zoveel veranderd. En daarmee moet men veranderen, de minister. Oké, prima. En misschien zelf zijn team. Oké, hij komt met een staf, misschien tot de directeur, je weet, een spoil system. Oké, tot daar. Maar laat die onderdirecteuren daar zitten. Laat die hoofden zitten. Laat ze desnoods iets tekenen. Of, het kan
1: kijk,
0: als men een prestatiebasis gaat
2: hebben. Je moet je achterban niet hebben beloofd dat ze daar een plaats
1: hebben. Dat is het probleem.
0: Daar begint het probleem.
1: Dat is het. En dat is het. Dat die politieke partijen, als alles kon gaan zoals Hercules het probleem heeft opgelost, de rivier nemen en die mensen wegspoelen en verse dingen zetten, dan... Nee, want iedereen zit in het oude strapmin, hè? Dat is het probleem.
2: Daarom die nieuwe partij.
1: Maar is dat komt een nieuwe partij?
2: Nee, nee, nee, nee, nee.
0: Nieuwe partij gaat waarschijnlijk.
2: Maar goed, het is 6:15, we kunnen opbreken.
1: Oké.
2: En dit deel zal ik zeker ook voor het nieuws laten gebruiken. Aan de vooravond... Ik kijk eerst naar Stanley, dan mevrouw Silos. Aan de vooravond van de Marondag.
1: Wanneer is Marondag?
0: 10 oktober.
2: Is weliswaar volgende week zaterdag. Maar als we de volgende retrospectie hebben, dan hebben we de Marondag gehad. Ja. Want daar is het, dacht ik, 11, no?
1: Ja.
2: 11 10, oktober. 10,
1: ja, 11 oktober.
2: Op zondag.
1: Ja.
2: Maar de zondag voor Marondag. Hoe kijk jij aan, stel niet tegen de rol van de Maron, de Marons anno 2026?
0: Nou, de Marons hebben echt een plek in de samenleving, moet ik zeggen. Er is een tijd geweest waarbij het toen langzaam ging, maar we zien dat na de Binnenlandse Oorlog, dat hele gezinnen gedwongen om naar Paramaribo te komen, dat de Maron zich beter is gaan integreren. En dat er een heel goede bijdrage wordt geleverd.
2: Ja, men alle... van ze leren. Kunnen van ze leren.
0: We zien in alle sectoren. Kijk, ik ben zelf docent op de universiteit. Jennifer ook. En dan zie je steeds meer Marons op de universiteit. En dat is toch wel heel positief. En ook die andere hogere onderwijsinstellingen. En je ziet hun bijdrage overal. Ook in de politiek. Wordt dat gezien alle hele tijd. Dus ik kan alleen maar zeggen dat heel positief is. We kijken natuurlijk dan naar het grondrechtenvraagstuk. En daar moeten we mouw aan vast kunnen haken om dat op te lossen. Ik heb mijn mening daarover, mijn zienswijze. Zal niet iedereen leuk vinden om te horen. Dus ik hoor het voor mezelf. Maar feit is, die bijdrage is een wezenlijke bijdrage. Ik zit ook zelf hier als een Maron en ik ben daar heel trots op.
2: Mm. Ja, mevrouw Silos.
1: Ja, ik ben het grotendeels met hem eens, maar ik ben niet. Vind het jammer dat hij niet ook wat kritische noten heeft geplaatst. De Maron heeft inderdaad een plek ingenomen die niet meer weg te denken is in bepaalde ontwikkelingssectoren, of in alle ontwikkelingssectoren misschien, in de samenleving. Dat is, dat staat niet ter discussie. Wat ik jammer vind, omdat ik niet kijk naar de successen van een deel van de Maron-gemeenschap. Ik kijk met name naar wat gebeurt in het achterland. En dat komt omdat ik me jaren bezig heb gehouden met grondrechten en dergelijke. Dan ga je naar het binnenland en dan zie je de situatie. En ik ben iemand die belangstelling heeft voor de ontwikkeling van het volk van Suriname, het ontwikkeling van dit land. En ik vind, met alle misschien goede bedoelingen ten spijt, dat de mensen van het achterland, ook als achterlandsmensen, nog daar zijn. Zonder dat er, je zou kunnen zeggen, die gemeenschap, die dorpsgemeenschap, die groep die daar is, ook dat mee is getript met de Maron die in Paramaribo is. En die in die politieke partij zit en in de organen van de staat zit. Ik merk dat merk ik niet. De outcome naar de dorpsgemeenschappen die het hard nodig hebben. Die niet weg willen vandaar, ze moeten ook niet vandaar weg. Maar die verder daar een soort stilstandachtig leven leiden. In dat opzicht is het, kan je niet zeggen dat er sprake is van een daadwerkelijke algemene emancipatie van een groep die een achterstand nog 20 jaar geleden had of zo. En die in die 20, 25 jaar, weet ik veel, anyhow, gegroeid is. Wat Stanley uitlegt, dat geldt niet 100% voor alle. Voor alle, laat maar het maar zo uitdrukken. Persoonlijk hou ik niet van het woord Maron. Voor alle tribale gemeenschappen. Laat me zo uitdrukken. Dus leden van de tribale gemeenschappen. Laat me zo uitdrukken.
2: Ja.
1: En dat vind ik als Surinaamse erg jammer. Want dat betekent dat een deel van mijn volk, zeg ik altijd. Iedereen is mijn volk. We zijn allemaal onderdelen van Suriname. Mm-hmm. Maar mijn volk achterblijft. En ik vind wel dat de politieke partijen die voornamelijk zijn samengesteld uit leden van de tribale volkeren. Ik zeg met opzet tribale volkeren, omdat je ook inheemse ertussen hebt.
2: Ja.
1: Niet alleen moeten kijken naar wat er in de stad gebeurt, maar vooral moeten gaan focussen op de emancipatie van die leden van die volkeren die daar achter zijn gebleven.
2: Ja.
1: En dat vind ik wel, dat moet nu wel heel duidelijk blijken. Weet je, wanneer ik kijk naar bepaalde dingen. En als ik kijk naar bepaalde TikTokjes, die bepaalde figuren die in de leiding van het land zijn en heel veel geld en goudstaafjes toonden op TikTokjes en mensen aan hun voeten laten gaan en voeten moeten zoenen, dan breekt mijn hart. Want dat is mijn volk voor een deel ook. Dan breekt mijn hart dat dit anno, dan praat ik over TikTokjes van 24, 23, dat anno deze eeuw en waarschijnlijk tot de 26 nu nog doorgaat, dat dat de situatie is voor een deel van mijn volk. Dan breekt mijn hart, dan kan ik daar geen bewondering voor hebben. Maar wat betreft de individuele Maron, jongere vrouwen, mannen, en dan zit Stanley naast me, dan denk ik aan Patricia Meulenhoff, dan denk ik aan Hugo Jabri, zo kan ik een paar namen noemen waarvan ik zeg, dat zijn Surinamers, als je naar ze kijkt, die toch wel een bepaalde innerlijke strijd hebben geleverd, innerlijk of naar buiten toe strijd, om zo ver te komen, om het stigma van Maron, je kan niets, achter zich te laten. Maar dat is de individuele emancipatie. En ik praat vaak met Patricia Meulen, of nou vaak, ik ontmoet haar niet vaak, maar als ik haar ontmoet, praten we gelijk over bepaalde dingen. Want dat is nou net een vrouw waarvan ik vind dat ze een geweldig voorbeeld is voor vrouwen in het algemeen in Suriname. Maar met name voor die Maronne vrouw. En met name voor die vrouw van de Marons die daar achter zijn gebleven. Ik praat vaak met haar, maar in de mankies Patricia Sofara, Fugoninas.
0: Ja,
1: Nina Sandati.
0: Ook in Apapu.
1: Maar laten we hopen dat 10 oktober, als ik even maar, 10 oktober gaat leiden tot andere speeches dan wat we nu gewend zijn te horen. Dat is afgezaagde dingen. Laten we een verfrissend iets krijgen dat werkelijk gericht is op de ontwikkeling van de tribale leefgemeenschappen die nog in het achterland wonen. Dat we daarna kijken.
0: Ja, als ik nog iets kan toevoegen. Kijk, natuurlijk, groepsemancipatie kan een tijdje nemen voordat het zover komt. Kijk, bij alle bevolkingsgroepen heb je dat. Je hebt ook die in Oostan, achtergelegen gebieden van Saramaka, Javaan, afgelegen gebieden van Komowijnen.
1: Verkeerd begrepen.
0: Ja,
1: die zijn al geëmancipeerd, hè?
0: Nou,
1: al wonen ze in achtergelegen gebieden. Is een discussie voor je microfoon.
0: We gaan dit te lang
1: Followen.
0: In elk geval, ik denk wel, ik probeer Jennifer te begrijpen hoor, niet om er tegen te spreken, maar ik denk dat op gang komt voor een groep die toch wel heel veel eeuwen in een semi-isolatie heeft moeten verblijven, daar in het binnenland waar alleen toegangswegen rivieren waren, denk ik wel dat met eigenlijk de exodus naar Paramaribo, dat we toch goed op weg zijn. Er zijn voorbeeldfiguren die natuurlijk moeten helpen trekken.
1: En ik heb niet gezegd dat jullie niet, dat is het probleem. Ja. Waarom we blijven steken in ontwikkelen van denken enzovoorts. Ja. Elke kritiek wordt ervaren als een aanval.
0: Nee, ik zie het niet ik als
1: heb,
0: kritiek.
1: Ik heb juist een weg gegeven om jullie meer tot glorie te brengen.
0: Nee, ik heb niet geantwoord als zou uw kritiek hebben geleverd. Ik vul aan. Laten we zeggen dat we op de goede weg zijn. En we er sowieso komen. En daarom is deze dag belangrijk. Ik ben het eens met Jennifer dat we niet een afgezaagde speech moeten hebben op die dag. Maar iets wat een beetje toch vooruit kijkt. Want 20, 30 jaren van nu. We zijn. Dat allemaal toch wel een houvast geven voor de komende decennia. Maar verder, alles wat positief is. Ik neem alles wat er gezegd wordt, kan je een plaats geven. Het zij kritiek, dat is goed. Julian Witt zei kritiek schoonmaakmiddel voor de geest. Die is heel erg belangrijk. Maar ook die positieve opmerkingen natuurlijk, die zijn altijd ook goed. Maar natuurlijk moet je ook kijken soms of ze altijd een bijdrage liever als ze gemeen zijn. Maar niet mijn bedoeling om kritiek te pareren. Dat zie ik het niet. Het is heel welkom, uw woorden. Ja.
2: Nou goed, ik zie net dat we nog 5 minuten hebben. Wat ik niet gedaan heb, ik heb jullie niet gevraagd als jullie zelf ook nog een onderwerp hebben.
1: Maar ik heb gehandeld die dingen waar ik over had, want ik heb gefocust op jouw reden.
2: Oké.
1: Okay. Dacht dat wordt zeker hoofdmoot.
0: Ja.
2: Stan, hebben we alles kunnen bespreken?
0: Ja, ik had dat van de Mennonieten, maar dat is al besproken. Dus wat dat...
2: Dat van de Mennonieten gekomen?
0: Ja, omdat ik toevallig wat eigen onderzoek heb gedaan. Vandaar. En ik zeg nog altijd, we moeten in dit land meer onderzoeken voordat we uitspraken doen.
1: Laat me nog iets zeggen wat mijn mening is. Over, ik begin geen discussie. Ook
2: nee, maar hij start weer met dat verhaal van...
1: Nee, ik grijp dit aan. Want misschien gaan mensen me ook verkeerd begrijpen.
0: Ja.
1: Ik ben een van de Surinamers die vindt dit grote land zo weinig volk.
0: Ja.
1: Laten we naar Canada kijken. Hoe ze hun barre ijskoude Eskimo land zonder volk hebben ontwikkeld. Ze hebben een immigration policy ontwikkeld. Elk jaar, elke Surinamer kan naar Canada gaan. Als je bepaalde skills hebt, kijk elk jaar welke skills gaan
0: Australië
1: ze subsidiëren
0: ook.
1: Dat je naar Canada gaat.
0: Ja.
1: Laten we in dit land waar we mensen kennis, Canada heeft in het begin heel veel geïmporteerd daardoor.
0: Ja.
1: Wij moeten dat ook ontwikkelen, want zonder kader gaan we nooit vooruit.
0: Helemaal
1: maar eens. Nee. Men doet ook zo van, zogenaamd is dat nationalisme, dat is domiteit. Nationalisme betekent ook dat je land wil ontwikkelen, toch?
0: Ja.
1: En niet of je nou per se een Surinaams geborene bent. Bloed. Dus dat is de moderne kijk op nationalisme is ontwikkeling eigenlijk. Dus ik zou dat ook voor Suriname willen zien hoor, met dit kleine land dat we hebben.
0: Dat is de weg vooruit.
1: Ik heb geen probleem met dat mensen zijn gekomen en het zijn Mennonieten.
0: Ja.
1: Ik heb problemen daarmee. Dat is, ik heb niet een weerstand echte tegen ze. Maar ik heb wel een weerstand er tegen. Waarom moet alles zo mystiek en geheim van ze zijn?
0: Dat is zo, ja.
1: Dat is mijn probleem.
0: Transparantie is
1: en wat doet die regering aan een broek aan goede dat?
0: Ja, inderdaad.
1: Met Mushisa Ipsa.
0: Precies, daarover gaat het ook. Transparantie, dat ontbreekt. Ja.
2: Goed, het nieuwe schooljaar, daarmee gaan we eruit. Mevrouw Silas, wat is uw boodschap richting het onderwijsveld, het ministerie, de leerkrachten, leerlingen en studenten?
1: Dus ik ga je zeggen, ik heb geen boodschap voor het ministerie. Ik kan alleen maar zeggen, ik weet niet wat jullie doen, maar ik heb wel een boodschap voor de leerkrachten. De leerkrachten moeten beseffen dat ze een, bij de Bos heeft eens gezegd, een strategische beroepsgroep is. En terecht. In jullie handen zijn de ontwikkeling van onze kinderen. Het grootste deel van onze kinderen, 90% van onze kinderen gaan naar openbare scholen. Naar gewone scholen. Het is maar een klein deel dat haar plek kan vinden bij de particulieren. En daarom rust op deze leerkrachten een grotere verantwoordelijkheid. Dat ik begrijp de problematiek. Geen geld, geen dit, geen dat. Maar er zijn andere strategieën dan in opstand komen. En daarmee bedoel ik niet vreedzaam praten. Strategisch praten. Strategische dingen doen. Mm-hmm. Want we zien al iedere keer weer dat het op een bepaalde manier druk uitoefenen niet echt de oplossing brengt. Anders zijn we niet over twee daarin, of over anderhalf jaar. Dus wanneer de onderhandelingen bezig zijn, men hou in mind dat jullie erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van dit volk. En ontwikkelen ownership. En zorg dat je bij je onderhandelingen strategisch bent. Want we hebben jullie gewoon allemaal nodig. En die kinderen zeg ik, doe hard je best, hoe moeilijk het ook is, doe hard je best, het is je toekomst. En Suriname is je nodig.
2: Stan, tot slot. Dankjewel, mevrouw Silas.
0: Nou, doen jullie je best, kinderen. Dat is het. Meer kan ik niet zeggen. Andere dingen, problemen kennen we al. Dus doe je best.
2: Dus ook geen boodschap voor Mr. Curry en his staff.
0: Ja, ik weet niet wat ik zou moeten zeggen, hoor. Ik denk...
2: Okay.
0: Nee, ik heb geen boodschap.
2: Nou goed, dan moet ik deze twee Surinamers bedanken. Jennifer Silos. Jennifer van Dijk Silos.
1: Graag gedaan.
2: En Stanley Bettersen. Voor hun aanwezigheid hier in de studio vandaag. We zijn er de volgende week zondag. Dat is de dag na Marondag op 11 oktober. Met een nieuwe retrospectie. Deze aflevering is straks integraal te volgen op YouTube over ongeveer een uur. Fijne zondag verder. Till next week.
1: Dank u wel.

Dit is Lim FM 91.7 met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM, de andere radio.

0: God zegen, beste luisteraars. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus, de opgestane Heer. U luistert naar Revival Now, uw Sunday Gospel program, hier zo op 91.7 FM. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. En vandaag gaan we het heel gezellig maken in uw gospel program. We gaan luisteren naar geweldige gospel music. En we hebben een geweldige boodschap voor u klaar liggen en een interview welke u gaat bemoedigen vandaag op deze mooie zondag. We will start things off met het nummer As Long As I Got King Jesus van Vicky Winans. En geliefde, u heeft de Heere nodig zolang u de Heere heeft in uw leven. You are comfort wanneer de stormen komen. Ja, wanneer moeilijke Mr. Hard Time aanklopt op uw deur. Zolang als u Koning Jezus heeft in uw leven, in uw huis, dan bent u gecoverd. Daarna gaan we aanbidden op het nummer I Will Run To You van Alvin Slaughter.
1: I want you to know, long as I got King Jesus, I don't need nobody else. Do you hear me what I say? Long as I got King Jesus, I don't need

0: Yes, that was I Will Run To You from Alvin Slaughter. En dat is ons gebed voor vandaag. Ja, dat wij naar de Heere toe rennen. Het is een aanbiddingslied waar u eigenlijk verlangt om dicht bij de Heer te zijn. En u weet mensen, soms maken we moeilijke dingen mee in het leven. Maar dan rennen wij naar de Heer toe. En daarover gaat het nummer I Will Run To You, want we willen dicht bij de Heere vertoeven. We zijn aangebroken op het moment dat we naar Gods woord willen luisteren. En de boodschap gaat over alles heeft zijn bestemde tijd. Ja, soms verwachten we een grote doorbraak. Soms willen we dit hebben of willen we dat doen, maar het lukt gewoon nog niet. Waarschijnlijk is het er de tijd nog niet voor. Want alles heeft zijn bestemde tijd onder de zon. En daarover gaat de boodschap van vandaag. Hoe u uw bestemde tijd kunt herkennen. De boodschap wordt ons deze zondag ook gebracht door zuster Simone Fitz-James. En laten we luisteren naar wat de Heere ons wilt zeggen.
1: Geliefde luisteraars, van harte goeiedag. Ik groet jullie allemaal in de wonderbare naam van onze Heere Heiland, Koning Yeshua, de opgestane Heer. Ik ben Simone Fitz-James Urayukawa en ik ben vandaag wederom weer in ons geweldig programma Revival Now om u kort te bemoedigen vanuit Gods woord. Ik dien onder leiding van pastor profeet Patrick Botsen in de gemeente Bethel Opperroem, waar u altijd welkom bent. Ja, nou, het is een mooie dag om een mooie boodschap te delen. En Gods woord heeft altijd voldoende voeding voor onze geest, zodat we kunnen groeien. Weet u, u kan nooit helemaal verzadigd raken van Gods woord. We kunnen nooit helemaal verzadigd raken van de mooie dingen die God allemaal doet. God is zo divers. Hij heeft zoveel diepgang. En dat alles is neergepend in zijn woord. En de Heilige Geest is het die ons elke keer weer de verborgen schatten in Gods woord openbaart. En het gaat vandaag niet anders zijn. Vandaag gaan we duiken in Gods woord. En we gaan kijken naar wat hij vandaag aan ons wil zeggen. Wat hij met ons wil delen. Dus pakt u maar lekker. U weet, ik zeg het altijd. Wat drank erbij. Een kopje koffie, een kopje thee. Misschien een beetje juice. Pakt u dat erbij. Gaat u lekker erbij zitten. Of als u bezig bent in de keuken. Dan doet u gewoon wat u aan het doen bent terwijl u luistert. Misschien bent u in het verkeer. Opletten. Terwijl u luistert. Ik geloof dat dit woord ter bemoediging en opbouw zal zijn voor ons. En ook vandaag tijdens ons programma. Is mijn gebed dat terwijl we het woord gaan bestuderen, dat de naam van het programma Revival Now, dat dat mag plaatsvinden in uw situatie, in uw leven. Laat er een revival zijn. Laat er een geweldige revival zijn. Ik wil u bemoedigen. Pakt u uw aantekening, uw schrift erbij, uw pen erbij. Zodat u kan neerpennen wat voor u belangrijk is. Nou, weet u, ik hou van de right timing. En mijn boodschap van vandaag is ook in dat kader. En het thema van mijn boodschap vandaag is: voor alles bestaat een bepaalde tijd. Amen. Voor alles bestaat een bepaalde tijd. Weet u, soms hebben we haast. Ik heb veelal en ik heb zelfs ook die fout meermalen gemaakt. Waarbij ik meestal soms op je jaardag of soms als iets even niet gaat, dan neig je na te denken over: maar mijn God, ik ben al zo'n leeftijd, of ik ben al 40, of ik ben zoveel jaar oud en het lukt me nog steeds niet, of ik heb dit nog niet. Soms denk je: mijn goeie, dit ding is niet gelukt, ik probeer het al 3 keren. Sommige vrouwen die misschien een kind willen baren: ja, ik probeer al zo lang en het lukt niet. Weet je, er zijn verschillende situaties waarbij wij als mens soms vechten met de tijd. Want soms is de oorzaak niet wat we denken. Soms is de oorzaak van waarom datgene dat we graag willen nog niet manifesteert, gewoon de tijd. Het is misschien niet de juiste tijd. En soms willen we dat ook niet horen. Want wanneer we in the heat of the moment zijn, dan denk je wel van mami gado, waarom lukt het me nog niet? En hoezo is het niet de tijd? Ik heb zo hard gewerkt. Ik ben pas afgestudeerd. Dan waarom zou ik op dit tijdstip afstuderen als het niet de tijd was voor me om die bepaalde functie of die bepaalde baan te bemachtigen? Dus er zijn verschillende dingen. En ik ben daarom zo blij dat de Heere altijd voor ons het juiste antwoord heeft. En vandaar deze boodschap vandaag met als thema: voor alles bestaat een bepaalde tijd. En ik ga met u lezen uit het boek Prediker. Het boek Prediker hoofdstuk 3. Ik ga met u lezen uit de Het Boek Vertaling. En er staat daar in Prediker hoofdstuk 3. Ik ga de verse 1 lezen tot en met 11. Er staat daar boven aan de perikoop de titel Alles op zijn tijd. En vers 1 zegt: voor alles bestaat een bepaalde tijd. Een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te oogsten. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om te verwoesten en een tijd om te herbouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te treuren en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen bij elkaar te zoeken. Een tijd om te omhelzen en een tijd om niet te omhelzen. Een tijd om te vinden en een tijd om te verliezen. Een tijd om iets te bewaren en een tijd om iets weg te gooien. Een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om stil te zijn en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat bereikt iemand nu werkelijk door hard te werken? Vers 10 zegt: ik heb hierover nagedacht met betrekking tot alle soorten werk die God de mensheid heeft gegeven. En dan komt de vers waarop ik voornamelijk wil focussen. Vers 11. Voor alles wat Hij, de Heere, heeft gemaakt, bestaat een geschikt moment. Ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant, toch kan de mens al Gods werk vanaf het eerste begin tot het absolute einde niet overzien. Ik wil vers 11 toch nog een keer herhalen. Er staat daar: voor alles wat Hij, de Heere, heeft gemaakt, bestaat een geschikt moment. Ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant, toch kan de mens al Gods werk vanaf het eerste begin tot het absolute einde niet overzien. Halleluja. Weet u, de schrijver van dit boek, Salomo, was een heel wijs man. En hij heeft dit alles neergepend. De Heere zegt: er was voor hem niemand zo wijs en na hem zal er ook niemand zo wijs zijn. Heer, ik draag uw woord van vandaag op. Deze boodschap draag ik op, Heere, in uw handen. Ik bid dat het tot opbouw mag zijn voor onze geest en ook voor onze ziel. Ik bid dat we de diepgang erin zullen begrijpen, maar bovenal dat het ons rust en zekerheid zal geven dat u nooit te laat bent, nooit te vroeg. U bent altijd net op tijd. Halleluja. Weet u, geliefde luisteraars, ik heb deze teksten gelezen en ik realiseerde me dat dit eigenlijk een levensloop is van een mens. De verse 1 zegt: een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten, een tijd om te oogsten, een tijd om te doden, een tijd om te genezen. Als u dit gaat lezen, gaat u merken dat deze tekst weergeeft de verschillende fasen en seizoenen waardoor wij als mens heen kunnen gaan. En vaak genoeg als we het besef niet hebben dat het voorbij gaat, want het is just a time, it's just a certain season, dat het voorbij gaat, dan kan het ons onrustig maken. Het kan ons onrustig maken. Maar we lezen hier dat alles een tijd heeft. Een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren. Een tijd om iets weg te gooien. We zien hier in Gods woord dat Hij ons voorbereidt dat onze wandel met Hem, ons leven, niet altijd roze kleur en maneschijn gaat zijn. We gaan niet altijd blij zijn. We gaan niet altijd vreugdevol zijn of happy zijn. Er gaat een fase komen in ons leven waarbij we verdrietig gaan zijn. We gaan niet altijd de overvloed hebben. Er komt een fase in ons leven waarbij we minder gaan hebben. Er zijn verschillende fasen en de Heere bereidt ons door de schrijver Salomo hiervoor op wat er volgt. En weet u wat ik zo geweldig vind hiervan? Hij zegt in de verse 11. Ondanks Hij ons het besef heeft gegeven van eeuwigheid, zijn wij als mensen niet in staat om vanaf het eerste begin tot het absolute einde te kunnen overzien wat God allemaal gedaan heeft. My God. Weet u, God heeft de tijd ingesteld voor ons om to keep track en om een sense te hebben van wat we wanneer moeten doen. Maar God zelf leeft buiten de tijd. Hij is niet gebonden aan tijd. Maar toch, om ons tegemoet te komen, heeft hij tijd ingesteld, zodat wij enigszins een track of it kunnen hebben van wat er gaande is. En we zien bijvoorbeeld in Habakkuk staat er geschreven dat wanneer we een visie hebben, Habakkuk 2, wanneer we een visie hebben, we het moeten neerpennen, zodat iedereen het bij het voorbijlopen kan zien. Want God gaat het doen, ook al lijkt het nog niet te gebeuren. Er komt een tijd waarop het zal gebeuren, want God is nooit te vroeg, nooit te laat. Hij is altijd op tijd. My God, geliefde, als u gedurende de hele Bijbel leest, gaat u lezen over de tijd. U gaat lezen over de verschillende seizoenen. U gaat lezen over zaaien en oogsten. Als ik denk aan het verhaal van Naomi, hoe zij een fase had van verdriet, want al haar zonen waren overleden. Ze was alleen met haar schoondochters en ze heeft een hele pijnlijke, bittere periode gekend. But my God, toen ze stappen heeft ondernomen en ze was er niet eens bewust van dat ze bezig was te stappen naar een andere tijd, een ander seizoen. She just went on. Ze dacht, ik ga terug van waar ik kom en ik zie het wel. En ze heeft het gedaan. En haar schoondochter Ruth heeft haar gevolgd. En toen ze daar zijn aangekomen, is hun leven totaal veranderd. Want op instructies van Naomi heeft Ruth handelingen gepleegd. Ze heeft instructies gevolgd. En ze heeft Boaz ontmoet. En de situatie is veranderd. De rest is history. Weet u wat ik u hiermee wil zeggen, geliefde? Als u nu in een situatie bent waarbij u alles hebt geprobeerd en toch lijkt het niet te gelukken, wil ik u vragen, word stil en ga in gesprek met uw God. Ga in gesprek met de Heer Jezus en vraag Hem, ik heb alles geprobeerd, maar het lukt toch niet. Moet ik wachten? Is timing een rol waarom dit nog niet lukt? Moet ik wachten? Want weet u, als de Heer altijd maar toelaat dat alles dat wij moeten doen gelukt, zolang we iets proberen, gelukt het, gaan wij het besef niet hebben of het gevoel van waardering naar onze achievements niet hebben. We gaan niet leren hoe te wachten. We gaan niet leren hoe om te gaan wanneer het stil is in ons leven. We gaan niet leren hoe te waarderen wat we hebben. Want wij als mensen, we zijn van nature ontevreden. We zijn van nature nooit volledig verzadigd. Dus ons natuur gaat altijd meer willen en meer willen en meer willen. En omdat we een deel van God in ons hebben, hebben we ook die drive om daadwerkelijk te gaan voor wat we willen. Nou, stel je eens voor, als jij iemand bent met een hele hoge drive en je wilt altijd maar iets beter van jezelf, wat op zich niet verkeerd is, zolang je niet in de valkuil ervan gaat opereren, want dan wordt het ongezond. Maar laat zeggen, je hebt de hoge drive, je gaat altijd voor je doelen en je bereikt altijd je doelen. Wat voor uitdaging gaat het leven nog voor je hebben? Wat voor plezier gaat het nog hebben? Want alles is maar makkelijk voor je. Het lukt je altijd. Je hoeft nooit extra moeite te doen. En ik zeg daarmee niet dat je majority of the time het niet moet lukken. Dat is niet wat ik zeg. Maar hoe ga je jezelf leren kennen en de verborgen schatten die God in jou heeft geplant ontdekken, om te weten wat er nog meer in je vat is als alles maar steeds lukt? Op een gegeven moment wordt het automatisme. Op een gegeven moment wordt het gewenning. Dat eigenlijk bijna u minder moeite gaat doen. Omdat het zo vanzelfsprekend is dat alles wat u doet toch maar lukt. En over een leien dakje gaat. En het is jammer als wij de opportunity om te groeien niet embracen. De fase van leren wachten op een bepaalde timing niet embracen. Omdat in stilte we de beste connectie kunnen maken met onze schepper. Weet u, u bent een product van God. We zijn een product van God. Elk een van ons heeft Hij zorgvuldig in elkaar gezet. En zijn woord zegt: You are fearfully and wonderfully made. Je bent prachtig in elkaar gezet. Je kan heel veel aan. En de manier waarop u in elkaar bent gezet, u hebt al alle features en alle successen in u. En wanneer de Heilige Geest in u woont, amplifies het de excellentie dat God heeft geplaatst terwijl Hij bezig was u te creëren. My God. Weet u, het is net wanneer u een telefoon koopt. Vele van ons, wanneer we een telefoon kopen, ik zelf ook. Ik vond het zo grappig, want gisteren ontdekte ik iets heel nieuws bij mijn telefoon, mijn mobiele telefoon. En ik heb mijn toestel al, ik denk, 2 of 3 jaren. En pas gisteren herkende ik een bepaalde feature, of ontdekte ik, sorry, een bepaalde feature van mijn telefoon. En ik heb die telefoon al een tijdje. En het heeft me aan het denken gezet. Want je koopt dat toestel, je gaat meteen ermee aan de slag, want je, misschien is de oude kapot. Je begint te bellen, te appen, de standaard dingen die je kent, doe je. En je neemt bijna nooit de tijd om te gaan kijken, hé, maar wat is er nog meer? Want die toestellen zijn zo advanced. Er zijn altijd nieuwe versies, nieuwe series en nieuwe features. Maar omdat we zo gewired zijn om een bepaalde of bepaalde functies alleen uit te voeren met dat toestel, nemen we eigenlijk weinig de tijd om te gaan onderzoeken wat is er meer in het toestel. We nemen weinig de tijd om die handleiding ervan te lezen. Zo ook met andere apparaten. Als je een wasautomaat hebt, een tv, je maakt het aan, je kijkt, je zipt door die kanalen heen, that's it. Maar er zijn andere features die dat product heeft, welke wij niet de tijd nemen om te onderzoeken. En zo is het ook met mensen. Zo is het ook met ons, mensen. God heeft ons gemaakt met heel veel excellente features. En vaak genoeg doen we de basisdingen. We ademen natuurlijk automatisch. We leren lopen, we leren rennen, we leren werken. And that's it. En En wanneer we op een bepaalde standaard en bepaald niveau en tempo werken, dan als het een keer niet lukt, dan raken we in paniek. Want hoezo is het dit keer niet gelukt? Dit is toch altijd wat ik doe? Dit is de manier hoe ik het altijd doe. Dan hoe is het niet gelukt? Maar één, misschien is het niet de juiste tijd. En als het niet de juiste tijd is, prijs de Heer. Want dan kan je in je wachttijd, je stilte, de tijd nemen om te gaan ontdekken, wat is er meer in mijn vat? Met andere woorden, welke andere mooie, excellente features heb ik? Misschien weet je niet dat je een talent hebt voor schilderen. Misschien weet je niet dat je een talent hebt om te motiveren. Omdat je altijd maar on the go bent en altijd lukt het. En nu één keer lukt het niet, je moet wachten op de juiste timing. Nou, dan heb je plotseling tijd aan je handen, hè? En dan is het tijd om terug te gaan en te gaan kijken naar de verborgen schatten. Wat heb ik meer daar? En daarom hou ik van deze pericoop. Omdat het zegt, alles heeft een tijd. Een tijd om te leven, een tijd om te sterven. Wat gebeurt in die periode? Een tijd om te gaan, een tijd om te komen. Die switch die plaatsvindt naar de verschillende tijden. Hoe is uw houding in die switch? Worden we boos? Blijven we doorforceren? Want wat we door blijven forceren is als bonken tegen een ijzeren muur. En het breekt maar niet. Op een gegeven moment doe je je handen pijn. Je beschadigt je handen. En je wordt boos, het lukt niet. En wat daaruit geboren wordt, is vaak depressie. Een van de oorzaken van depressie heeft te maken met onze wil doordrukken tegen de right timing in. My God. Dat is een van de oorzaken van depressie. Onze wil doordrukken tegen de right timing in. Met andere woorden, het is nog niet uw tijd om te stoppen met werken bij de werkgever. Maar u wilt stoppen, want u vindt u moet gaan ondernemen. Maar het is nog niet de tijd om te ondernemen voor u. Het is de tijd om alles te leren wat u kan leren bij uw huidige werkgever. Zodat u een bepaalde skillset en financiële buffer hebt opgebouwd. Zodat u na zoveel tijd kan starten met uw business. Maar omdat u niet kan wachten, u kan niet begrijpen dat het nog niet de tijd is, dan stopt u bij die werkgever patsboom. Want misschien is de werkgever niet leuk, misschien vindt u het niet meer prettig. U stopt patsboom met uw werk, u begint een business en het loopt niet. Het loopt niet, want u heeft niet de juiste resources. En u probeert, het mislukt, dus het mislukt, het gaat niet, u krijgt niet de juiste ondersteuning. En wat gebeurt er? Depressie. Bedroefdheid, ongelukkigheid. Gewoon simpelweg omdat u uw wil hebt opgedrongen aan niet alleen Gods wil, maar de juiste tijd. Soms lukken zaken niet omdat er zaken zijn die wij in orde moeten maken geestelijk, zodat we goede dingen kunnen aantrekken. Daarom ben ik zo blij met deze pericoop. En het zegt in vers 11... dat we niets vanaf wat de Heer heeft gedaan, vanaf het begin tot het absolute einde, helemaal kunnen overzien. Dat wil zeggen, we zullen nooit volledig weten wat de planning van God voor ons is. We zullen nooit volledig weten wat de planning van God voor ons is. Omdat Hij ons niet de ruimte wil geven om. Hij wil niet dat we de excitement eruit halen. Omdat we alles al weten. En belangrijk, Hij wil ons leren te geloven en te vertrouwen. Ik ken personen die alles wat, ze willen alles weten. Ze willen alles kunnen voorspellen. Dit gaat gebeuren, dit gaat gebeuren, dit gaat gebeuren. En als ze niet kunnen zien hoe het gaat gebeuren, nou, dan is het niet mogelijk. Als God zou toelaten dat wij al zijn werken zouden moeten weten vanaf het begin, prille begin tot het einde, zou God geen God zijn. Maar omdat God God is, een bovennatuurlijke force, een kracht, een higher power. Die higher power heeft hij het zodanig ingesteld dat wij altijd toch naar hem zouden moeten kijken om de volledige planning van ons leven te zien. En dat wij altijd toch enigszins iets zullen hebben om naar te kunnen uitkijken. Want als u alles al weet vanaf het begin tot het einde, valt er niets meer om naar uit te kijken. En dan eigenlijk ondermijnen we op die manier de grootheid en de glorie van God. Ik wil u vandaag bemoedigen. Dat maakt niet uit door welke tijd u gaat. Geeft u niet op. U moet altijd blijven leven. Het maakt niet uit welke tijd het is. Het maakt niet uit welke fase van uw leven u bent. U moet blijven leven. Want één ding is zeker. Zoals een dag en een nacht is. Zo zal zeker ook die tijd passeren. En er komen altijd betere dagen. En als het voor u nu betere dagen zijn. Houdt u er rekening mee. Slaat u voldoende op. Want er gaan tijden komen waarbij het niet goed gaat. En u kent het verhaal, de 7 magere en de 7 vette jaren. That's life. Bereid u zich op voor in de Heere. Want het is de Heere that will sustain you through it all. Die jou gaat leren hoe te wachten. Die jou gaat laten ontdekken de hidden features. Die jij in je hebt. De excellent hidden features die je in je hebt. En die jou klaar gaat maken voor de verschillende tijdperken. Want elke tijdperk heeft een andere aanpak nodig. En een ander approach. En elke tijdperk heeft een strijd. Dus ik wil u bemoedigen. Geef niet op. Hou vast aan wat hier staat in Gods woord. Dat hij er voor u gaat zijn. Waar u dan ook gaat. Als u op hem blijft vertrouwen, hij is met u waar u dan ook gaat. Zoals het staat in Joshua 1 vers 9, wees moedig en sterk. Ban elke vorm van angst en twijfel uit je hart. Weet dat ik je overal zal helpen. Maar om dat te kunnen doen, moet u in een close and now relationship zijn. Met onze Heer en Heiland, Yeshua de opgestane Heer. Dit is waarmee ik u vandaag wil bemoedigen. Alles... Voor alles bestaat een bepaalde tijd. Wacht op uw tijd. En terwijl u wacht, werkt u aan uzelf. U werkt aan uw kracht. U werkt aan uw discipline. U werkt aan uw karakter. Terwijl u wacht voor de time to change. Weet dat God buiten de tijd leeft. En hij alles ziet. En hij heeft jouw tijd in handen. En als jouw tijd in Gods handen zijn, gaat hij u niet missen. Hij gaat u niet vergeten. Het komt helemaal goed. Voor de mensen die nog niet een nauwe relatie hebben. Of geen relatie hebben. U kent Yeshua niet. U heeft van hem gehoord of op de tv gezien. Wat ze ervan hebben gemaakt. Hoe hij eruit zou moeten zien. Volgens de mens. Maar u kent hem niet. U weet niet waarover ik praat. Wanneer ik u zeg, wacht op Gods tijd. En werk samen met de... U weet het niet. Maar ik kan u zeggen, als u vandaag uw hart openstelt. Zodat hij in uw hart komt. Want hij staat aan de deur en niet klopt. Als u vandaag open doet, gaat u een nieuwe relatie hebben. Met uw schepper. Hij die uw vormeloos begin aan heeft gezien. In uw moeders schoot heeft u zorgvuldig daar geweven. Hij die uw tijd in handen heeft. Als u zich openstelt vandaag, gaat u merken dat uw leven gaat veranderen. U gaat nieuwe dingen leren en nieuwe dingen zien. En deze nieuwe dingen gaan deuren voor u openen. En ondanks er zware tijden gaan komen, want die gaan er altijd zijn. Dat hebben we hier gezien in deze bemoediging. Maar weet dat you will get through it. Because Jesus is by your side. Ik wil u vragen om een eerbiedige houding te nemen als u de Heere Jezus wil accepteren in uw leven. En zegt u mij dit zondagsgebed na. Heere Jezus, ik kom voor uw heilige troon van genade. Ik vraag u vergeving voor mijn zonde. Vergeef me dat ik het altijd op mijn manier heb willen doen. Vergeef me dat ik u pijn heb gedaan. Vergeef me dat ik andere pijn heb gedaan. Ik wil mijn leven veranderen. Ik wil een betere kwaliteit van mijn leven. En ik weet dat ik dat met u kan. Wilt u mij alstublieft reinigen met uw vlekkeloos bloed? En wilt u mij aanvaarden als uw zoon of uw dochter? Ik belij met mijn woorden en met mijn woorden dat u God bent. En ik geloof met mijn hart dat u Jezus hebt opgewekken uit de doden. En dat ik samen met hem één mag zijn. Dank u wel dat u me accepteert. In Jezus' naam. Amen. Ik ga nu voor u bidden. En ook om de bemoediging af te ronden. Vader, ik dank u voor deze nieuwe zielen die zich hebben opengesteld om in relatie met u te treden. My God, ik bid dat u ze zegent. Zegent ze overvloedig in uw geest, in uw ziel, in uw lichaam, op uw werk, in uw huis. Laat de deuren open gaan voor ze. Laat de deuren open gaan voor ze. Laat de deuren voor ze open gaan. Laat ze succesvol zijn. Laat ze, Heere Vader, leren hoe om te gaan met het succes dat ze al hebben. Met de zegeningen die ze al hebben. My God, ik bid dat u ze geneest van elke ziekte waarmee ze kampen. Ik bid dat u ze bevrijd van elke belasting, Heere Vader, waarmee ze dealen. Ik bid dat u ze bemoedigt in hun geest en dat u hun geest opbeurt en dat vreugde gestalte neemt in hun hart. Heere, want u zegt, uw vreugde is onze kracht. Ik bid dat ze vreugde ervaren en bovenal rust. Ik spreek rust uit. Rust in het leven van elke luisteraar. Vreugde in het leven van elke luisteraar. Geopende deuren in het leven van elke luisteraar. En vooruitgang. Voorspoed bid ik in het leven van elke luisteraar. In de naam van Yeshua. En ik dank u dat dit woord wortel mag schieten. Dat het op goede grond valt in uw hart en wortel schiet. En ze de vruchten daarvan zullen dragen. In Yeshua's machtige naam. Halleluja. Amen en amen. Geliefde luisteraars, dank u wel. Dank u wel dat u vandaag wederom hebt geluisterd naar de bemoediging in het programma Revival Now. Logt u alstublieft niet uit. Verander niet van station. Want het programma gaat door. Ik wens u een gezegende dag toe. Mag het u goed gaan. U die net tot de Heer bent gekomen, gefeliciteerd in de grote familie van Yeshua, de opgestane Heer. U bent nu een hemelse koninklijke ambassadeur. En ik wil u verwelkomen in gemeente Bethel Opperroem aan de Matapika straat nummer 6. Als u niet in de buurt bij uw gemeente hebt waar u wilt gaan, bent u altijd welkom bij Bethel Opperroem, Matapika straat nummer 6. We zijn daar elke woensdag vanaf 6:30 en op de zondag vanaf 9:00 in de ochtend. Op de zaterdag zijn er jeugddiensten voor de jongeren vanaf 7:00. U bent van harte welkom. Mijn naam is Simone Fitzjames. Als u er bent, zoek me even op. Dan kunnen we u een stevige brasa geven. Ik wens u een gezegende tijd verder in dit radioprogramma. God bless you. Tot de volgende keer. Bye.
0: Ah, een geweldige boodschap gebracht door zuster Simone. En de boodschap is getiteld: Alles heeft zijn bestemde tijd. En ik hoop dat u aan het eind van deze boodschap de Heere Jezus Christus in uw leven heeft aangenomen als uw Heer en uw Redder. Want dat is de beste stap en de grootste stap die u kunt maken in uw leven. Ja, en we maken ons klaar voor ons interview van vandaag. Want vandaag gaan we interviewen de heer Steven Chin Lip Shi. En hij heeft een hele krachtige getuigenis. Ja, en blijft u afgestemd. Ik hou het nog als een verrassing. Maar hij heeft wat zware tijden meegemaakt. En hij gaat getuigen hoe de Heer hem daar doorheen heeft geholpen. Ja, en we gaan eerst luisteren naar twee nummers. Het nummer Hallelujah Anyway van Candy Staten. En daarna I Will Trust in You van Pastor Gary Oliver.

0: Come on and bless the Lord in this house.
1: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Cressida Groeneveld van de gemeente Bethel op Roem en ook vandaag mag ik het interview afnemen van onze gast. We hebben een hele bijzondere brada in de studio en zijn naam is Steven Chinlipsi. Klopt dat?
2: Ja, goedemiddag en goedemiddag luisteraars.
1: Hoe gaat het met u?
2: Oh, prima, prima.
1: De mensen zullen wel denken, heb ik een blakasnesi daar zo?
2: Nou, er zijn mensen die me Black Chinese noemen, anderen noemen zelf Black Chinese. Mensen zeggen gewoon Sneezy tegen mij.
1: Waarom?
2: Sneezy.
1: Door die naam, hè?
2: Terwijl de meeste mensen niet weten hoe ik heet, hè? Ze kennen me aan mijn bijnaam.
1: Black Chinese.
2: Nee, dat is Witje.
1: Witje?
2: Witje.
1: Oké.
2: Van Wittenberg, dat is een voetbalnaam. Als ik dat zeg, weet de andere precies wie ik ben.
1: Oké.
2: Maar de meeste over straat kennen me maar als Witje. Dat is mijn bijnaam.
1: Oké.
2: Ik heb nog gegeven dat iemand me thuis komen zoeken. Goedemiddag meneer, is Wittenberg thuis? Oh, dat zei Wittenberg.
1: Die woont niet hier.
2: Maar ja.
1: Hield je van voetbal dan?
2: Oh ja man, ik heb gevoetbald tot en met mijn 27e jaar heb ik actief gevoetbald.
1: Serieus?
2: Actief gevoetbald. Ik ben wel laat begonnen hoor. Ik ben wel laat begonnen als een laat bloeien. Dus als ik eerder was begonnen had ik het verder geschopt.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Helaas pindakaas.
2: Helaas pindakaas. Maar ja, voetbal is niet belangrijk in Suriname, hè? Dat zeg ik hoor. Sporten is in Suriname als het ware. Deels je tijd voor doen. Als je tijd,
1: zeg je dat echt wel?
2: Serieus.
1: Of gewoon een hobby?
2: Is een hobby. Is een hobby. Probeer het niet op een professioneel niveau te gaan doen in Suriname. Anders moet je vanaf het begin gefocust zijn. Weet je, een plan hebben uitgestippeld en je houdt het daar en op vroege leeftijd moet je naar het buitenland gaan, want ik ben er mee niet gedaan, zolang je groeit moet je door blijven groeien en niet daar, zolang je plafond hebt bereikt moet je daar dan uit die organisatie gaan en een andere organisatie gaan waar je verder kan groeien. En dat hebben we individuele sporten is wel makkelijk in Suriname. Maar teamsporten
1: gaat moeilijk, hè?
2: Gaat moeilijk. Teamsporten gaat moeilijk.
1: Oké, wat zouden de luisteraars nog meer mogen weten over Witje? Als ik je Witje mag noemen nu.
2: Nou, ik ben vader van twee. Ik ben een weduwnaar. Ik ben iemand die...
1: Welke man bent u?
2: Ik ben een tweeling.
1: Je bent echt tweeling?
2: Ik ben een tweeling, ja. Ik ben een tweeling.
1: Identiek? Lijken jullie op elkaar?
2: Nee. Qua sterrenbeeld ben ik een tweeling.
1: Oh, sorry.
2: Sterrenbeeld.
1: Oh.
2: Dat je dat bedoelde, sterrenbeeld. Ik geloof niet echt in dat soort dingen.
1: Ik bedoel dingen. Geloof je echt in sterrenbeeld?
2: Nee. Er zijn wel soms gelijkenissen, maar ik ben niet een persoon die gaat zitten kijken. Hey, wat zeggen de sterren? Oh nee, dat niet.
1: Je bent je eigen ster.
2: Je bent je eigen ster.
1: Ja, toch? Ze zien namelijk ons aan de sterren, Taki.
2: Ja.
1: Maar we hebben Steven hier, omdat we een beetje een vrij gevoelig onderwerp gaan bespreken. Ja, toch?
2: Ja.
1: Je zei het daar net ook bij de introductie dat je weduwnaar bent.
2: Klopt.
1: En nog niet heel lang nog.
2: Nee, nu pas even kijken. Dat is van afgerond, 1,5 jaar.
1: Steven is 55 jaar. En eigenlijk 30 jaar was je dus met Marcia.
2: Nee, 25. Ik ken mensen vanaf mijn 30ste jaren.
1: Ik heb twee weken
2: na mijn 30ste verjaardag heb ik de leren kennen. Ze zou in feite op mijn verjaardag komen, maar ze konden mijn huis op een of andere reden niet vinden. Met een nicht die me naar haar heeft

0: heel veel gemeen, ik kan me nog heugen. Het belangrijkste dat we gemeen hadden is dat we beiden wilden trouwen, weet je. Mm-hmm.
1: Dus vanaf het begin wisten jullie hoe we willen trouwen?
0: Het was geliefd op eerste gezicht, dat moet ik wel eerlijk zeggen. We hebben van elkaar leren houden, we hebben gedate eerst.
1: Mm-hmm.
0: En toen we zagen dat die plannen strookten met elkaar en toen zijn we een relatie met elkaar aangegaan.
1: Mm-hmm.
0: En ik moet zeggen dat ik zei Marcia,
1: mm-hmm,
0: een herboren christen ben geworden, want ik dacht eerst geloof, oké, je bidt elke dag en je bent gelovig.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is meer dan dat, je moet een herboren christen zijn. En zoals altijd in het leven heb je ups en downs, ook in het geestelijk leven, weet je.
1: Mm-hmm.
0: Ik leg mensen ook altijd uit, als ik over de Heer praat, we gaan een... ik weet het uitleggen.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt mensen die met een boei om hun hand lopen,
1: mm-hmm,
0: die geprepareerd wordt, weet je, en dan...
1: Dat is hun kracht.
0: Dat is hun kracht voor jarenlang. En dan moet je na een gegeven moment moet je weer dat ding gaan versterken. Maar ik zeg, die boei die God ons geeft, is eentje waarmee we dagelijks bezig zijn.
1: En het is onzichtbaar.
0: Weet je, het is een onzichtbare boei. Je ziet het niet, maar we zijn dagelijks met God bezig. We onderhouden de band met de Heer dagelijks.
1: Mm-hmm.
0: En Hij is voor ons die tapoe.
1: Yes.
0: Die dekking. Die Hij is degene die voor ons in het vuur gaat, weet je.
1: Mm-hmm.
0: En zo leg ik dan mensen uit, hoor.
1: Mm-hmm.
0: God geeft je die zekerheid. God geeft je die kracht. En niet die boei. Die boei, daar moet je iemand gaan betalen. God hoeft niet te betalen.
1: Mm-hmm.
0: Alleen de verhouding met de Heer hebben. Het
1: is belangrijk.
0: Met de Heer hebben. En je moet het onderhouden.
1: Mm-hmm.
0: Dat is belangrijk.
1: Maar relaties moet je onderhouden. Dan blijven ze in stand, hè?
0: Relaties moet je onderhouden. En dat is ook iets dat ik van Maarten geleerd heb, weet je.
1: Mm-hmm.
0: Met, ik ben soms trots op te zijn, maar soms wil je gauw opgeven, weet je.
1: Mm-hmm.
0: En daarom zeg je dat je steeds in relatie verder moet gaan.
1: Mm-hmm.
0: Je komt eerst met elkaar, ja? je komt bij elkaar, mm-hmm, en dan ga je naar de next level. Als je niet met elkaar trouwt, moet je met elkaar samenwonen.
1: Mm-hmm.
0: Of er komt een kind erbij, maar als je blijft op hetzelfde niveau, ga je uit elkaar groeien.
1: Mm-hmm.
0: En je bent dacht niet van, hey, laten we even een pauze nemen. Toen zei ze, jij bent goed ziek, no?
1: Mm-hmm.
0: Hoe ga ik dit aan mijn ouders vertellen?
1: Pauze, naar je score.
0: Dat bedoel ik toch?
1: Oh nee, pauze.
0: Maar hey, jongen, Jezus, maar heeft het niet gepikt, weet je.
1: Mm. Wat dacht je?
0: Ze is een fighter.
1: Ah.
0: Ze is een fighter. En ik dacht, je moet werkelijk vechten voor je relatie. Je moet niet makkelijk opgeven.
1: Mm-hmm.
0: En als je getrouwd bent, geloof me.
1: Helemaal dan, hè?
0: Kan je niet zeggen van, hey, we gaan een pauze nemen. Of ik kom vandaag niet thuis. Of ik ga bij mijn moeder slapen.
1: Mm.
0: Nou, dat gaat niet op. Of dat je 2 dagen buiten de stad gaat slapen.
1: Zonder je partner.
0: Zonder je partner te melden. En ze die vrienden niet eens kennen, weet je. Mm-hmm. Dat soort dingen kunnen niet. Mm-hmm. Dat kan niet.
1: Mm-hmm. Dus het is echt... het is anders in een relatie dus.
0: Ja, en het mooie ervan is als je van elkaar leert houden.
1: Mm, leert houden van iemand,
0: ja.
1: Vertel.
0: Die liefde groeit, weet je.
1: Mm-hmm.
0: Het is geen liefde op het eerste gezicht geweest.
1: Mm-hmm. Maar dat is soms verliefdheid en dat kan dus op een gegeven moment gaan dimmen.
0: Ik moet zeggen, ja, het verliefdheid, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ik moet zeggen, het is soms op de meest simpele momenten dat kijk je, dan denk je van... Oh. Weet je wanneer ze misschien bezig is die oven schoon te maken?
1: Mm.
0: Ik heb een juweel van een vrouw en dan zeg je het ook tegen haar, weet je. En dan, soms zeg je niet altijd, maar dan voel je je happy.
1: Mm-hmm.
0: Maar relaties moet je leven nog houden, weet je.
1: Mm-hmm.
0: Communicatie is
1: heel
0: belangrijk. Communicatie.
1: Maar we zeggen dat zo vaak, communicatie. En toch gaat het mis in relaties. Wat gaat verkeerd?
0: Dat communiceren.
1: Wat is goed communiceren dus?
0: Communiceren is wederzijds.
1: Mm-hmm.
0: Jij praat, ik luister. Ik luister naar jou, jij luistert naar mij. En je gaat in op hetgeen. Ik zeg, communicatie niet alleen. Ja, nee, oké, ja, nee.
1: Mm-hmm.
0: We gaan praten over hetgeen zich voordoet. En dan kom je met
1: voorstellen.
0: Mm-hmm. En dan ga ik kijken wat we eraan kunnen doen. Het is meer dan praten alleen.
1: Mm-hmm.
0: Mensen denken dat als je naar me luistert, dan communiceren we niet. Als ik
1: mm-hmm
0: alleen praat,
1: mm-hmm,
0: communiceren we niet.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, en dan...
1: Dat gaat niet lukken. Ik las iets vanmorgen. Ik denk vanmorgen hoor. Zielen ontmoeten elkaar niet zomaar. Het is something intentional. Dus we ontmoeten mensen.

0: Mensen niet zomaar. Hoe sta je daar tegenover?
1: Ik heb dat gevoel ook, weet je. Mm-hmm. Sommige momenten zijn gepland gewoon als je naar het leven kijkt, weet mm-hmm. je. En denk van, hé. Maar als ik bij die winkel was gestopt, mm-hmm. toch? Mm-hmm. En niet door was gereden, zou dat moment niet komen. Mm-hmm. Zo een heel ander moment zijn. Dan was de persoon misschien niet daar. Mm-hmm. En dan was het een heel
0: ander verhaal geworden.
1: Weet je, elke actie triggert een reactie met zich mee.
0: Mm-hmm. Want je zei in het begin daarnet ook, ik ben dankzij haar, Marcia, ben ik een wedergeboren christen.
1: Ja, ik dacht dat ik gelovig was. Mm-hmm. Totdat dominee Starks me erop gewezen heeft van, hé broeder, je weet dat er een God is, maar je hebt hem nog niet in je leven aangenomen. Mm. En de manier waarop het is toegegaan, was me gebeden. Mm. En tijdens het gebed ben ik in trance geraakt. Ik heb gehuild. En ik ben weer langzamer uitgekomen. Langzamer uitgekomen, weet je.
0: Begreep je toen dat werkelijk een God is?
1: Nee, ik weet dat er een God is. Ik weet dat er een God is, maar alleen...
0: Maar wat ging je om toen dan?
1: Ik was dankbaar dat ik mijn leven aan de Heer had gegeven, weet je. Ik heb toen met alles dat daar buiten was, heb ik toen... Heb ik een streep getrokken, ben ik. Want je weet, we zijn Creolen, je wordt anders opgevoed. Negro's, maar zeg men eenmaal. En er zijn gewoontes en dingen die men cultuur noemt. Mm-hmm. Terwijl cultuur meer, veel meer dan dat is. Mm-hmm. En toen ik afstand nam van alles, toen hebben mensen me kwalijk genomen, weet je. En ik dacht van nee.
0: Welke mensen? Je familie of?
1: Ja, direct de familie gewoon, weet je. Mm-hmm. Het is niet voor mij.
0: Mm-hmm. Maar kiezen voor Jezus is ook radicaal stoppen met heel veel dingen.
1: Klopt. Mm-hmm. Klopt. En ik was vroeger bang. Ik dacht van, hé, als je vandaag zo bent en je kiest voor Jezus, dan ben je morgen direct zo. Maar het is een proces.
0: Het is een proces, klopt.
1: Het is een proces dat langzaam gaat, weet je. Het is een proces.
0: Mm-hmm. Yes. Oké, dan hou ik terug naar dat wat ik had gevraagd. Over, we ontmoeten mensen dus niet zomaar.
1: Klopt.
0: Heb je dat gevoel ook van Marcia, dat je er niet zomaar hebt ontmoet?
1: Ja, sowieso, sowieso. Dus zoals ik eerder zei, dankzij haar, weet je. En ik heb me nog geheugen dat ze een keer de telefoon heeft gepakt en me heeft gebeld. En zei van, jongen, als je denkt dat ik op jouw telefoontje wacht, dan heb je het glad mis hoor.
0: Dat zei ze.
1: Ja, want ik had niet gebeld. En toen is het aan het rollen gekomen, weet je. Toen hadden we frequente gesprekken. Gingen we met elkaar uit. En van het een komt het ander. Voorgesteld aan haar ouders. En ze heeft kennis met mijn ouders gemaakt. En het proces, voordat we getrouwd zijn, ben ik bekeerd. Mm-hmm. We hadden huwelijkssessies, weet je. Mm-hmm. En toen kwam weer counseling.
0: Counseling, ja.
1: Counseling hadden we. En dus het spannend was naar het huwelijk toe, want ik dacht van, hey, wat ga ik tegemoet? Dus we zijn na een aantal huwelijken geweest, zodat ik kon kijken. Want geloof me, als je iets niet meer hebt gemaakt, weet je niet hoe je te gedragen, weet je. Dus mm-hmm. we zijn na een aantal huwelijken geweest, zodat ik kon kijken, weten hoe de dag eruit zou zien. En het leuke van is dat we alles zelf hebben voorbereid.
0: Dus samen?
1: Samen, ja. Wow. Alles. Van het drukken tot de kaart, het plannen van de dag. Weet je, maar dan sta je dag de dag op waarop je trouwt en je ziet dingen verkeerd gaan. Maar je kan niet weglopen en zeggen van, je moet gewoon die glas aan sneller.
0: Ja.
1: Nee. Er moet iemand zijn die...
0: Niet overneemt en zo.
1: Overneemt, weet je. Maar dan toch zie je dingen verkeerd gaan. Maar jij weet waar alles is en je denkt van, hé.
0: Ja.
1: Maar je kan niet, je moet daar blijven staan, weet je.
0: Wat is het mooiste dat je hebt geleerd uit het huwelijk? Het mooiste van haar ook.
1: Dat je elkaar moet vertrouwen. Mm-hmm. Dat je voor elkaar moet zijn. No matter what. Want geloof me. Ook in mijn huwelijk waren er strubbelingen.
0: Ja, alle huwelijken denk
1: we
0: ik.
1: We hadden nog geen kinderen en... Maar ze is een keer gewoon weggelopen, weet je. Simpel om het feit omdat ik niet wist hoe man te zijn. Je denkt van, joh, ik wil liever toch bij mijn ouders. En je doet precies wat je vader doet, hè.
0: Mm.
1: Onze ouders zijn onze role models. En daarom zeg ik dat je een gezin bestaat uit vader, moeder en kinderen. En niet de moeder alleen. Want ik heb mijn vader die werkte op Paranam. En we gingen niet zo vaak uit. Maar bij Marcia thuis gingen ze met elkaar op stap, weet je. Papa, die kinderen of... En de eerste 2 maanden waren we thuis en het was ik naar het werk, zij naar het werk, mee naar huis. Maar we deden niet samen. Dus een dag uit huis gaan en zeg van nee, het werd me te veel. Ze is naar huis gekomen en toen hebben we erover gesproken. Dus,
0: daarom die communicatie is belangrijk, ja.
1: Ze heeft, ze heeft niet mee gezeten voor zichzelf. Ze heeft me uitgelegd waarom ze zo gehandeld heeft. En toen dacht ik van hey, nee. En dat was ook een beetje struggle daar thuis. We zijn verhuisd vandaar. We zijn toen bij de moeder thuis gaan wonen en een tijdje bij zus van haar gewoon, die was voor een maand terug zo, toen waren we alleen in het huis en vandaar dit weer naar de moeder en vandaar dit voordat mijn dochter geboren zijn, toen zijn we zelfstandig gaan wonen in zijn huis. Maar in je leven komen de dingen op je pad en als je met z'n tweeën dingen, laat maar zeggen, issues kan aanvechten, door een goede communicatie, dan gaat het met de Heer als voorwoede.
0: Mm-hmm. Dan moet het werken.
1: Dan moet het wel lukken, weet je. Kijk, zelfs tijdens de moeilijke dagen.
0: Welke de moeilijke
1: laatste
0: dagen?
1: De laatste dagen van het leven. Hebben we echt gebeden en ze heeft me enorm gesterkt, weet je. Ze heeft me enorm gesterkt.
0: Je hebt wel momenten toen wel gehad van, als je bijvoorbeeld weggaat, hoe ga ik verder? Heb je dat gehad?
1: Als ik wegga, welke zin?
0: Dus als zij zou zeggen, ze zou bijvoorbeeld niet meer leven, heb je eraan gedacht?
1: Ik ga eerlijk zeggen, dus thuis, het werk dat ik doe ben ik niet vaak thuis, dus Marcia deed de meeste dingen. Mm-hmm. En Marcia is iemand die moet altijd even zeggen van, hey Steven, die broek is van jou.
0: Mm-hmm.
1: Jij hoort die broek, jij moet, maar jij bent man in het gezin. En als je fases had waarbij ik misschien een beetje slapwachtig zei van, hey, vergeet niet, jij bent man in het gezin, hè. Je taak als man, innemen, weet je, het geestelijke bijstand van de Heer, maar jij bent die man. Mm-hmm. En ze heeft ook altijd de ruimte, en als vrouw moet je je man de ruimte geven, ook want je hebt een beetje dominante vrouwen soms.
0: Mm-hmm. En, maar je moet die man wel de ruimte geven.
1: Ja, en Marcia was iemand die een beetje dominant was, maar je moet de man de ruimte geven om man te zijn, anders ga je problemen krijgen, weet je. Dus ik kreeg de ruimte om man te zijn. Ja.
0: Maar heb je dat gehad? Dus plotseling van, oké, wat als er plotseling er niet meer is, hoe ga ik verder?
1: Ik dacht altijd, weet je, van jongen, dat ik eerst zou gaan, weet je. En
0: heel oud zou worden samen.
1: We eerst oud met elkaar zouden worden.
0: Ai.
1: En ik dacht, als ik er niet meer ben, dan is het toch die sterke vrouw die door alles heen zou kunnen, weet je.
0: Maar God heeft anders bepaald.
1: God heeft anders bepaald, weet je. Zij is in dit geval eerst gegaan en wat me eens vreselijk heeft geraakt is dat we in een echtparenclub zitten. Hè? We zaten in een echtparenclub. En werd een app gestuurd. Zo, het heeft me echt geraakt. Hè?
0: Het was na de dood.
1: Na de dood, ja.
0: Ze hadden zich vergist om toch iets te sturen.
1: Nee. Dus een ik ben ook in een businessgroep, toch? Maar er was een reminder gestuurd in die groep van hey, die club, een echt parenclub heeft een meeting zo'n dag, vergeet niet. En mijn naam was niet in. Ik ben wel met de feit op de neus gedrukt en dacht, ik maak geen deel van die club meer uit, hè?
0: Yes.
1: Ik ben gewoon zo boeps eruit en. Ondanks het feit dat die broers met je gebeden hebben in de tijd van nood, want ze, daar stonden ze klaar voor me, weet je. Maar je bent geen deel meer van die club. Want je bent de weduwnaar. Het heeft me echt
0: geraakt.
1: Geraakt.
0: Maar hoe ben je er daarna verder mee omgegaan?
1: Ik heb er niet meer aan gedacht, weet je. Ik dacht van, we deden leuke dingen met elkaar, hele leuke dingen met elkaar, weet je. Vanaf we getrouwd zijn, dan geen kinderen hadden, zaten we al in die club bij elkaar, weet je. Mm. Onze kinderen zijn in de club opgegroeid en dan... Gewoon op de een of de andere dag, dan ben je geen deel meer van die club.
0: Wauw, tof, hè?
1: Ja, man. Het doet je wel wat, hè.
0: Mm-hmm.
1: Tof. Maar zo zit je dat je verder moet gaan, want zij gaan verder.
0: Ja.
1: Toch? Je denkt, wat zou het erbij kunnen komen? Je bent geen deel meer van,
0: je hoort er niet meer bij. Eigenlijk ga je jezelf pijn doen, hè?
1: Je klopt, je gaat je pijn doen als je daar zit.
0: Als je daar zit. Jij moet op jouw manier doorgaan. Want je zei daar net over, de dood is geen einde.
1: Nee, de dood is geen einde.
0: Dat zei je in het vorige gesprek.
1: Ja, klopt, dat zei je voor de dood is geen einde. De dood is niet het einde van ons.
0: Waarom zeg je dat? Want soms denken we van... Ja, de dood is dan... Dan stopt alles.
1: Nee, ik weet dat we... De mens bestaat uit... Lichaam.
0: Mm-hmm.
1: En ziel. Weet je?
0: Mm-hmm.
1: Onze ziel leeft voor.
0: Mm-hmm.
1: En... wanneer het tijd is, wanneer de Heer weer komt, ik weet niet waar het als de ziel naartoe gaat, dan ga je straks iets vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Dan moeten we ready zijn, weet je, om als herboren christenen
0: mm-hmm.
1: terug met Jezus te komen. Als sideline vertel ik dit.
0: Mm-hmm.
1: Mijn broertje had dan een verkeersongeval op de motor. Met een nichtje, waarbij mijn nichtje is komen te overlijden.
0: Mm.
1: En hij lag daar op de grond. En hij hoorde plotseling alleen maar gospelmuziek. Dat is wat hij me verteld heeft. En hij zag een groot licht van boven
0: mm-hmm.
1: naar beneden op hem komen. En hij hoorde plotseling die mensen zeggen, hij gaat het niet halen, hij gaat het niet halen. En voor zijn geluk was een ambulance net. En ze dienden hem zuurstof toe. Dus voor zij die zeggen dat er geen God is, dat er niets is in het hiernamaals.
0: Mm-hmm. Dat is niet waar, hè?
1: Dat is helemaal niet waar.
0: Mm-hmm.
1: Dat is helemaal niet waar.
0: En dit is alleen zijn verhaal, maar zoveel anderen hebben soortgelijke verhalen.
1: Soortgelijke verhalen, weet je. Mm-hmm. Ik vind dat wat hij me heeft.
0: Er is een God.
1: Er is een God.
0: Mm-hmm.
1: En kijk, die fles is gemaakt, toch?
0: Mm-hmm.
1: In een fabriek. Is gemaakt door de fabrikant.
0: Mm-hmm.
1: Wij mensen zeggen, we kunnen er niets van staan. We moeten een creator hebben.
0: Yes.
1: En de mensen zien die creator als...
0: Een booming something.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is een bigger being dan ons.
0: Dan ons, ja. Klopt.
1: En ik noem hem God.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, en de mensen geven hem een andere naam. Maar... En ik heb gezien wat de Heer in mijn leven kan doen, weet je. Zeg je die challenge die ik had op het werk, toch? Dat men vond dat ik niet, het werk niet zou kunnen doen, maar dat door gebed er toch deuren open gaan, weet je. Mm-hmm. En ik zeg altijd, en vanaf dat moment heb ik één ding altijd voor ogen gehouden. Niets wordt op
0: een
1: dienblad voor je gelegd, weet je. Je moet werken naar dingen toe.
0: Mm-hmm.
1: En als je struggles tegenkomt in je leven, is dat voor mij het bewijs dat de bigger dream al klaar staat om me te wachten, weet je.
0: Yes, klopt.
1: Ik moet die boundaries moet ik omver werken om daar te komen. Dan moet dat me extra kracht geven.
0: Mm-hmm.
1: En me extra kracht geven om mijn doel te bereiken. Maar het gaat me niet uit het veld slaan.
0: Yes. En dat zou iedere persoon moeten hebben.
1: Dat
0: dus.
1: Zou iedere persoon moeten hebben.
0: Mm-hmm. Doorzettingsvermogen.
1: Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik soms wat andere dingen betref. Je begint, het is mij hoor, mm-hmm. daartoe ben ik. Als iets me niet interesseert, dan is het heel even. En dan ik hou het voor gezien, weet je.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, mijn interesses gaan uit naar hetgeen waar ik van hou. Dat is, ik doe fotografie. Dat is iets dat ik mezelf heb aangeleerd. Mm-hmm. Het maken van palletmeubels heb ik mezelf in de COVID-tijd aangeleerd. Dat ik heel veel vrije tijd had.
0: Mm-hmm.
1: En het meest belangrijke is dat je de tools moet hebben
0: mm-hmm.
1: om het goed product af te leveren.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, om een herboren christen te zijn, is maar één tool en dat is de Heer.
0: Mm-hmm.
1: En in de Heer hebben we nodig.
0: Zou je een leven kunnen indenken zonder hem? Hoe zou het eruit zien? Stel als je die dag niet had gekozen voor hem.
1: Ik zou bang zijn om zonder de Heer te leven, geloof me. Ik zou niet durven de plaats alleen toe te gaan. Want geloof me, zoals je zegt, er is veel meer tussen hemel en aarde. En ik weet dat de Heer overal is als je Gods naam aannoemt.
0: En hij beschermt ons, hè?
1: Beschermt, ja.
0: Voor de dingen die we soms niet eens zien.
1: Zien, klopt, klopt. Mm-hmm. Klopt, echt waar.
0: Mm-hmm.
1: Soms vraag je van mij, stel het een slang. Maar hoe heb ik die slang gezien voordat die slang mij gezien heeft?
0: Ja, start again. En dan nog, kijk, soms hebben we momenten, kijk, vooral als het zaken hebben, te maken hebben met de dood. Dat we op een punt komen, denk ik soms hoor. Dat we teleurgesteld raken in God. Heb je dat ook gekend?
1: Ik was niet teleurgesteld. Zo niet. Ik ben blij, ik weet dat Marcia daar waar ze is, beter heeft. Ik ben heel dankbaar dat hij er uit die misère heeft gehaald. Ik vind het alleen jammer dat ze het zonder haar verder moeten doen, weet je. Dat zijn soms hele leuke momenten. Dingen die je meemaakt, denk je van, hé, dit moet ik aan Marcia.
0: Ja, ik zou je net
1: maar
0: dat vragen.
1: Kan ik het niet vertellen, weet je?
0: Ik zou je dat net vragen. Heb je dat niet dat je soms je telefoon wil pakken om dit te bellen? En zeggen, hé Marcia, dit is gebeurd.
1: Dit moet ik aan Marcia, dit moet ik aan Marcia. Er zijn dingen waarachter ik ben gekomen nadat Marcia was overleden. Van, nee, dit moet ik. Ik denk van, ik kan het niet vertellen, weet je.
0: Mm-hmm.
1: Want we hebben vaak over dingen gesproken, over mensen gesproken. Die close bij ons waren. En dan kom je achteraf te weten waarom bepaalde mensen zo handelen.
0: En dan wilde je dat vertellen.
1: Vertellen.
0: Uh-huh.
1: En dan denk je, je kijkt uit naar het moment om naar huis te gaan. Om,
0: en dan denk je,
1: weet je, want ik besprak bijna alles met Marcia. Als er dingen op het werk gebeuren, dan hadden we soms ook confidentiële dingen. Maar ja, maar dan weet je dat hoe zij ermee omgaat, weet je.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. En iets dat ik op het werk heb, is dat ik nooit heb gezegd, mevrouw. Ik zeg altijd Marcia. En je weet dat Marcia mijn vrouw is. Want ik vind dat, en mijn kinderen heb ik ook aan hun naam. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg niet mijn dochter of mijn kind of, zoals sommige mensen zeggen, vrouwtje thuis.
0: Mm-hmm.
1: Roep die vrouw aan de naam.
0: Kolbe,
1: zodat die mannen weten hoe je vrouw heet. Als je die naam noemt, dan praat je over je vrouw. Weet je?
0: Zuiver.
1: Is dat?
0: Mm-hmm. De mooiste les die je hebt geleerd uit hieruit. Want we zijn altijd, kijk, dingen zijn misschien onplezierig, maar achteraf, want nu is het bijna 2 jaar straks, toch?
1: Ja.
0: Wat heb je toch wel eruit mogen leren?
1: Uit die 2 jaar?
0: Mm-hmm.
1: Oh, eerlijk zeggen. Marcia deed heel veel. En,
0: je bent er meer gaan waarderen toen.
1: Echt waar. En ik denk dat als ik met alles in mijn leven krijg, dat ik die persoon dubbel en dwars. Maar dan denk ik soms weer, is het eerlijk naar Marcia toe?
0: Hmm.
1: Weet je, juist van iemand anders gaan dat ik nu met een andere blik, weet je, veel meer waardering. Ja, ik maak ze niet maar dingen hebben gegeven.
0: Maar als je het opnieuw zou moeten doen, had je in plaats van hoe je een 7 zou halen, had je nu wel een 9 gehaald?
1: Ja, een 9 gehaald, geloof me. Want we zijn mensen, we hebben tekortkomingen. Maar wat ik zeg, communicatie is de key. En dat hadden we, weet je. Ik heb me nu ooit eens een auto had gekocht. Ik had gezegd die auto zou kopen. Ik heb de daarna niet meer betrokken bij de koop van die auto. Ik kom een dag met die auto thuis. Ze heeft helemaal niet met me gesproken.
0: Wat hadden we wanneer wagen?
1: Nee, ik weet niet. Ze vond niet nodig om die andere auto te verkopen en de andere te kopen, weet je. Wij mannen doen soms impulsieve dingen. Wat dat betreft,
0: you need a wife.
1: You need a wife, echt waar. Mannen hebben een vrouw nodig. Ik heb echt een vrouw nodig die daar aan het toekje. Hé, Barara, niet daar. Blijf in het gareel, Sabi, toch?
0: Mm-hmm.
1: Niet uitwijken, Sabi. Maar die backing geef.
0: Mm-hmm.
1: En die vrouw is die je nodig hebt. Want,
0: mm-hmm.
1: Maar ze niet kon over alles en nog wat lachen, weet je. Fun hebben. Er waren ook moeilijke momenten. Maar ik heb er nooit een dag uitgescholden. Met krachttermen. Ja, natuurlijk een gezeur of een straf. Maar niet met ma en pa.
0: Die waren ergens anders.
1: Nee, dat soort dingen. Ik heb nooit zo te
0: dus gesproken. Respectvol,
1: altijd respectvol. Nooit uitgescholden. En ook als ze dus uit je mond willen komen, je doet het niet. Want wij mannen, die gaan niet staan. Ook al schel die vrouw je uit. Als man kan je niet staan schelden naar een vrouw toe. Het is verweefd doen. Als ik het zo mag zeggen, dan ze alles tekenen. We gaan als man niet met de vrouw staan schelden. Echt niet. Zo hoort het niet. Dan loop je weg. En dan kom je thuis als ze afgekoeld is. Maar we gaan niet over en weer staan. Jong man niet en jong nee. Dat, dat is
0: ongepast.
1: Ongepast. Het is ongepast.
0: Ongepast.
1: Ongepast.
0: Kijk, stel en luister nu mensen naar Lim FM. Koppels. Toch? We waren er net over. Als je het opnieuw zou kunnen doen, zou je wel nu een 9 willen scoren. Om wat zou je hen adviseren? Want sometimes you take things for granted. Het is er, dus ja, ik ga ermee om zoals ik denk dat het hoort. Maar wat zou je hen adviseren van weer in Obrada? Of sa? Wat zou je hen zeggen?
1: Bespreek met je vader om wat je goals zijn. Waar jij naartoe wil, waar zij naartoe wil. Weet je? En dan stippel je een pad uit voor jullie gezamenlijke doelen. Zodat je on track blijft.
0: Yes.
1: En geloof me, er gaan tegenslagen komen. Maar samen zijn je sterk.
0: Sterk, klopt.
1: En waar het twee zijn, is de Heer altijd aanwezig.
0: Voor ons hetzelfde nastreef,
1: klopt.
0: Yes.
1: Voor ons hetzelfde nastreef. En laat niet je laten derailen. Blijf on track, stay on track.
0: Yes.
1: Met de Heer.
0: Amen.
1: Als je leider.
0: Yes. En tenslotte, want om taboe, helaas hè.
1: Yes.
0: Maar ik vond het een bijzonder mooi gesprek. Voor degene die ook iemand, hun liefje, hebben kwijtgeraakt, als ik het zo mag noemen, kwijtgeraakt. Die is overleden en die luisteren nu naar jouw stem. En ze zeggen, Steven, ik heb het ook meegemaakt. Weet je, mijn liefje is er niet meer.
1: Ik ga eerlijk zeggen, ik heb mensen gesproken en ook iemand gesproken. Ik heb twee collega's die is vrouw overleden waren. Die hebben me echt gebeld en we hebben gesproken. En ik kom nog een mattie tegen en zeg me van, hey, doe alles op jouw tijd. Weet je?
0: Doe alles op jouw tijd.
1: Op jouw tijd. Laat niemand je zeggen dat het te vroeg of te laat is. Of dat je dit moet gaan doen of dat moet doen. Doe alles op jouw tijd. Wanneer je ready bent, broertje, wanneer je ready bent.
0: Dus gun jezelf.
1: Gun jezelf.
0: Om te kunnen rouwen.
1: Om te rouwen, ja. Om te recoveren.
0: Om te recoveren.
1: Om te recoveren. En je recovert nooit, geloof me, helemaal. Want je recovert helemaal, maar je gaat momenten hebben waarbij je
0: altijd terug gaat denken.
1: Aan de persoon, weet je. Altijd terug gaat denken. Vooral als je kinderen met elkaar. Als je geen kinderen met elkaar, dat is wat anders, hè. Maar je hebt kinderen met elkaar en dat maakt dat je dichter naar elkaar toe groeit.
0: Yes. Ik denk dat ik wil afsluiten met dat wat ik las, hè. Ik kreeg het gisteren en dat ik zei van een overleden dierbare hoef je niet los te laten. Je moet hem anders gaan vasthouden.
1: Ja. Ja, heb de persoon in je hart.
0: Ja, daar moet je hem vasthouden.
1: Dan
0: je
1: moet
0: je hem
1: zo vasthouden. Ja, geloof me, je hart kan heel veel aan.
0: Gelukkig, hè.
1: De persoon komt niet uit je hart.
0: Nee,
1: ze blijft daar binnen. En ook al heb je een andere partner. We hoeven niet alles met elkaar te delen, dus. Er zijn momenten waarop je dan aan de persoon gaat denken. En,
0: ja.
1: Je smilt gewoon. Of als je naar je kinderen kijkt. En ik kijk naar mijn kinderen, hè.
0: En ze lijken op hun mama.
1: En ik zie allemaal fases van Marcia. Wow. Zie ik beide dochters van me terug.
0: Hmm.
1: Beide dochters van me terug. Ik heb laatst nog een foto gehad. Want ik dacht dat ze op Sifra leek, hè?
0: Mm-hmm.
1: En ik zie gewoon mijn jongste dochter in Marsha. Een foto die ik nog nooit had gezien. En de zussen konden het beamen.
0: Hmm. Dat is mooi, hè?
1: Dus als ik naar mijn dochters kijk, zie ik dat terug.
0: Yes. Dus ze blijft voortleven.
1: Ze blijft voortleven. Ze blijft voortleven.
0: Dat is mooi. Dat is mooi. Dankjewel, Steven.
1: Nee, graag gedaan.
0: Het is een bijzonder mooi gesprek. Gevoelig, maar het is gelukt.
1: Ja.
0: Het is gelukt om erover te praten. We hebben, ik denk dat genoeg luisteraars bemoedigd zijn, gesterkt. Vooral degenen die ook het doorgaan nu.
1: Klopt, het is geen makkelijke moment.
0: Doe alles op je tijd. Het is een heel mooi advies. Doe alles op je tijd.
1: Ja, toch niet echt waarom wij.
0: Ja. Maar God zegt, daarom jij.
1: Dus dat,
0: ja, toch? Dus hij weet precies waarom hij dingen toelaat. Ja. Soms begrijpen we hem niet.
1: Niet.
0: Maar als je soms, die, net als we daarnet gedaan hebben, je gaat terug, dan begrijp je ook weer. Ik heb haar niet zomaar ontmoet.
1: Klopt, ik heb haar niet zomaar ontmoet.
0: Omdat zo'n juweel in mijn leven zou onmisbaar zijn. En behalve dat, ze heeft zoveel meer waarde gestopt. Klopt. In jouw leven. Ja. En nu is het tijd natuurlijk dat je doorgaat.
1: Ja.
0: En het beste van verder maakt.
1: Als ik hiermee mag afsluiten.
0: Mm-hmm.
1: Toen ze overleed, zei ze mij van Steven. Je moet niet huilen. Hè? Maar toen de arts zei, dus, we gaan naar het einde toe. Je moet niet huilen, want ik ben niet bang. Het komt goed.
0: Het komt goed.
1: En dat heeft ons enorm gesterkt.
0: Jullie allemaal, hè?
1: Ja, man.
0: Het komt
1: en
0: goed.
1: En dat gebruik ik ook als ik...
0: Down ben?
1: Down ben, weet je. Het komt goed. Want zij is niet bang. Ik ben niet bang. Zij was niet bang. Dus...
0: Het komt goed.
1: Het komt goed.
0: Amen. Het komt goed.
1: Het komt goed, ja.
0: Luisteraars, dit was het. Het was een heel mooi gesprek met Steven Witje.
1: Hij weet je.
0: Onze blakke sneesie. In de studio. Hele fijne man, powerful. En we hopen van harte dat u bent bemoedigd en gezegend door dit gesprek. Gaat u nu weg, maar blijft u nog even hangen, als ik het zo onrespectvol mag zeggen. De pastor komt zo en dan gaat hij dan bidden voor degenen die gebed nodig hebben. Steven heeft daarnet ook gezegd, gebed helpt, gebed sterkt. En dat zal dus ook geschieden bij u. We groeten bij deze. Mijn naam is Krasita Groeneveld van de gemeente Betel op Rome. Tot de volgende keer. Dag.

Een geweldig interview was dat met de heer Stephen Jim Lipsy. We willen hem van deze plaats uit bedanken voor tijd en moeite die hij genomen heeft om ons te bemoedigen door dit interview af te leggen. We hebben daarna kunnen luisteren naar It's All About Jesus van Byron Stingley. En we zijn gekomen bij het moment van gebed. We want to pray for you. We vertrouwen de Heer voor genezing, speciaal voor u op deze mooie zondag. U die ziek bent, die pijn heeft in uw lichaam, u vraag de Heer voor genezing. Wij vertrouwen de Heer voor uw genezing deze bijzondere zondag. En wij gaan voor u bidden. We geloven in gebed. De Bijbel zegt ook, indien iemand ziek is, laten de ouderlingen het gelovige gebed bidden van genezing. En u zal uw genezing ontvangen. De Bijbel zegt ook dat genezing het brood is van de kinderen Gods. De Heer heeft 40-1 zweepslagen geïncasseerd en op die manier uw genezing, op die manier heeft u uw genezing ontvangen. Hij heeft op die manier genezing voor u bewerkstelligd. En wij gaan bidden. We geloven in de kracht van Koning Jezus. We geloven dat waar 2 of 3 vergaderd zijn in zijn naam en velen luisteren op dit moment, dat hij in ons midden is. Heer mijn God, we verwelkomen u op dit moment. We danken u voor uw aanwezigheid in ons gospel radio programma op de zondagen. Heren, waar zouden wij zijn zonder u? Wat zouden wij zijn zonder u? Wie zouden wij zijn zonder u? En wij danken u voor uw aanwezigheid in ons midden. Heren, mijn God, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer, bid ik voor alle luisteraars op dit moment, in het bijzonder zij die ziek zijn en u vertrouwen voor uw genezing. Join mijn geloof met hun. Heren, dat zij hun genezing ontvangen, Vader. In de naam van Jezus de Christus, ontvang uw genezing op dit moment. Ontvang genezing voor elke ziekte, elke kwaal, elke aandoening op dit moment. Ik proclameer een geopende hemel daar waar u bent. Bent u in het ziekenhuis, bent u thuis, waar u ook bent, ontvang genezing voor uw ziekte, uw aandoening, uw kwaal, in de naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. Wij releasen engelen van genezingen, zodat u wordt aangeraakt op dit moment. Heer, raak uw zoon, raak uw dochter aan, van hoofdschedel tot voetzool. Heren, laat elk proces van genezing starten nu. In versnelling gaan nu. Laat genezing gewaar worden in het lichaam van uw zoon, van uw dochter op dit moment. Rakupala aturia atusakite rekepele etunama atasaya rakata shantanamasuka palika palia ataya. Genees in de naam van Jezus. Be healed. Be delivered and be set free. In Jezus' naam. Vrij van elke kwaal en elke enige aandoening. In de naam van Koning Jezus, de opgestane Heer. Ralabusokoporaturia. Nierstenen vergruizen, zie ik in de geest. Nierstenen vergruizen nu. Vergruizen nu in de naam van Jezus. En iemand ontvangt genezing aan de galblaas, een vrouwspersoon. Genees in de naam van Jezus. De Heer legt het ook op mijn hart om te bidden voor iemand die vecht met kanker. Genees. Genees van deze aandoening in de wonderbaarlijke naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. En Heren, wij danken u voor genezing op deze zondag. We danken u, Heren, dat u leeft en u nog steeds mensenlevens aanraakt en ze geneest in Jezus.